is ZFM. ZFM. Strand, zee, boulevard en Formule 1. Dit is Radio voor Zandvoort. Dit is ZFM. Everybody listen.

0: is ZFM. Hier hoor je het laatste nieuws uit Zandvoort en omstreken. Dit is ZFM. ZFM. Met het nieuws van 3 uur.
1: Joris Stubenitski met het NOS-journaal. Het noodweer heeft op veel plaatsen geleid tot schade. Honderden mensen belden de politie en brandweer vanwege omgevallen bomen, wateroverlast, daken met schade en blikseminslagen. Mensen in Flevoland en omgeving kregen rond 11 uur een NL-alert met de oproep om binnen te blijven. In Coevorden viel een zwaar gewonde toen een boom op een auto viel. In het Groningse Veendam en Muntendam ontstonden gaslekkages door omgevallen bomen. In onder meer Barneveld, Hilversum, Nieuwekerk aan de IJssel en Uddel ontstond brand door blikseminslag. En in Mander in Twente overstroomde het terrein bij een watermolen waar een bruiloft bezig was. De 150 gasten en het bruidspaar konden veilig wegkomen. In Hengelo was overlast door omgewaaide bomen die de weg blokkeerden en ook vielen daar grote hagelstenen. In Engeland is een machinist om het leven gekomen door een botsing tussen twee treinen. Ongeveer 90 mensen raakten gewond. In de buurt van Bedford, ten noorden van Londen, is een van de treinen vermoedelijk tot stilstand gekomen, waarna de andere trein erachterop reed. Een van de wagons is daarbij ontspoord. Het is afwachten of Frenkie de Jong komende avond meespeelt in de WK-wedstrijd tegen Zweden. De middenvelder was betrokken bij de botsing waarbij Quinten Timber een lichte hersenschudding opliep. Volgens bondscoach Ronald Koeman heeft de Jong last onder zijn middel en is zijn deelname een licht vraagteken. Oranje kan tegen Zweden een grote stap zetten naar de volgende ronde. Bij winst komt Oranje op 4 punten en is het zo goed als zeker door naar de knock-outfase. Marokko heeft op het WK zijn eerste overwinning geboekt. Al na 70 seconden maakte Ismaël Saibari het enige doelpunt in de wedstrijd tegen Schotland. Na rust kregen de Schotten nog een aantal kansen, maar bleef Marokko op de been. Het weer, de zwaarste buien trekken vannacht het land uit. Het blijft vrij warm, ongeveer 18 graden. 'S Ochtends eerst kans op een enkele bui. Verder overwegend droog en zonnige periodes bij 23 tot 31 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: ZFM. Dit is het geluid van Zandvoort. Dit is ZFM. Met nu. ZFM in de nacht.

0: is ZFM. Hier hoor je het laatste nieuws uit Zandvoort en omstreken. Dit is ZFM. ZFM. Met het nieuws van 4 uur.
1: Juri Stubenitski met het NOS-journaal. Verspreid door het land hebben de hevige onweersbuien geleid tot schade. De politie en brandweer kregen honderden telefoontjes over omgevallen bomen, wateroverlast, daken met schade en blikseminslagen. Mensen in Flevoland en omgeving kregen rond 11 uur een NL-alert met de oproep om binnen te blijven. In Coevorden is een zwaar gewonde gevallen toen een boom op een auto viel. In het Groningse Veendam en Muntendam ontstonden gaslekkages door omgevallen bomen. Blikseminslag leidde tot brand in onder meer Barneveld, Hilversum, Nieuwekerk aan de IJssel en Uddel. En in het Noord-Hollandse Julianadorp is veel schade aan een festivalterrein. En in Mander, in Twente, overstroomde het terrein bij een watermolen waar een bruiloft bezig was. De 150 gasten en het bruidspaar konden veilig wegkomen. In Krimpen aan de IJssel is een kind van 2 bevrijd uit een oververhitte auto. Het jongetje was achtergelaten en zat al 10 minuten in de auto toen omstanders ingrepen. Ze belden de politie, maar toen hij aankwam hadden de omstanders al een raampje geopend en het kind bevrijd. Volgens de politie droop het zweet ervan af. Op warme dagen kan de temperatuur in een auto in 10 minuten tijd 10 graden stijgen. De politie heeft een melding gedaan bij Veilig Thuis. En het is afwachten of Frenkie de Jong komende avond meespeelt in de WK-wedstrijd tegen Zweden. De middenvelder was betrokken bij de botsing op een training waarbij Quinten Timber een lichte hersenschudding opliep. Volgens bondscoach Ronald Koeman heeft de Jong last onder zijn middel en is zijn deelname een licht vraagteken. Oranje kan tegen Zweden een grote stap zetten naar de volgende ronde. Bij winst komt Oranje op 4 punten en is het zo goed als zeker door naar de knock-outfase. Het weer, de zwaarste buien trekken het land uit. Het blijft wel vrij warm, 16 tot 20 graden. 'S Ochtends eerst nog kans op een enkele bui. Verder overwegend droog en zonnige periodes bij 23 tot 31 graden. En in het noorden en oosten mogelijk een onweersbui. Dit was het NOS Journaal.
0: ZFM. Dit is het geluid van Zandvoort. Dit is ZFM. Met nu. ZFM in de nacht. I can wait.

0: is ZFM. Hier hoor je het laatste nieuws uit Zandvoort en omstreken. Dit is ZFM. ZFM. Met het nieuws van 5 uur.
1: Joris Stubenitski met het NOS-journaal. Honderden mensen hebben de brandweer gebeld vanwege schade door het noodweer. In Mander, in Twente, overstroomde het terrein bij een watermolen waar een bruiloft bezig was. Zo'n 150 mensen konden veilig wegkomen. In Coevorden viel een zwaar gewonde toen een boom op een auto viel. En in onder meer Barneveld, Nieuwekerk aan de IJssel en Uddel ontstond brand door blikseminslag. In het Noord-Hollandse Julianadorp is veel schade aan het festivalterrein van Juliana Pop. Het is onduidelijk of het festival kan doorgaan. De president van Polen pakt de hoogste onderscheiding van het land af van zijn Oekraïense collega Zelensky. Aanleiding is de beslissing van Zelensky om een legeronderdeel te vernoemen naar het Oekraïense opstandelingenleger. Het schiet in het verkeerde keelgat van Polen, want het is de naam van een nationalistische groepering die verantwoordelijk wordt gehouden voor het doden van zo'n 100.000 Poolse burgers tijdens de Tweede Wereldoorlog. President Nawrocki heeft daarom de orde van de Witte Adelaar die Zelensky kreeg ingetrokken. Oekraïne zegt dat Polen ervoor kiest om het conflict naar een onaanvaardbaar niveau te escaleren. In Krimpen aan de IJssel hebben omstanders een peuter bevrijd uit een oververhitte auto. Het jongetje van 2 was achtergelaten. Mensen belden de politie, maar hebben niet gewacht tot die er was. Ze maakten een raampje open en haalden het kind eruit. De politie zegt dat het jongetje erg zweette en heeft een melding gemaakt bij Veilig Thuis. En het is nog onduidelijk of Frenkie de Jong vanavond meedoet aan de WK-wedstrijd tegen Zweden. De middenvelder van Oranje heeft pijn na de botsing op een training waarbij Quinten Timber een lichte hersenschudding opliep. Volgens bondscoach Ronald Koeman is de Jongs deelname een licht vraagteken. Het weer, het blijft vandaag op de meeste plaatsen droog. Afwisselend zon en stapelwolken. Het wordt 23 tot 32 graden. En morgen weinig verandering. Dit was het NOS Journaal.
0: ZFM. Dit is het geluid van Zandvoort. Dit is ZFM. Met nu. ZFM in de nacht.

0: Dit is ZFM. Hier hoor je het laatste nieuws uit Zandvoort en omstreken. Dit is ZFM. ZFM. Met het nieuws van 6 uur.
1: Joris Stubenitski met het NOS-journaal. Verspreid door het land hebben de hevige onweersbuien geleid tot schade. De politie en brandweer kregen honderden telefoontjes over omgevallen bomen, wateroverlast, daken met schade en blikseminslagen. In Coevorde viel een zwaar gewonde toen een boom op een auto viel. En in het Groningse Veendam en Muntendam ontstonden gaslekkages door omgevallen bomen. Blikseminslag leidde tot branden in onder meer Barneveld, Hilversum, Nieuwekerk aan de IJssel en Uddel. In het Noord-Hollandse Julianadorp is veel schade aan het festivalterrein van Juliana Pop. En in Mander in Twente overstroomde het terrein bij een watermolen waar net een bruiloft bezig was. De 150 gasten en het bruidspaar konden veilig wegkomen. In Engeland is een machinist om het leven gekomen bij een botsing tussen twee treinen. Ongeveer 90 mensen raakten gewond. In de buurt van Bedford, ten noorden van Londen, is een van de treinen vermoedelijk tot stilstand gekomen, waarna de andere trein er tegenaan reed. Een van de wagons is ontspoord. In Krimpen aan de IJssel hebben omstanders een peuter bevrijd uit een oververhitte auto. Het jongetje van 2 was achtergelaten. Mensen belden de politie, maar hebben niet gewacht tot die er was. Ze maakten een raam open en haalden het kind eruit. De politie zegt dat het jongetje erg zweette en heeft een melding gedaan bij Veilig Thuis. Bij een grote brand in een resort in de Dominicaanse Republiek is een toerist uit Italië overleden. Ruim 1600 mensen zijn geëvacueerd naar hotels en andere verblijven in de buurt. Het luxe resort heeft veel schade. En het is nog onduidelijk of Frenkie de Jong vanavond meedoet aan de WK-wedstrijd tegen Zweden. De middenvelder heeft pijn na de botsing op een training waarbij Quinten Timber een lichte hersenschudding opliep. Volgens bondscoach Ronald Koeman is de Jongs deelname een licht vraagteken. Het weer, het blijft vandaag op de meeste plaatsen droog. Afwisselend zon en stapelwolken. Het wordt 23 tot 32 graden. En morgen verandert te weinig. Dit was het NOS Journaal.
0: ZFM Verkeersinformatie.
2: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden te melden op de weg. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: ZFM. Dit is het geluid van Zandvoort. Dit is ZFM. Met nu ZFM in de nacht. 3, 2, 1.

Eigenlijk wil ik alleen maar met jou zijn. Nu voel ik me oh zo klein, maar ik hoop dat je altijd bij me blijft. Dus laat de zon maar schijnen en de storm verdwijnen.

0: Dit is ZFM. Hier hoor je het laatste nieuws uit Zandvoort en omstreken. Dit is ZFM. ZFM met het nieuws van 7 uur.
1: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Verspreid door het land hebben de hevige onweersbuien tot schade geleid. De politie en de brandweer kregen honderden telefoontjes over omgevallen bomen, wateroverlast, daken met schade en blikseminslagen. In Coevorden raakte iemand zwaar gewond toen een boom op een auto viel. In het Groningse Veendam en Muntendam ontstonden gaslekkages door omgevallen bomen. Blikseminslag leidde tot brand in onder meer Barneveld, Hilversum, Nieuwekerk aan de IJssel en Uddel. In het Noord-Hollandse Julianadorp is veel schade aan het festivalterrein van Julianapop. En in Mander, in Twente, overstroomde het terrein bij een watermolen waar een bruiloft bezig was. De Poolse president pakt een hoge onderscheiding af van de Oekraïense president Zelensky. Aanleiding is de beslissing van Zelensky om een legeronderdeel te vernoemen naar het Oekraïense opstandelingenleger. Dat is ook de naam van een nationalistische groepering die verantwoordelijk wordt gehouden voor het doden van zo'n 100.000 Poolse burgers in de Tweede Wereldoorlog. President Nawrocki heeft daarom de orde van de Witte Adelaar die Zelensky kreeg ingetrokken. Oekraïne zegt dat Polen ervoor kiest om het conflict naar een onaanvaardbaar niveau te escaleren. In Engeland is een machinist omgekomen door een botsing tussen twee treinen. Ongeveer 90 mensen raakten gewond. In de buurt van Bedford, ten noorden van Londen, is een van de treinen vermoedelijk tot stilstand gekomen door een storing, waarna de andere trein er tegenaan reed. Een van de wagons is ontspoord. Het is nog onduidelijk of Frenkie de Jong vanavond meedoet aan de WK-wedstrijd tegen Zweden. De middenvelder heeft pijn na de botsing op een training waarbij Quinten Timber een lichte hersenschudding opliep. Volgens bondscoach Ronald Koeman is de Jongs deelname een licht vraagteken. Het weer. In het noorden trekt de regen weg. Elders is het vandaag droog en schijnt de zon geregeld. Het wordt 23 tot 32 graden. Morgen verandert er weinig. Dit was het NOS Journaal.
0: ZFM Verkeersinformatie.
2: Dit is Erik Evengroen van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden te melden op de weg. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: ZFM. Dit is het geluid van Zandvoort. Dit is ZFM. Met nu. ZFM in de ochtend.

0: is ZFM. Hier hoor je het laatste nieuws uit Zandvoort en omstreken. Dit is ZFM. ZFM. Met het nieuws van 8 uur.
1: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Bij Israëlische aanvallen op Zuid-Libanon zijn vannacht zeker 5 doden gevallen, meldt het Libanese staatspersbureau NNA. Gistermiddag werd nog een staakt het vuren afgesproken tussen Israël en Hezbollah. Maar Israël meldde ook dat hun troepen in Zuid-Libanon zouden blijven en dat het Hezbollah weer zou aanvallen als die zich niet aan afspraken zou houden. Gisteravond leek het rustig, maar vannacht was er een nieuwe serie aanvallen met gevechtsvliegtuigen en drones. Er werden vooral woongebouwen geraakt. Honderden mensen hebben de brandweer gebeld vanwege schade door het noodweer. Zoals omgevallen bomen, brand door blikseminslag en wateroverlast. In Coevorde viel een zwaar gewonde toen een boom op een auto viel. En in onder meer Barneveld, Nieuwekerk aan de IJssel en Uddel ontstond brand door blikseminslag. In Mander in Twente overstroomde het terrein bij een watermolen waar een bruiloft bezig was. De politie is op zoek naar een man die in Utrecht 2 vrouwen zou hebben mishandeld. Dat gebeurde in de nacht van donderdag op vrijdag in het centrum van de stad. Volgens het signalement loopt de man met opvallend grote passen, heeft hij een breed hoofd en enkele scheve tanden. Op het WK voetbal is na Haiti ook Turkije uitgeschakeld. Ze verloren met 1-0 van Paraguay en eerder werd al van Australië verloren. Turkije kreeg volop kansen, maar wist niet te scoren. Tijdens de wedstrijd werd ook voor het eerst een rode kaart uitgedeeld voor het praten met een hand voor de mond. Miguel Almiron van Paraguay riep iets naar een Turkse speler van achter zijn hand en de VAR greep in. Marokko boekte vannacht zijn eerste overwinning op het WK. Ze wonnen met 1-0 van Schotland. Dat doelpunt van Ismaël Saibari viel al na 70 seconden. Het weer. Ook in het noordoosten is het droog geworden en overal komt vandaag de zon geregeld tevoorschijn. Het wordt 23 tot 32 graden. Morgen verandert er weinig. Dit was het NOS Journaal.
0: ZFM Verkeersinformatie.
2: Dit is Erik Evengroen van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden te melden op de weg. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
3: Autobedrijf Zandvoort. Een echte Zandvoortse garage waar ze nog met je meedenken. Met veel persoonlijke aandacht kun je bij ze terecht voor reparaties in en verkoop van nieuw en gebruikte auto's. Naast de huidige service doen ze nog steeds de bekende Fiat-service. DWZ-adres voor autoschades en APK-keuringen van alle merken. Autobedrijf Zandvoort, de vertrouwde specialist voor Zandvoort en omgeving. Autobedrijf Zandvoort, ook geopend op zaterdag.
0: ZFM. Dit is het geluid van Zandvoort. Dit is ZFM. Met nu. Toebak leeft.
4: Goedemorgen, dit is Toebak leeft op uw radio. Onze vriend Wilco is er niet. Marco is er niet. Ze zullen het vandaag alleen met mij moeten doen. Dus ik hoop dat het allemaal goed gaat. En nou, we gaan het eerste nummertje opzetten.

0: is ZFM. Hier hoor je het laatste nieuws uit Zandvoort en omstreken. Dit is ZFM. ZFM met het nieuws van 9 uur.
1: Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. Bij Israëlische aanvallen op Zuid-Libanon zijn vannacht zeker 5 doden gevallen, meldt het Libanese staatspersbureau NNA. Gistermiddag werd een staakt het vuren van kracht tussen Israël en Hezbollah, maar Israël meldde ook dat hun troepen in Zuid-Libanon zouden blijven en dat het Hezbollah weer zou aanvallen als die zich niet aan afspraken zou houden. Gisteravond leek het rustig, maar vannacht was er een nieuwe serie aanvallen met gevechtsvliegtuigen en drones. Er werden vooral woongebouwen geraakt. In Coevorde is een vrouw van 25 uit Joure overleden toen door het noodweer een boom op haar auto viel. Het noodweer dat gisteravond en vannacht over het land trok heeft tot veel schade geleid. Politie en brandweer kregen honderden telefoontjes over omgevallen bomen, wateroverlast, daken met schade en blikseminslagen. In het Groningse Veendam en Muntendam ontstonden gaslekkages door omgevallen bomen. Een blikseminslag leidde tot brand in onder meer Barneveld, Hilversum en Uddel. In het Noord-Hollandse Julianadorp is veel schade aan het festivalterrein van Juliana Pop. Het is inmiddels afgelast. De politie zoekt een man die in Utrecht 2 vrouwen zou hebben mishandeld. Dat gebeurde gisternacht in het centrum van de stad. Volgens het signalement loopt de man met opvallend grote passen, heeft hij een breed hoofd en een paar scheve tanden. Op het WK voetbal is na Haiti ook Turkije uitgeschakeld. Het land verloor met 1-0 van Paraguay en eerder werd al van Australië verloren. Turkije kreeg volop kansen, maar wist niet te scoren. Tijdens de wedstrijd werd ook voor het eerst een rode kaart uitgedeeld voor het praten met een hand voor de mond. Miguel Almiron van Paraguay riep iets naar een Turkse speler van achter zijn hand en de VAR greep in. Marokko won vannacht met 1-0 van Schotland. Het weer, ook in het noordoosten is het nu droog en overal is er vandaag geregeld zon. Het wordt 23 tot 32 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: ZFM Verkeersinformatie.
2: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden te melden op de weg. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: ZFM. Dit is het geluid van Zandvoort. Dit is ZFM. Met nu. Toebak leeft.

Dit is ZFM. ZFM. Strand, zee, boulevard en Formule 1. Dit is Radio voor Zandvoort. Dit is ZFM.

0: Dit is ZFM. Hier hoor je het laatste nieuws uit Zandvoort en omstreken. Dit is ZFM. ZFM. Met het nieuws van 10 uur.
1: Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. De meeste gemeenten gaan de spreidingswet uitvoeren en zullen dus asielzoekers opvangen. Blijkt uit een analyse van de NOS van de 212 coalitieakkoorden na de gemeenteraadsverkiezingen van maart. De gemeenten stellen wel voorwaarden. Ze willen vaak alleen kleinschalige opvanglocaties. En ze benadrukken dat inwoners eerst de gelegenheid moeten hebben om mee te praten over die locaties. 11 gemeenten hebben breder verzet aangekondigd tegen de verplichting om asielzoekers op te vangen. Al zeggen ook die meestal dat ze uiteindelijk aan de wet zullen moeten voldoen. Door het noodweer is vannacht een vrouw van 25 uit Jauren om het leven gekomen. In Coevorden kwam een boom op haar auto terecht. Ze overleed ter plekke. Op veel plekken in het land heeft het extreme weer tot schade geleid. De brandweer en politie kregen honderden telefoontjes over omgevallen bomen, wateroverlast, daken met schade en blikseminslagen. Het aantal doden door de Israëlische aanvallen op Zuid-Libanon van vanochtend vroeg is opgelopen naar zeker 10, meldt het Libanese staatspersbureau NNA. Gistermiddag werd een staakt het vuren van kracht tussen Israël en Hezbollah, maar Israël meldde ook dat de troepen in Zuid-Libanon zouden blijven en dat het Hezbollah weer zou aanvallen als die zich niet aan afspraken zou houden. Gisteravond leek het rustig, maar vannacht en vanochtend vroeg waren er nieuwe aanvallen met gevechtsvliegtuigen en drones. De medebedenker van comedyserie Cheers, James Burrows, is overleden. Hij was ook een van de regisseurs van successeries als Friends, Will & Grace en The Big Bang Theory. En hij had een carrière van meer dan 50 jaar. Vorig jaar regisseerde hij nog 10 afleveringen van de serie Mid-Century Modern. Burrows werd 48 keer genomineerd voor een Emmy Award, de belangrijkste tv-prijs. Hij won er 11, de meeste voor Cheers. James Burrows was 85 jaar. Het weer, ook in het noordoosten is het droog en overal komt vandaag de zon geregeld tevoorschijn. Het wordt 23 tot 32 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: ZFM Verkeersinformatie.
2: Dit is Erik Evengroen van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden te melden op de weg. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
3: Autobedrijf Zandvoort, een echte Zandvoortse garage waar ze nog met je meedenken. Met veel persoonlijke aandacht kun je bij ze terecht voor reparaties in en verkoop van nieuw en gebruikte auto's. Naast de huidige service doen ze nog steeds de bekende Fiat-service. DWZ-adres voor autoschades en APK-keuringen van alle merken. Autobedrijf Zandvoort, de vertrouwde specialist voor Zandvoort en omgeving. Autobedrijf Zandvoort, ook geopend op zaterdag.
0: ZFM. Dit is het geluid van Zandvoort. Dit is ZFM. Met nu. Goedemorgen Zandvoort.
4: 10:04 en goedemorgen Zandvoort. Samen met Hans Botman. Ja. Goedemorgen Hans.
5: Ja, dankjewel. Goedemorgen. En
4: hoe is het
5: met Marja Kop natuurlijk. Hè?
4: En met Marja Kop.
5: Ja, die moeten we niet vergeten. Terug. Muziek en techniek. Heel belangrijk.
4: Precies. Ja, niet
5: nee, het gaat goed. Gisteravond zijn we nog even samen geweest. Hè, in het dorp. Even, was wel leuk.
4: Was heel leuk. En we hebben daar een klein verslag van gemaakt.
5: Ja.
4: Over wat er allemaal gaande was.
5: Komt inderdaad straks langs.
4: Welke mensen er allemaal met speciale auto's.
5: Eerder op de dag hebben we elkaar ook gezien. Bij de school. Hè, bij
4: dat klopt helemaal. Nou, Hannie Schafthof, de nieuwe naam gekregen.
5: Nou, de nieuwe naam. Waarschijnlijk mensen hebben het wel gezien.
4: Nou ja, je weet het niet.
5: Wat was de naam ook weer? Het Schelpenpad.
4: Het Schelpenpad.
5: Het Schelpenpad.
4: Ja, ja, ja.
5: Nieuwe school, nieuwe naam, zullen we maar zeggen.
4: Ja.
5: Nou ja, verder doen we heel veel aan de auto's op het circuit. Hè?
4: Historische Grand Prix. Grand Prix. En Carina zit op het circuit.
5: Ja, die zit op het circuit. Daar gaan we straks contact mee zoeken.
4: Contact mee hebben en dan gaat zij vertellen wat er allemaal gaande is daar. Nou, ik hoor ze al. Want je hoort ze al, hè?
5: Ja, vanmorgen half negen. Ja. En ze waren weer te horen. En nou ja, we hebben ook een reportage gemaakt over de parade. Dat was gisteren heel leuk.
4: Ja, dat was leuk.
5: Ook te horen. En we eindigen met Willem Strooman, onze vaste man voor de, de muziek in de kerk. De
4: Blazers Classic Ensemble, Concerts. Sherpen en Trionix.
5: Maar goed, daar zitten we al tegen kwart voor 12 aan. Dus, we gaan straks eerst praten, dat waren we bijna vergeten, met Ivo Bors van het CDA. Ik moet zeggen, eigenlijk de dorpspartij.
4: Ja.
5: En Karim El-Kabali, de fractievoorzitter van PRO. Ik moet ook zeggen pro-Zandvoort, hè? Want anders zitten we in een hoger segment, zeg maar. Pro-Zandvoort. maar we gaan eerst even muziek draaien of gaan we meteen door?
4: Ah, laten we eerst een leuk plaatje
5: klein
4: draaien.
5: Plaatje, ja. Ik geloof dat Maya allemaal zomerse hits hebben uitgezocht.
4: Precies, en dat is niet overbodig in dit prachtige weer.

0: Goedemorgen Zandvoort. Elke zaterdag van 10 tot 12 uur. Met politiek, cultuur en sport. Op ZFM.
1: John Travolta en Olivia.
2: John Olivia, ja. Mooie muziek was dat.
1: Ja, was leuk. Ben
2: je naar die films geweest allemaal?
1: Ja, zeker. Okay. Ja, in die tijd zat ik ook in de muziek.
2: Grease,
1: ja.
2: Ja, mooie film, ja. Oké, maar daar gaan we het niet over hebben, want het is inmiddels weer alweer 9 minuten over 10.
1: Tijd vliegt als je lol hebt,
2: zeker. En, maar we gaan praten met Karim El Kabali. Welkom van Pro Zandvoort.
3: Pro Zandvoort.
2: En met Ivo Bos.
3: Goedemorgen.
2: Commissielid.
3: Commissielid.
2: Van
3: CDA.
2: Dorpspartij. CDA, ja. Ik moet er altijd aan wennen, hoor, Dorpspartij. Maar goed, dat maakt verder niet zoveel uit. We gaan praten over het coalitieakkoord 2026-2030. Wat is opgesteld door de oudere partijen, Jong Zandvoort en de VVD. De drie partijen die in de coalitie zitten. En dit zijn dus twee partijen die daar hun eigen vorm aan willen geven. Eigenlijk aan het coalitieakkoord. Laat ik met jou beginnen, want we hebben al een vergadering gehad. Een extra vergadering.
3: Klopt.
2: Waarin de wethouders ook werden voorgesteld. En waarin er ook iets gepraat over het coalitieakkoord. Karim, jij hebt daar ook het woord gevoerd namens uw partij.
3: Ja.
2: En het ging eigenlijk voornamelijk over het AZC.
3: Ja, het ging voor een deel natuurlijk over migratie uit dit coalitieakkoord. Waarvan wij zeggen van ja, je kan niet opschrijven dat je de wet niet gaat uitvoeren. Zo simpel is het. We kunnen ook niet als inwoners van Zandvoort zeggen, we gaan even geen belasting meer betalen. Dat is helaas voor de belasting dan zo geregeld dat we dat moeten doen.
2: Maar ja, aan de andere kant, deze wet. Het zou je niet verbaasd hebben dat ze dit zo hard zouden opschrijven.
3: Nee, het heeft me niet verbaasd.
2: Jij wist hoe ze erin stonden, toch?
3: Zeker, maar iets zeggen en iets doen is iets anders zeggen.
2: Dat is waar. Ja.
3: En, je hebt als gemeente gewoon in dit geval ook een voorbeeldfunctie. Wat ik zeg, een inwoner kan ook niet zeggen, ik ga geen gemeentebelasting
2: betalen. Nee, dat ben ik niet.
3: Je moet het gewoon uitvoeren. En weet je wat ik nog het allerergste vind, Hans? En dat is oprecht echt een zorg voor mij. Als wij nu zeggen, we gaan dit absoluut niet doen, dan kan de provincie of het Rijk bij ons langskomen en die kan zeggen, nou, u heeft bijvoorbeeld hier de locatie Tolleweg. Weet u wat u daar gaat doen? Gaat leegstaan als ZFM hier weg is. Daar gaat u maar dat AZC neerzetten. Je raakt compleet de controle kwijt.
2: Ja.
3: Als je dus dit gaat doen. En ik denk dat onze inwoners daar echt al helemaal niet op zitten te wachten. Dan ga ik liever met onze inwoners, hoe moeilijk dat ook is, in gesprek en kijken hoe we die spreidingswet dan nog wel kunnen uitvoeren. Wat overigens ook een deal met Velsen kan zijn of een aantal locaties in Zandvoort. Dan dat ik nu zeg, ik doe helemaal niks en ik ga me niet aan de wet houden. Want daar zit echt een groot risico in dat op een gegeven moment iemand gewoon...
2: Nou, ze zeggen dus niet, we willen helemaal niks doen. Want ze begrijpen ook wel dat je wat moet doen natuurlijk. Maar er is een verschil tussen uitruil bijvoorbeeld met Velsen en een AZC. Ze willen geen AZC, dat is belangrijk.
3: Maar ze willen zich niet houden aan de spreidingswet.
2: In die zin dat ze nu die uitruil ook hebben met Velsen. En ze voldoen eigenlijk aan hun... Wat ze opgedragen krijgen, daar voldoen ze min of meer aan, toch? Niet?
3: Dat is goed geregeld door het oude college, dat klopt.
2: Ja, ja. Maar goed,
3: het nieuwe college dat gaat doen.
2: De laatste woorden is er nog niet over gesproken.
3: Zeker niet.
2: Het zal ongetwijfeld terugkomen ook. Ivo, jij was niet bij die raadsvergadering, want jij bent commissielid voor het CDA.
4: Ja, maar ik was op afstand was ik er al bij.
2: Ik kan het me voorstellen. Je hebt hem aardig uitgeplozen, neem ik aan.
4: Ja, zeker. Maar ik heb ook geluisterd naar...
2: De bijdrage.
4: En nog even terugkomen op wat er net gezegd werd over de spreidingswet. In dat hele coalitieakkoord staat nergens dat de spreidingswet niet zal worden uitgevoerd. Sterker nog, binnen de wettelijke voorschrift op rijksniveau wordt invulling gegeven aan de huisvesting van het contingent statushouders.
2: Ja.
4: Ze krijgen alleen geen voorrang op de woningmarkt.
2: Uh-huh.
4: En daarbij, ja, niemand zit natuurlijk te wachten op een AZC. Maar het is wel de bedoeling dat we die mensen gewoon goed kunnen opvangen. En hoe we dat dan doen, ja, dat moeten we dan met elkaar even over hebben.
2: Ja. Het was trouwens opvallend dat het VVD hier helemaal mee akkoord is gegaan. Want zij hebben altijd gezegd van ja, we moeten ons aan de wet houden.
3: Ja,
2: toch?
3: Ja. Ik denk dat het VVD...
2: Verbaasde jou dat
3: ook
2: niet?
3: Ja, ik denk oprecht ook, maar dat zag ook onder het thema bereikbaarheid, de vergadering daarvoor. Ik denk dat de VVD het meeste is omgedraaid. Ten opzichte van de koers die ze de afgelopen 8 jaar hebben gevangen.
2: Ja, ja. Jij zei in die vergadering ook, de Republiek dreigt weer op te staan. Wat bedoel je daarmee?
3: Nou, er staan nog wel wat dingetjes in waarvan ik denk van de Zandvoort gaat niet meewerken aan dit. Bijvoorbeeld de proef op de Zeeweg. Ja, hoe erg we dat ook vinden, we gaan daar niet over. We willen in de regio willen weer meer dit. Nou, dat thema over migratie. Het zijn best wel van die stukken waarvan wij zeggen, Zandvoort, we gaan met onze armen over elkaar zitten en we zeggen gewoon nee. En dat vind ik een beetje de republiekhouding die Niek Meijer, onze oude burgemeester, ooit wel eens bedoelde.
2: Ja, klopt.
3: Terwijl de houding van de vorige colleges die wij ook hebben ondersteund voor een deel juist was van, hey, laten we ook met de regio goed on speaking terms blijven. Want dat zorgt voor kansen. Je ziet nu ook al in Bloemendaal gebeuren dat Bloemendaal dezelfde houding gaat aannemen met bijvoorbeeld de oude trambaan, het fietspad. Waar,
2: ja, dat willen ze niet niks meer doen. Nee.
3: Bloemendaal wil dat opeens niet meer, ja. Als we allemaal met onze handen over elkaar... Het
2: kost wel een hoop geld hoor, dat fietspadje. Maar,
3: maar ja, het is ook een van de belangrijkste fietspaden voor ons als gemeente.
2: Ben ik met je eens, maar ja. Want je kunt er nu ook goed overheen fietsen, toch? Lijkt mij.
3: Ja.
2: Oude trambaan, ja. Nee, maar goed.
3: Kan ook nog een zandpad.
2: Ja, dat is waar. Nee, even, Ivo. Er werd ook gezegd door de CDA in die vergadering... dat driekwart van de doelstelling uit het CDA-programma kwam.
4: Ja.
2: Dus eigenlijk zijn jullie er heel tevreden mee, of niet?
4: We zijn er eigenlijk best wel blij mee met dit programma. We zien eigenlijk heel veel aanknopingspunten voor het CDA... om ja, de komende 4 jaar een vruchtbaar jaar van te maken.
2: Ja, maar dus
4: en er zijn ook een heleboel dingen gewoon niet benoemd in het coalitieakkoord. Ja. En daarvan hebben wij ook gezegd vanuit CDA... daar kunnen wij dan als oppositiepartij gewoon misschien vorm aan gaan geven... En ja, dus ik ben blij met dit akkoord. Er zitten wel wat schuringen her en der. Maar ja, dat moeten we de komende periode maar bekijken hoe we dat...
2: ja, maar kun je iets zeggen waar de knelpunten dan zitten eventueel? Of?
4: Nou, er zijn een aantal zaken waar wij eigenlijk best wel nog met de coalitie over willen hebben. En dat is natuurlijk ook Heijmanshof. Hè. Dat is natuurlijk een heikel punt.
2: Even uitleggen, er wordt afgesproken 50 woningen.
4: Ja,
2: en opeens staat in de coalitieakkoord dat er tot 100 moeten komen.
4: Eigenlijk al helemaal afgekaderd.
2: Ja, helemaal afgekaderd.
4: Helemaal afgekaderd. Het programma van IJs was klaar. Het is door een deugdelijke participatieproces gegaan wat voldoet aan de verordening. En we hebben daar eigenlijk met een knallende meerderheid hebben we dat gewoon vastgesteld in december. De enige partij die daar niet zo voor was Jong Zandvoort.
2: Jong Zandvoort, ja, die hebben altijd gezegd. Ja. Nou ja, daar viel zelfs een wethouder door. Dus,
4: klopt. Ja, klopt. Ja. En nu zie je eigenlijk dat het coalitieakkoord de ambitie van Jong Zandvoort terugkomt om daar toch 100 woningen neer te zetten. Terwijl eigenlijk dat hele proces goed is afgekaderd. En dan de argumentatie van Jong Zandvoort dat het participatieproces onvoldoende is geweest. Nou ja, ik wacht nog steeds op de signalen en op de bewijsvoering dat niet gebeurd is. Ik heb het nog even teruggekeken. Volgens mij is het participatieproces prima gelopen. Misschien hebben we zelfs wel te veel geluisterd naar de...
2: Nou ja, dat is wat het punt.
4: Belanghebbenden, dat zou kunnen.
2: Ja.
4: Maar om nou te zeggen, het participatieproces is niet goed gegaan... omdat de woningzoekenden niet erbij zijn betrokken. Ja, woningzoekenden zijn de doelgroep. Hè, dus die zijn eigenlijk al gehoord. Hè, welke woningen zijn er nodig?
2: Ja.
4: Hoe gaan we die vormgeven? Hoeveel hebben we er nodig? Wat is het programma van eisen? Daar is allemaal inspraak op geweest.
2: Nou, er werd door de CDA vooral gehamerd op het feit... dat het weer extra vertraging gaat opleveren.
4: Ja. Want je moet eigenlijk alles weer door de hele molen doen. En er zijn een aantal zaken die weer door de hele molen moeten. Het programma van eisen, daarmee kun je nu gewoon het vergunningsproces gaan volgen.
2: Uh-huh.
4: Als je dat weer gaat aanpassen, dan schiet je zelf waarschijnlijk weer in de voet... dat er aanvullende eisen komen die nu al heel erg lastig zijn om te vervullen. Plus dat als je een heel participatieproces weer...
2: dat duurt ook
4: daar
2: maanden.
4: Daar zit de CDA-dorpspartij helemaal niet op te wachten. Want wij willen gewoon die woningen hebben.
2: Ja.
4: En of dat er nou 50 zijn of 65. Wij hebben 65 in ons programma gezet. Omdat wij denken dat we daar zonder kleerscheuren dat kunnen gaan doen. Maar 100, dat lijkt me wel een hele overdreven
2: ambitie. Hoe staan jullie daarin?
3: Ja, het is weer, ik vind het echt pijnlijk voor de Zandvoortse woningzoekenden.
2: Uh-huh.
3: Dit wordt geframed als wij gaan dit doen voor de woningzoekenden. Sterker nog, Bram Berg van Jong Zandvoort zei... ja, in de participatie moeten ook de woningzoekenden gaan meenemen. Want daarvoor doen we dit.
2: Ja.
3: Die woningzoekenden hebben baat bij een woning. Die hebben niet baat bij het zoveelste punt wat wij terugdraaien als raad. Waarin meneer Bos van het CDA-Ivo... terecht zegt dat het weer voor vertraging gaat leiden. Dat betekent gewoon dat de jongeren die nu geen huis hebben... want daar gingen we specifiek voor deel bouwen op het Heijmanshof... Dat die nog minimaal 1 jaar of 2 jaar langer moeten gaan wachten op de woningen. Laat staan dat die woningen er nu nog geen eens staan. Dus
2: misschien dat de geplande woningen op het Curidex-terrein er wel eerder staan dan bij het Heijmanshof. 30 juni is er een bewonersavond voor... het Curidex-terrein, hoe dat er nou uit gaat zien.
3: Ja, klopt. Zou kunnen.
2: Ja, ik kreeg een brief in de bus te volgen gisteren.
3: Zou kunnen.
4: Ja, ik ga erin.
3: Het ding is daarbij wel natuurlijk dat we ook eerst nog een oplossing moeten vinden voor de Oekraïners die daar staan. Daar heeft,
2: ja, natuurlijk, natuurlijk.
3: Heeft het CDA daar ook vragen over gesteld in de afgelopen commissievergadering. En daar krijgen wij hopelijk nog voor. En anders net na het reces ook antwoord op van het college.
2: Dat lijkt me ook, ja.
3: Want dat is het grote heikelpunt daar natuurlijk samen met stikstof op dit moment.
2: Er wordt gezegd dat Duintjesveld, maar weten jullie er iets meer van of niet?
4: Nee. Er zijn een aantal locaties nu onderzocht. Ja. Wij weten nog niet welke locaties dat zijn en wat daar uitgekomen is. Mm. Ik ben er wel erg benieuwd naar, maar het college moet wel haast maken hiermee. Want het Curidex-terrein moet gewoon vrijgemaakt worden, zodat er kan begonnen worden.
2: Ja, natuurlijk. Je moet wel kunnen beginnen. Ja, natuurlijk. Ja.
4: En ik weet ook nog niet of de vergunningen aangevraagd zijn door Prewonen.
2: Nee, maar goed, dat zal misschien 30 juni. Ja. Wel duidelijk hoor.
4: Ja, ja, ik ben ook erg benieuwd naar 30 juni.
2: Ja. Jullie pro waren ook erg op zorg.
3: Klopt.
2: Kun je daar iets meer van vertellen?
3: Nou ja, er zitten wat verstopte bezuinigingsmaatregelen bijna in. Dat heeft ermee te maken dat in het coalitieakkoord hier en daar in bijstelling is echt staat beschreven van wij gaan niet bepaalde behandelingen meer geven. We gaan kijken wie wat kan krijgen.
2: Wie het echt nodig
3: wie het
2: heeft.
3: Echt nodig heeft. En dat soort zinnetjes met wie het echt nodig hebben. Ja, dan wordt het voor ons, vinden wij, een beetje gevaarlijk. Want dat betekent dat in dit geval de ambtenaren en wethouder op de stoel van de behandelend arts zouden kunnen
2: die
3: gaan
2: zitten. Die gaan bepalen, ja.
3: Die gaan
2: ja.
3: bepalen wat wel en niet ja. belangrijk is. Terwijl wij zien op, dit, op het sociaal domein dat de problematiek alleen maar groter en groter aan het worden is. Daarnaast worden deze mensen al getroffen in hun portemonnee door wat de landelijke overheid heeft afgesproken. Die bezuinigingen komen daar ook voor een heel groot deel terecht om daarbij de defensiekosten te betalen. En nu gaan wij als Zandvoort zijnde ook nog zo een slag erin slaan. Ja, die mensen die worden aan de ene kant dus gebeten door de landelijke overheid, maar nu gaan we dat als Zandvoortsdorp ook weer doen.
2: Ja.
3: En dat vinden we echt niet terecht. En dat is voor ons wel echt een heel groot probleem.
2: Ja, dat er in de jeugdzorg wel iets moet gebeuren. Hè? Ja. Want het slipt helemaal dicht natuurlijk. En wachtlijzen worden nog steeds langer volgens mij.
3: Maar daarom is die overbruggingszorg, waar we met een aantal partijen zeer over eens waren, vooral met het CDA naast mij, is zo belangrijk dat we dat in stand houden. Want we zien dat dat echt werkt. We zien eigenlijk daar dat er zelfs meer mensen naar ons toe zijn gekomen met kun je ons verder helpen.
2: Huh.
3: En we zien ook dat we daarmee aan de voorkant al
2: ervoor zorgen dat mensen niet in de problemen terecht doet, komen. Ja,
4: wethouder Carré heeft wel aangegeven dat de overbruggingszorg wel geregeld is.
2: Huh.
4: Alleen dat moet je natuurlijk ook niet te lang vol willen houden. Want uiteindelijk leidt dat ook niet tot oplossing van
2: problemen. Nee. Ja goed, de jeugdzorg is altijd een probleem. Tenminste een heikel punt geweest natuurlijk.
3: Ja.
2: Maar je moet wel goed zorgen voor je eigen inwoners.
3: Nou ja, en er staat ook in het sociaal domein, in die paragraaf over werken, staat er ook nog wel iets bijzonders, vind ik. Namelijk in het geval dat het coalitieakkoord gewoon zegt van ja werken is voor iedereen mogelijk eigenlijk.
2: Ja,
3: maar ja, we weten allemaal dat het niet voor iedereen mogelijk is.
2: Uh-huh.
3: En die mensen waarvoor het niet mogelijk is, ja, daarvoor hebben we ons sociaal vangnet hebben we daar eenmaal opgetuigd. Ik kan wel heel leuk zeggen van ja, iedereen moet werken. Werken is de beste manier om uit de problemen te komen. Ja, er zijn gewoon mensen die dat niet lukt.
2: Huh.
3: En dat coalitieakkoord onderkent dat gewoon niet. En ik vind dat best wel pijnlijk eigenlijk.
2: Ja, ja. Maar kan Pro misschien nog wel één positief punt uit dit stuk naar voren halen?
3: Ik zag bijvoorbeeld dat ze ons punt hebben overgenomen dat er geen nieuwe sociale huurwoningen meer bijkomen in Nieuw-Noord.
2: In Noord, hè, ja. Dat behalve dan bij Curidex-terrein.
3: Behalve de huidige.
2: Maar dat was al afgesproken eigenlijk.
3: Dat hebben wij ook al gezegd. Wij zijn daar heel standvastig. We gaan niet aan gemaakte afspraken toch
2: nee,
3: willen gaan bouwen.
2: Ja,
3: dus die twee projecten waren de laatste twee projecten wat ons betreft waar sociale huurwoningen in komen.
2: Ja.
3: En daarna gaan we gewoon zorgen dat de woningmix ook in Nieuw-Noord dat die ook verbetert. En dat we in de rest van Zandvoort dus dan iets meer sociaal gaan maken.
2: Ja, maar goed, ik denk dat de coalitie er ook wel positief in staat wat dat betreft, toch?
3: Ik denk sowieso dat de sfeer in de raad, als ik het nu bekijk, de afgelopen, nou, we zijn nu kleine 2-3 maandjes bij elkaar, dat die best wel positief is en dat we elkaar ook wel wat gunnen.
2: Ja.
3: Kijk naar ons amendement, ook over bereikbaarheid met de treinen vanuit Duitsland bijvoorbeeld. Ja. Heel mooi dat gewoon raadsbreed is aangenomen.
2: Ja.
3: Dus er zit wel een goede sfeer in. En laten we dat met elkaar proberen vast te houden.
2: Uh-huh.
3: Maar ja, we zijn wel kritisch op sommige delen die hiervoor.
2: Dat kan ik me voorstellen, natuurlijk. Daar ben je ook oppositiepartij ook voor, natuurlijk. Hè. Ivo, er waren punten in de afgelopen commissievergadering. Jullie hebben een paar financiële zaken. Jullie hadden meer dan 60 vragen gesteld.
4: Ja, 80.
2: 80 vragen?
4: Ja, ja.
2: Dus dan moeten de ambtenaren gewoon een hele week aan werken, of niet?
4: Ja, en ook alle bewondering voor de beantwoording van de vragen.
2: Ja, die waren heel snel beantwoord.
4: Ja, die waren heel snel beantwoord. Of ze allemaal goed beantwoord waren, dat laten we
2: nog even in het midden.
4: Want we hebben nog wel best wel wat open eindjes.
2: Gaan jullie dat bij alle
4: Nee, zeker niet. Nee, maar we vinden het wel belangrijk als CDA om te kijken of de financiële haalbaarheid van de plannen die getoond worden, of die niet eigenlijk goed zijn beschreven. Huh. En je ziet dat in de voorjaarsnota een heleboel dingen worden geconstateerd. Maar dat er niet echt ook op dat moment een probleem voor is. En ik snap dat ook wel. Ik bedoel, daarom hebben we ook die vragen gesteld van nou geef nou aan waar je nu eigenlijk wat wil gaan doen. En ik snap ook wel dat die antwoorden een beetje schimmig zijn, omdat we te maken hebben met de nieuwe coalitie die daar gewoon veel beter handen en voeten aan kan geven.
2: Maar heel veel werd er al gehind op eventueel extra rioolheffingen en dat soort zaken. 16% parkeren misschien wel hoger?
4: Ja, misschien.
2: Dat vond ik ook wel apart.
4: Er zijn heel veel zaken voorgesteld, mogelijke vormen vanuit het vorige college. Nou, de vraag is wat het nieuwe college daarmee gaat doen. Wij stellen ons wel op het standpunt vanuit de Dorpspartij dat wij eigenlijk willen proberen te voorkomen dat de woonlasten, de lokale woonlasten,
2: zo laag mogelijk willen houden.
4: De berekeningen laten zien dat de woonlasten met dit programma gewoon €270 per maand voor iedere eigen huisbezitter omhoog gaat.
2: Nou, maar goed,
4: ik kan het niet uitleggen.
2: De nieuwe wethouder, Edwin Sibbel, heeft al gezegd dat het echt een laatste middel zou zijn om... toch?
3: Ja, en er ligt nog ook een amendement dat ook door dit nog, in dit geval GroenLinks-PvdA, is gemaakt een tijdje geleden. Die toeziet op de rioolheffing en de afvalstofheffing. En dat we gaan kijken naar hoe we dat nou op een andere manier kunnen gaan financieren.
2: Ja,
3: nu betalen eigenlijk alle inwoners voor Zandvoort alleen maar voor het riool en het afval. Terwijl eigenlijk iedereen het riool en het afvalsysteem in Zandvoort gebruikt. We moeten gaan kijken hoe we dat op een andere manier kunnen gaan regelen. Het hoeft niet meer geld te kosten voor ook toeristen. Maar we moeten op een andere manier kijken of we de Zandvoorters daar wat kunnen compenseren.
2: Ja, okay.
4: We mogen wel meer geld vragen van die toeristen als we het maar goed kunnen uitleggen. Zij gebruiken ook ons rioolsysteem. Zij gebruiken ook onze stoepen. Weet je, dus het is heel redelijk dat wij naast de toeristenbelasting daar misschien nog een extra opslag op doen.
2: Maar je moet
4: het wel kunnen uitleggen. Je wil ook niet de tent uitjagen. Want
2: dat is waar.
3: Bezoekers en ook die hebben ook last van de btw-verhoging die weer de Rijk overheid heeft doorgevoerd. Dus dat is...
2: En ze hebben al last van de eenbaansweg op de zee.
3: En daarom hebben we de trein uit Duitsland hier komen.
2: Nee, maar daar gaan we niet over hebben. Laatste vraag. Zit ik hier nou met twee... teleurgestelde politici aan tafel. Nee, ik ga even terug naar de verkiezingsuitslag. CDA verloor. Dat was eigenlijk de enige partij die verloor gewoon, hè?
4: Ja, ik
2: toch? Van 3 naar 2 zetels?
4: Dat klopt, maar ik heb de geschiedenis even bekeken. En ik zie het toch een beetje als het teruggeven van de zetel aan de VVD.
2: VVD is al de sterk geweest, dus dat klopt.
4: Ja, maar de VVD heeft 4 jaar geleden natuurlijk een zetel verloren. Omdat het blijkbaar niet zo sterk...
2: Nou, ik dacht dat het kwam door de onderlinge standhoudingen binnen de partij.
4: Weet je, ik was er niet bij. Maar ik denk dat we met 2 zetels weer de zetels hebben die we altijd hadden.
2: En misschien is het vertrek van Gert-Jan Bluis dat het meegespeeld heeft.
4: Dat is natuurlijk wel een stemmetrekker.
2: Dat was wel een stemmetrekker, lijkt mij ook.
1: Maar de VVD heeft wel heel goed gedaan, hè? Hele goede raadsleden zitten.
2: Ben je
4: een beetje bevooroordeeld?
1: Een beetje.
2: Als laatste nog even teruggaan naar Karim. Jullie hadden
4: maar jij hebt wel gelijk, hoor.
2: Jullie hadden misschien nog wel verwacht de 3 zetels, hè? We hebben het er eerder over gehad, hè? Over het aantal stemmen wat jullie eventueel naar aanleiding van eerdere...
3: Waarvoor complimenten?
2: Ja, dan hebben
3: we het voorspeld.
2: Kan me nog goed herinneren dat ik dat gezegd heb ook. En ik had echt verwacht dat jullie dat wel zouden redden. Maar dat was toch een klein beetje een teleurstelling.
3: We hebben onszelf een beetje in de staart gebeten. Want doordat wij als 2 partijen 1 partij zijn geworden, is de kiesdeler, wordt een beetje technisch, is zeg maar de
2: kiesdeler
3: omhoog gegaan. En daardoor komen we net weer iets van, wat zal zijn, niet meer dan 50 stemmen tekort voor die derde zetel.
2: 50 stemmen, ja?
3: Ja, het is maar een heel klein stukje. We zijn de grootste 2-zetelpartij die bijna tegen de 3 zetels aanschort. Maar ja. Voor mij hebben we 150 stemmen minder dan de VVD gehad. Dat valt mee.
2: Maar ja, dan moet ik nog wel zeggen dat de oppositie in totaal, dat vond ik nog wel grappig, 50,8% van de stemmen heeft gehad.
4: Ja, ik heb dat eens even berekend. Want,
2: had jij dat berekend? Ja,
4: ik zat te kijken van ze hebben de kleinst mogelijke meerderheid qua zetels. Ik denk, nou, ik ga toch eens even tellen hoeveel stemmen er zijn behaald. Ja. En toen kwam ik tot de verrassende ontdekking dat de coalitie op dit moment gewoon de minderheid heeft. Dus wij hebben eigenlijk de popular vote ligt bij de oppositie.
2: Ja.
4: En ik denk dat we dat heel vaak tegen ze moeten zeggen. Uh-huh. Dat ze ons mee moeten nemen in hun plannen. En ik denk dat we dan een goede 4 jaar tegemoet.
2: Nou, dat is voor iedereen te hopen. Ik bedoel, dat is voor Zandvoort gewoon goed.
3: En wat ik heel erg merk, in tegenstelling tot de andere raadsperiodes, is dat de oppositie nu ook heel erg goed met elkaar samenwerkt. En dat is wel echt een verademing.
2: Ja, dat is mooi. Dus
3: wij houden elkaar ook echt op de hoogte. We zitten soms met elkaar. Dat maakt het ook makkelijker. Want dan kunnen we ook samen met de oppositie ook dienen met de coalitie. Ja. En misschien kunnen we dan wel verder komen.
2: Oké, nou we gaan er een punt aan breien. Want het is 10:30 al bijna.
1: Ja, tijd
2: voor eerlijk, ja, we hebben eerlijk ruim 20 minuten over de politiek zitten praten. Ja. Dat zal nog wel meer gebeuren de komende 4 jaar. En jullie zijn van harte uitgenodigd om meer langs te komen.
4: Gaan we doen.
2: Ivo Bos en Karim Elkebali, hartelijk bedankt voor jullie komst.
3: Fijne zaterdag.
2: En geniet van het mooie weer.
4: Gaan we doen.
2: Ja,
4: we gaan
2: bedankt.
1: We gaan luisteren naar muziek.
2: Ja.

0: Goedemorgen Zandvoort. Elke zaterdag van 10 tot 12 uur. Met politiek, cultuur en sport. Op ZFM.
1: Ja, we luisteren naar een heerlijk zomers nummertje van Cliff Richard zelfs. Ja, het is inmiddels even over 10:30. We gaan voor de eerste keer naar het circuit van Zandvoort. Want daar is de historic Grand Prix. En volgens mij hebben we Carina aan de telefoon.
2: Ja, goedemorgen.
1: Wel, Carina?
2: Goedemorgen. Horen jullie
1: mij? Ik moet je even... Ik hoor je niet. Ja, ik hoor je niet. Dat is wel vervelend.
2: Hi.
1: Even kijken hoor. Carina, ben je er?
2: Ja, ik ben er.
1: Oké. Hé, hoe is het daar, Carina?
2: Ja, het is eigenlijk net als vorige keer prachtig. Het loopt lekker binnen qua bezoekers.
1: Uh-huh.
2: Jong en oud, gezinnen, stellen, superleuk. En heerlijk weertje gelukkig.
1: Ja, gelukkig wel. Ja, want
2: gisteravond.
1: Vannacht was het anders, heel gisteravond laat.
2: Ja, toen was het echt flitsend. Maar ja. De Grand Prix is ook flitsend hier.
1: Ja, je klopt. Ja.
2: Ik heb echt de leukste auto's al gezien, die ik eigenlijk al wel wil hebben.
1: Ja, ben je gisteren ook in het dorp geweest?
2: Nee, toen kwam ik niet.
1: Oké, nou, er waren ook mooie auto's te zien natuurlijk.
2: Ja, zeker.
1: Maar nu sta jij daar...
2: Nu ook weer.
1: Nu sta jij er dichtbij, hartstikke leuk natuurlijk.
2: Ja. Ik sta nu vlak naast het circuit, volgens mij is er net een race gestart.
1: Ja.
2: Zoals je hoort.
1: Ja.
2: Maar ik sta hier bij een hele leuke stand. En ik dacht, het is wel even leuk om daar aandacht aan te besteden.
1: Uh-huh.
2: Dus ik loop er even naartoe.
1: Is goed.
2: Hij heet Canon. Ga je vragen of hij tijd heeft? Canon, heb je even tijd?
3: Ja, zeker.
2: Ja?
3: Zal ik jou in de auto laten?
2: Ja, dus ook mag meteen in een hele chique auto zitten.
1: Oh, je mag misschien meteen meerijden of niet?
2: Ja, ik mag meteen... Kijk, de deur wordt voor me opengehouden.
1: Nou, kijk eens aan zeg.
2: Ja,
4: naar huis rijden.
2: Gentlemen. We gaan even in de auto zitten, want die race die zorgt voor zoveel lawaai nu. Maar ik zit hier nu niet in een raceauto, maar ik zit hier, kennen waar zit ik eigenlijk in en waar ben je van?
3: Ja, hallo. Ik ben Kenan Axelaar. Ik ben van Image Street Classics en ik ben de local partner voor Bring a Trailer. Bring a Trailer is een online veilingplatform. Die hebben afgelopen jaar voor 1,7 miljard aan auto's verkocht.
1: Zo.
3: Veel al in Amerika. En ik doe de Europese markt. En wij zitten momenteel in een 1953 barok Benz.
2: Kan de airco aan?
3: De airco kan niet aan. We kunnen wel het raampje open doen. Het is een cabrio. We kunnen ook het dak open doen. Maar
2: dan hebben we weer het geluid.
3: Dan hebben we weer het geluid. Dus ik moet het zo even doen. Ik heb een flesje water meegenomen.
2: Nou echt, wat een service hier. Echt. Maar wat is het mooie aan deze Mercedes-Benz uit 1953? Want ja, ik vind het wel heel speciaal dat ik er ook nu gewoon ook in mag zitten. Want dit was ook van iemand, hè?
3: Ja, deze auto is van een Portugese diplomaat geweest. Die heel veel betrekkingen heeft gehad in wereldwijd, zeg maar. Die auto altijd heeft gehouden in Portugal. Daar zitten we een hele mooie Portugese, chrome nummerplaten op. En deze auto heeft dus twee eigenaren gehad. De motor is helemaal gereviseerd. De carburateurs zijn gereviseerd. En ja, we zitten echt in een... We zitten best wel comfortabel, toch? Hier?
2: Heerlijk en echt terug in de tijd. Het dashboard is echt alsof we in een speedboot zitten. Een soort van, toch wel een... Oh, wat staat er?
3: Ja, dat is een...
2: Is dat ook een maker van boten?
3: Nee, die meneer was dus lid van de automobielclub in de Antigos automobielclub in Portugal. En de auto is eigenlijk nog helemaal een soort van origineel. Je ziet het wel, hè? Ze hebben rood leer, maar dit is helemaal krakelé. En het is echt een plaatje.
2: Dat is toch niet, het dashboard is toch niet van schildpaddenhuid of schildpaddenschild?
3: Nee, het is echt gewoon notenhout, denk ik dat het is. Ja, notenhout.
2: Ja, echt mooi. Maar waarom staat er dan Becker Nürburg? Want dat is dan weer de radiomaker?
3: Ja, dus Radio Becker, dat is zeg maar de radiomaker. En ja, destijds was dit gewoon een mega dure optie om een Becker Nürburg in je Mercedes S cabriolet te hebben. Deze auto is overigens duurder om te restaureren dan een Mercedes Gullwing, de 300 SL. Ja, het is echt een fantastisch stuk.
2: Als je deze nou, want hij staat op een veiling,
3: ja.
2: Op de veiling, wat is het startbedrag?
3: Het startbedrag is altijd nul.
2: Oh.
3: We veilen, zeg maar, de veiling duurt 7 dagen. Er wordt een reserve wordt ingesteld die niet wordt bekendgemaakt. En dus aan het einde van de veiling wordt pas bekend of hij wel of niet verkocht wordt. En als de veiling is afgelopen, wordt die veiling elke keer met 2 minuten verlengd op het moment dat er een nieuw bod is.
2: Oh ja, oké. Okay. En wat hoop je hiermee op te halen?
3: Je bedoelt...
2: wat is het waar?
3: Grand Prix. Oh, oké. Okay. Nou, deze auto's deden wel €500.000. Die markt is wel ietsje omlaag gegaan voor jaren 50 auto's. Dat is wel een trend. Dus ik verwacht wel iets onder de €300.000.
2: Zo hé. En hij rijdt nog goed.
3: Zit jij gewoon in.
2: Ik zit hier gewoon in, jongens. Ik blijf hier.
1: Helemaal goed, Carina.
2: Ik ga een bot uit doen.
1: Anders moet je Harry even bellen, onze penningmeester. Maar ik denk niet dat hij er blij van wordt. Maar...
2: Ja, ik bedoel, ik zit al jaren bij de ZFM. Ik
1: moet
2: een cadeautje uitzoeken.
1: Ja, nee, dat vind ik wel. Vind ik wel. Ja, maar het is wel grappig, want wij, Ger en ik, die liepen gisteren door de Halterstraat.
4: Ja.
1: En daar stond deze prachtige auto.
5: Stond er ook.
1: Een geweldige mooie auto. Ja. Die voorkant, helemaal mooi. We hebben er even gesproken ook nog. Misschien dat we straks misschien ook wel horen in die uitzending. Maar,
4: dat denk ik wel, ja.
1: Maar goed, dat maakt helemaal niet uit. Je hebt een heel leuk interview gemaakt, Carina. En,
2: ja, leuk hè?
1: Wij komen, ja, hartstikke leuk. Wij komen,
4: als je de auto's live wil zien, dan kan je nu nog naar het circuit, hè?
1: Je kan naar het circuit.
2: Ik heb net al zitten kijken en ik ga nu
1: en
2: naar
1: ook,
2: hopelijk een oude bekende van vorig jaar.
4: Oké.
2: Een jonge jongen die meedoet met een race uit Engeland, is hij.
1: Leuk.
2: En ik vind het zo leuk als ik hem weer terug kan zien. Want hij wil zo graag in de racewereld terechtkomen.
1: Ja, nou hartstikke leuk.
2: Samen met zijn vader. Dus ik ga kijken of ik hem weer zie.
1: Ja, perfect. En wij bellen je over een klein uurtje. Ben je weer in de uitzending. En dan hoop ik dat je hem gevonden hebt. Hey Carina, hartelijk bedankt. Veel plezier daar.
2: Ja, en Kevin, bedankt hè. Bedankt.
1: Oké, hoi.
2: Hoi.

0: Goedemorgen Zandvoort. Elke zaterdag van 10 tot 12 uur. Met politiek, cultuur en sport. Op ZFM.
1: André van Duin en Zomer.
2: Het is, een nummer wat jij nog geplucht hebt, hoor.
1: Heb ik nog geplucht, ja.
2: En daarom werd het ook een grote hit natuurlijk.
1: Ja, waarschijnlijk wel. Ja, niet door het talent van André van Duin, hoor. Maar,
2: We gaan alweer naar ons derde onderwerp van dit eerste uur.
1: Ja, er ligt een prachtig boek bij ons.
2: Ja, er ligt een prachtig boek inderdaad. Dat is Paradijsvogels. En we gaan praten met Arnold Jan Scheer. Die heeft vroeger Paradijsvogels gemaakt, hè, voor de televisie. Maar daar gaan we nu niet over praten. We gaan praten over een film... Het Hart van Amsterdam.
1: Ja. Precies.
2: Een documentaire van 1 minuut 40. En die draait in vele bioscopen al, hè? Welke Zandvoort?
1: 1 minuut 40.
2: 1 uur 40.
1: Oh, nee, je zei 1 minuut 40.
2: Nee, 1 uur 40. Ja. Klopt, hè? Toch?
3: Ja, hij draait in Zandvoort in, dat heet de Game State. Hè?
2: Game State, inderdaad. De bioscoop, inderdaad. Ja, klopt. Tegenover het wapenverzand.
3: Ja, in het bioscoopje bovenin.
2: Ja, leuk. Ja, dat is leuk dat hij daar draait. Waar gaat de film over? Ik zal één woord noemen, de Wallen. Ja. Dat is eigenlijk waar het over gaat. Hè? De Wallen in Amsterdam.
3: Ja, de film heet Het Hart van Amsterdam.
2: Ja.
3: En het is 42 jaar zijn we begonnen te filmen. Toen de hele Zeedijk vol stond met junks. Ja. Alle panden dichtgetimmerd waren. En het een soort no-go area was. Uh-huh. En toen hebben wij door een plaatselijke paparazzo sensatiefotograaf, Hans Hofman, zijn we toen geronseld om. Ik ben gevraagd om het te regisseren. En toen zijn we gewoon in het wild met zo'n grote camera tussen de junks begonnen te filmen.
2: Maar wie zijn we?
3: Roy Dames en ik.
2: Oké, met z'n tweeën eigenlijk.
3: Ja, Roy Dames is bekend van zijn foute vrienden.
2: Ja.
3: Dat heeft hij later gemaakt.
2: Zwarte Joop en zo, dat soort types?
3: Verbrande Herman heet hij.
2: Oké.
3: Nee, kijk, deze film gaat inderdaad over Zwarte Joop.
2: Ja, hè, toch wel.
1: En de Meiden van de Kelweg heeft hij ook gemaakt?
3: Ja, precies.
1: Ja.
2: Oké. Okay.
1: Dat is wel een bekende film.
3: Ja.
1: Trouwens, ja.
2: Maar wat voor tijdspannen hebben we het over? 40 jaar dat er gefilmd is?
3: Ja, 42 jaar.
2: Want jullie begonnen dan in 1980 zo'n beetje...
3: 84, geloof ik.
2: 84?

0: pistolenpaaltje. Maar die komt eigenlijk niet uit de buurt. Maar ik leerde toen Haring Ari kennen.
1: Haring Ari,
0: oh, ja. En, en toen heeft Henk de Vries van de Bulldog... Ja. Die heeft, was de eerste die we eigenlijk interviewden. En Frits van de Wereld.
1: Frits van de Wereld, onbekende naam, hè? Uit, ja. Het, uit ja. De scene. Maar ik kan me voorstellen dat die mannen niet echt zaten te wachten op... Dat er gefilmd werd en dat soort zaken? Of...
0: Nou ja, nee, ze lieten ons... Ja, ze hielpen ons zelfs.
1: Oh ja, oké. Okay.
0: Ja. Ja, Frits van de Wereld die had op de CD een klein koffiehuisje.
1: Ja.
0: Naast zijn huis. Eigenlijk een privé koffiehuisje. En daar zat hij altijd checkies te rollen en koffie te drinken. En dat was onze uitvalsbasis.
1: Oké. Okay,
0: En wij werden in de gaten gehouden door de penozen. En door de politie. Dus ja. Waren het tamelijk veilig. Hoewel we natuurlijk wel dreigden die junks ons te zakken rollen.
1: Ja, ik kan me voorstellen, ja. Jullie hebben eigenlijk die hele transformatie gezien.
0: Ja,
1: van de vriendelijkheid, ja, wel met penose, maar ja. Echt Amsterdamse humor, dat neem ik aan.
0: Ja.
1: Tot echt het zwaardere werk met de junks en de... En de
0: ja. Ja, ja.
2: Hoeveel oud materiaal zit er in de documentaire?
0: Hoeveel oud materiaal?
2: Ja.
0: Nou, er zit ook veel oud materiaal. Er zit ook historisch materiaal. Dus dit is eigenlijk al historisch materiaal.
2: Ja, precies.
0: En we hebben toen in de beginperiode hebben we 50 uur gefilmd. Met een grote camera.
1: Ja,
0: maar, en, ja, maar ook bijvoorbeeld op de Pillenbrug stonden... tienerhoertjes ook en zo. En die konden we ook gewoon filmen.
1: Okay.
0: Dus dat zit ook allemaal in ook die junk zitten in die films.
2: Is het dan niet heel lastig om dat te monteren met zoveel materiaal?
0: Ja, dat is je moet wel keuzes maken.
1: Ja, maar je moet wel keuzes maken. Je moet af en toe wat weggooien.
2: Natuurlijk. Kill your darlings, zeggen ze dan. Hè?
0: Ja, precies. Ja.
2: Ja.
0: Ja. Ja, dat doe ik al mijn hele leven.
2: Ja. Maar dat is best lastig, denk ik.
0: Dat is lastig, maar ik heb 3 versies gemaakt.
2: Ja?
0: In het begin had ik een sponsor en toen heb ik een half uur versie gemaakt. Dat was gecomprimeerd, een soort sfeerbeeld en zo. Een aantal jaren geleden heb ik een tweede versie gemaakt. En die sloeg toen zo aan bij de huidige producent en bij de filmdistributeur... Dat we een crowdfunding zijn gaan begonnen. En hebben we een editor. Jacobs. Ja, die heeft dus de laatste keus gemaakt.
2: Oké. Okay.
0: En hij heeft er een soort dramatische lijn in gebracht. Die zat er wel in, maar het begon bijvoorbeeld bij... Ik ben op een bepaald moment lid geworden van de worstelclub van de Casa Rosso.
1: De
0: worstelclub.
1: Worstelclub, oké, okay, ja.
0: Het komt, mijn hoofdredacteur, die zwierf daar rond op de Oudsheids. En Zwarte Joop die zei wat doet die man eigenlijk tegen Chris Dolman?
1: Ja,
0: Dolman
1: ja.
0: Was de beveiliger, de hoofdbeveiliger.
1: Nou, worstelaar, wat was dat? Een bokser, een worstelaar?
0: Judo ook.
1: Zo. Ja, judo, ja.
0: Maar hij was ordecommissaris van de Casa Rosso.
1: Mooi naam.
0: Ja.
2: Ja.
1: Ordecommissaris.
0: Ja. En toen zei mijn hoofdredacteur zullen we lid worden van die... Want toen zei Zwarte Joop, die zei van... Als je echt iets over de buurt wil leren kennen, dan moet je meubilair worden.
1: Ja.
0: En toen zijn we de lid van de worstelclub geworden.
1: Okay.
0: Toen waren we eigenlijk werden we ook gezien als onderdeel van de beveiliging. Ja. ze wisten dus dat wij verslaggevers waren.
1: Ja.
0: En in die rol waren we er ook. En dat,
1: ja.
0: Maar dat accepteerden ze ook. En we hebben alle vrijheid van alle penozen. We hebben nog nooit tegenwerking gehad.
1: Oké. Okay. Ik neem aan dat de omroep ook al 100 uur een film gemaakt over de Wallen natuurlijk. Hebben jullie daar ook nog iets van gebruikt? Via de Stichting Beeld en Geluid of zo?
0: Nee, want de omroepen die hadden steeds belangstelling... maar wilden het steeds niet hebben ook.
1: Oh.
0: Omdat wij romantiseerden de... Penose
1: op die manier, ja.
0: En wat niet het geval was, want wij hebben het gewoon

0: geregistreerd.
1: Mm-hmm.
0: En toen... en dan kan je ook geen gebruik maken van beeld en
2: beelden. Ja, nee, begrijp ik. Ja. Ja. Maar jullie hadden genoeg beelden zelf. Dus
0: ja.
2: Dat was niet het grote probleem waarschijnlijk.
0: Nee.
2: Als je nu kijkt naar de wallen op dit moment... ik krijg de indruk dat het redelijk om zeep wordt geholpen... door de huidige burgemeester en BMW in Amsterdam.
0: Ja, maar dat is een...
2: Het liep misschien een beetje uit de hand, hoor, met alle toeristen en weet ik het allemaal. Ja,
0: maar dat is een proces geweest wat al heel vroeg, ook toen al begon.
2: Ja.
0: Dat de gemeente eigenlijk alle junks naar de Zeedijk joeg.
2: Ja.
0: En dus het concentreerde zich daar.
2: Uh-huh.
0: En ze hebben dus... ze zijn een onderdeel van het probleem eigenlijk, de overheden.
2: Ja.
1: Nog steeds?
0: Maar deze film wordt ook niet, wordt niet uitgezonden.
2: Hoezo dus niet? Nee?
0: Nee. Wat we eigenlijk hebben gecreëerd, met, doordat hij in de bioscoop komt, dat het een soort U-bocht is.
2: Ja.
0: Nu krijgt het publiek het tenminste te zien.
2: Ja.
0: En nu kunnen ze er misschien niet omheen, omdat wij het al gemaakt hebben.
2: Ja.
0: En wij hebben verschillende... In het begin zijn we bij commissies geweest van het Filmfonds en zo. En die zeiden ook, daar kregen we geen subsidie van. We zijn diverse malen uitgenodigd door de TROS, door verschillende oproepen om daar te praten. En daar waren ze heel enthousiast. Ze zijn zelfs bij mij thuis geweest om de tweede montage te zien... En, maar iedere keer lieten ze niets van zich horen.
2: Waar ging het dan mis dan?
0: Ik denk het beleid.
2: Het romantiseren van
0: ik denk het beleid
2: de
0: van de. Er zitten in de NPO zitten heel veel mensen in bestuursfuncties en zo. Die moeten allemaal betaald worden.
2: Ja, dat klopt.
1: Ja.
2: Zouden ze wel kunnen doen? Dus hier bestitten we hem ook, hoor. Maar, nee hoor, maar maar daar zouden ze iets nog aan kunnen doen. Kunnen ze nog wel opbezuinigen, zeg maar? Op de, al die functies en de managementlagen en noem maar op.
0: Daar kun je beter op bezuinigen. Maar,
2: ja. Maar zou deze film nooit op de publieke omroep te zien zijn?
0: Ja, dat weet ik niet. Kijk, we gaan nu natuurlijk zijn te zien op filmfestivals.
2: Ja, ja.
0: En er zijn ook mogelijk... het is ook mogelijk dat de commerciële omroepen erin geïnteresseerd raken.
2: Dat zou nog kunnen, ja.
0: Ja. En Netflix en Videoland. En,
2: ja, dat soort streamingdiensten. Ja. Hij is eind mei in Amsterdam in première gegaan, hè, in een bioscoop.
0: Ja.
2: Dat was een grote happening, heb ik begrepen. Ja. Was dat leuk? Hè?
0: Dat was heel leuk. Ja.
2: Hij was in alle zalen te zien, geloof ik, hè, die film.
0: Ja, in 3 zalen.
2: Hij was helemaal vol, die?
0: De eerste zaal was, grote zaal, was helemaal vol.
2: En nou, dan zijn we bijna een maand verder... het publiek wat erop afkomt, is dat aardig wat mensen? Of zijn de eerste cijfers bekend, zeg maar?
0: Ja, we zitten nu op een 8.600
2: redelijk, toch?
0: Bezoekers. En we halen waarschijnlijk wel de 10.000.
2: Okay.
0: En dat betekent dat we een nieuwe fase ingaan. Dan is het een diamantenfilm of weet ik veel.
2: Ja.
1: En hoe lang blijft hij in GameState draaien?
0: Dat weet ik niet. Hij is voor 4 keer gepland.
1: Okay.
0: En dus 2 keer geweest.
1: Voor 4 keer 4 dagen?
0: Vier dagen. Aanstaande donderdag is de volgende.
2: Okay. Nou, ik ga zeker kijken.
1: Ja, daar ben ik er
2: leuk,
1: niet.
2: Ja. Ben jij er niet?
1: Nee.
2: Oh nee, donderdag ben ik er ook niet. Nee. Maar goed, dat maakt niet uit. Okay.
0: Maandag draait hij ook.
2: Ja, dat staat al in de Zandvoortse krant. Dan kun je kijken wanneer hij draait natuurlijk.
1: Ja.
2: Draait hij nou verder alleen in de omgeving Amsterdam? Of gaat hij ook het hele land door?
0: Landelijk.
2: Okay, maar ook filmhuizen en wat kleinere bioscopen misschien? Maar...
0: Ja, verschillende bioscopen. En bijvoorbeeld morgenavond, dan gaan we... We geven ook altijd een nagesprek, hè? Dus een Q&A.
2: Oh ja, dat is leuk, ja. Ja.
0: En... we zijn naar Breda daarvoor geweest. We zijn daarvoor gisteravond in Amsterdam-Noord geweest.
2: Wat leuk.
0: In de Hyena heet dat, het bioscoop. En morgenavond zijn we in Cine Center op het Leidseplein.
2: Nou, dat is wel een grote jongen.
1: Hoe is de reactie?
0: Ja, heel positief.
1: Ja?
0: Ja, ja, mensen vinden het echt een fantastische film. Ja.
1: Wat leuk.
2: Ja. Maar met wat voor vragen komen ze dan? Ik bedoel, de jeugd zal de naam De Wallen weinig zeggen volgens mij.
0: Nou, jawel.
2: Ja? Nou ja, ik weet niet.
3: Ja, ik denk het
2: als
3: wel.
2: Als jij 17, 18 bent, dan
3: kom je er niet meer, maar...
2: Dan kom je er niet meer. De 12, 13 gaan ze erin. Nee, iedereen kent De Wallen?
0: Ja, maar ja? Ook internationaal.
2: Okay,
0: dus daarom zijn er ook mogelijkheden.
2: Maar met wat voor vragen komen ze dan, zeg maar?
0: Met wat voor vragen komen ze? Nou ja, inderdaad, wat je ook vroeg...
2: Hoe
0: hebben jullie
2: veranderd
0: toegang
2: is?
0: Gekregen?
2: Ja.
0: Accepteerden ze? Nee, ja, ze accepteerden ons heel goed. Dat komt ook omdat wij zelf vrije jongens waren. Dus ja, dat was zelf het initiatief. En ze houden niet van instituten. Het is een soort ghetto geweest. Een dorpje in de stad eigenlijk.
2: Daarom
0: heet het ook het hart van Amsterdam.
2: Ja, mooi.
0: En daarin hadden mensen hun eigen regels. En daar woonden prostituees naast gewone mensen die in de haven werkten. Maar daarna of ze woonden of ze hadden een gokhuis of... Ze verkochten seksboekjes of van alles en nog wat door elkaar. Inbrekers woonden er, alles.
2: Ja. Wat had je nou het meeste bij uit al die jaren die je daar rond hebt gezworven?
0: Die worstelclub eigenlijk.
2: Oh, die worstelclub, oké. Okay. Dat is wel heel apart, ja.
0: Ja, dat was heel erg leuk en gezellig.
2: Zelf geworsteld ook dus, of niet?
0: Ja, maar ik ben helemaal geen
2: geen worstelaar. Nee.
1: Dat zien we.
2: Nou, we hebben Arnold Jan hier eerder gehad om te praten over Paradijsvogel, wat in Zandvoort ook werd gemaakt. Hè?
0: Ja.
2: Dolly zit hier ook toevallig bij, die toen onder andere Marlene Scherfs heeft geïnterviewd. Dat was heel leuk. Komt er nog een vervolg op?
0: Weet ik niet.
2: Nee.
1: Pak de microfoon even, Dolly.
2: Ja, ik zou het wel leuk vinden als daar nog een vervolg op komt, Dolly. Er zijn genoeg
4: Het is ook heel erg leuk om te doen. En we hebben genoeg mensen in Zandvoort die we het predicaat Paradijsvogel zouden kunnen geven. En toevallig zei ik tegen Arnold Jan van de week. Ik zeg, Arnold Jan, er is één paradijsvogel. Die is nog nooit geïnterviewd in een reportage als zijnde paradijsvogel. En toen zei hij dus, wie dan? Toen zei ik, ja, jij. Ja, neem me niet kwalijk. Maar dat is toch ook een... Dus daar zitten we ook een beetje over te brainstormen. Okay. Of we eens een keer een reportage over Arnold Jan zelf zullen maken als paradijsvogel.
2: Nou, Arnold Jan heeft heel veel gedaan. Hè? Want over Zwarte Piet en over weet ik het allemaal. Sinterklaas... ook heel veel...
0: Ik heb een theatertje gerund.
2: Een theaterslag gedaan, hè? Ja, klopt. Ja.
1: Maar ook decors gebouwd?
0: Ook wel, ja. Nou, ik was illusionist.
1: Okay.
0: Dat betekent, in goocheltermen betekent dat je met hele grote trucs werkt. Hè? Dus mensen doorzaagden en dan dat soort. En dat deed ik ook.
2: Ja.
0: En die bouwde ik soms zo.
2: Okay.
1: Het is geen saai leven
4: ook,
1: geweest.
4: Zit ook weer een beetje in de planning. Hè? Zit ook weer een beetje in de planning. Hè?
2: Ja, wat is je volgende project, Arnold Jan?
0: Ja. Volgende project? Ik ga ook door met mijn onderzoek naar de oorsprong van het Sinterklaasfeest.
2: En
0: daar film ik elk jaar zo ongeveer tegen december. Dan krijg ik de kriebels.
2: En dan
0: denk ik, ik moet... En dan ga ik naar het buitenland.
2: Weer doen, ja.
0: Ja, nou, zo ben ik... Begin van dit jaar ben ik naar het verste Canarisch eiland geweest.
2: Uh-huh.
0: Waar ze een heel wild... prehistorisch heidensfeest hebben.
2: Okay.
0: Waarbij mensen achterna gezeten, op de grond gegooid, kleren uitgetrokken en pik zwart gesminkt. En dat is de oorsprong eigenlijk van Zwarte Piet.
2: Ja, nou, leuk hoor.
1: We moeten eruit.
2: We moeten bijna eruit, hè? Want
1: het is bijna 11 uur.
2: We krijgen allemaal seintjes van Maya. Want gaan we meteen naar het nieuws? Komt er nog een beetje muziek? Of?
5: Nee, ik mag nog 20 seconden.
2: 20 seconden. Ger, weet jij nog wat of niet?
1: Nou, ik wil Arnold Jan heel erg
2: bedanken. Hartstikke leuk dat je gekomen bent.
1: Ja. Jullie bedankt. En Dolly ook bedankt voor het, voor het aangeven. Ja,
2: geweldig. Oh, ja. Dus, geweldig interview was het, Dolly. Dank je wel. En we gaan eruit. Nog een paar seconden. We gaan naar het nieuws van 11 uur. En tot straks.
5: Dit is ZFM. Hier hoor je het laatste nieuws uit Zandvoort en omstreken. Dit is ZFM. ZFM met het nieuws van 11 uur.
6: Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. Het aantal doden door de Israëlische aanvallen op Zuid-Libanon van vanochtend vroeg is opgelopen naar zeker 11, meldt het Libanese staatspersbureau NNA. Volgens het Israëlische leger waren de aanvallen een reactie op Hezbollah. De groep heeft volgens het leger meer dan 50 raketten op Israëlische troepen in Zuid-Libanon afgevuurd vannacht. Gistermiddag werd een staakt het vuren van kracht tussen Israël en Hezbollah, maar Israël meldde ook dat de troepen in Zuid-Libanon zouden blijven en dat het Hezbollah weer zou aanvallen als die zich niet aan afspraken zou houden. In de Duitse stad München zijn vannacht 2 wagons van een goederentrein van een brug gestort. Daarbij is een dode gevallen. De 2 wagons botsten volgens Duitse media tijdens het rangeren tegen elkaar. Daardoor stortten de wagons van een brug en kwamen op de weg terecht. De meeste gemeenten gaan de spreidingswet uitvoeren en zullen dus asielzoekers opvangen, blijkt uit een analyse van de NOS van 212 coalitieakkoorden na de gemeenteraadsverkiezingen. Ze stellen wel voorwaarden, veel gemeenten willen alleen kleinschalige opvanglocaties. En ze benadrukken dat inwoners eerst de gelegenheid moeten hebben om mee te praten over die locaties. 11 gemeentes hebben breder verzet aangekondigd tegen de verplichting om asielzoekers op te vangen. Al zeggen ook die meestal dat ze uiteindelijk aan de wet zullen moeten voldoen. De medebedenker van comedyserie Cheers, James Burrows, is overleden. Hij was ook een van de regisseurs van successeries als Friends, Will & Grace en The Big Bang Theory. En hij had een carrière van meer dan 50 jaar. Hij werd 48 keer genomineerd voor een Emmy Award, de belangrijkste tv-prijs, en won hem 12 keer, de meeste voor Cheers. James Burrows was 85 jaar. Het weer geregeld zon bij 23 tot 32 graden. Dit was het NOS Journaal.
5: ZFM Verkeersinformatie.
7: Dit is Erik Evengroen van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden te melden op de weg. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
5: ZFM. Dit is het geluid van Zandvoort. Dit is ZFM. Met nu. Goedemorgen Zandvoort.

0: Goedemorgen Zandvoort. Elke zaterdag van 10 tot 12 uur. Met politiek, cultuur en sport. Op ZFM.
1: Ja, wij zijn afgelopen week naar de Hanni Schaftschool gegaan. En op de Hanni Schaftschool was er een soort van feest gaande. En dat feest dat ging over de naam, de nieuwe naam van de Hanni Schaftschool samen met de Mariaschool. En daar hebben Hans en ik een verslag van gemaakt. En daar gaan we nu even naar luisteren.
0: ZFM. Goedemorgen Zandvoort.
2: Nou Hans, we staan hier op het speelplein van de Hanni Schaftschool. En jij weet ook wat er moet gaan gebeuren.
3: Nou, dat gaat gebeuren dat de naam bekend wordt gemaakt. Hè. Iedereen probeert, zoals wij eigenlijk ook, het laatste stukje schaduw op te zoeken. Die bijzonder heet. De wethouder is ook inmiddels aangekomen, Lars de Carré.
2: Ja, die gaat het waarschijnlijk bekendmaken.
3: Dat denk ik ook, want hij heeft natuurlijk onderwijs in zijn portefeuille. Dus,
2: maar wat denk jij zelf? Blijft het Hanni Schaft of gaat het wat anders doen?
3: Ik weet het niet. Het is, ik zou het wel verstandig vinden als dat zo is, maar ja, ik ben er niet over gegaan. Dus.
2: Maar er zijn heel veel mensen, er is een petitie geweest zelfs.
3: Ja, petitie.
2: Waarin de mensen het Hanni Schaftschool willen laten heten.
3: Flinke discussies op de web, op Facebook onder andere.
2: Zeker, zeker.
3: Ingezonden brieven in het Zandvoortse Krant.
2: Zeker. Het is natuurlijk best heel spannend hier.
3: Absoluut.
4: Hallo allemaal in deze heerlijke warmte. Er is heel veel om te doen geweest. Gaan wij Maria School heten? Gaan wij Hanni Schaftschool heten? Er is heel veel mailverkeer. We hebben ook wat polls uitgezet. Ik wil er wel even nadrukkelijk bij zeggen dat we dit met ouders, kinderen, alle leerkrachten gedaan hebben. En ik zeker niet in mijn eentje. Dus dat wil ik wel even zeggen. Er zijn goede tips gekomen, ook vanuit de CDA en ook brieven, om Hanni Schaft en Maria School in ere te laten. En dat willen wij ook heel graag. Maar wij gaan de pleinen en zowel Hanni Schaft als Maria in ere houden. Dat betekent, dit wordt alvast het Hanni Schaftplein. Yeah. En op het andere plein komt het bord met de Mariaplein. Dit wordt in de zomervakantie gedaan. Maar zo houden we de namen van zowel Hanni Schaft als de Maria in ere.
2: Wordt wel spannend, hè?
3: Een buitengroep ook. Ja, ik kan bijna niet wachten, man. Nou,
4: het schelpenpad.
3: Die gesproken heeft waarschijnlijk de directeur.
2: Ja.
3: Die heet Zaina Mohammed.
4: Het schelpenpad. Het is het pad met allerlei schelpen. Schelpen uit diverse kleuren en diverse. Daarvoor hebben we van gekozen voor diversiteit, omdat we allemaal anders zijn. En we met elkaar een nieuw pad bewandelen.
2: Het schelpenpad. Ja. Wethouder Carré. Hartelijk welkom op het Schelpenpad.
5: Ja, dankjewel Ger.
2: Wat vind je ervan?
5: Nou, mooie naam en gekozen door de kinderen en de ouders. Dus het is goed geparticipeerd wat ik van Saina, de directrice, hoor. En recht gedaan aan Hanni Schaftschool en de Mariaschool door twee pleinen te vernoemen.
3: Maar ja. De school heet niet meer Hanni Schaftschool. Vind je dat jammer?
5: Nou ja, het lastige is, het gaat niet om mijn mening, want de politiek gaat hier niet over. Politiek gaat niet over onderwijs, dus het is echt aan de school zelf om hun naam te verzinnen. Natuurlijk hebben we wel contact erover gehad, want dat die zorg er was, die is er zeker. Hè? Want je wil wel de verbinding met Hanni Schaft blijven houden. Alleen als wethouder ga ik er gewoon niet over. En is het aan de school zelf om een nieuwe naam te verzinnen. En ze doen dus wel recht aan Hanni Schaft en Maria.
3: Speelplein, ja. Klopt, ja. Dat klopt. En Maria, ja, waar ik op mag gezeten.
5: En ik heb op de Hanni Schaftschool gezeten. Ja.
2: Is dat dan niet een soort van jammer?
5: Alles wat verdwijnt is nostalgie, is jammer. Maar er moet ook iets nieuws voor terug komen. En natuurlijk heb ik een sentiment aan Hanni Schaftschool. Maar ik kan me voorstellen, mensen die hier straks over een jaar, zullen zeggen, nieuw op het Schelpenpad komen, daar ook weer nostalgie en herinneringen aan hebben. Dus volgens mij gaat het voornamelijk om de herinneringen die mensen hebben aan iets wat geweest is.
2: Nou, dankjewel, Lars.
5: Ja, goed, warm weekend.
2: Warm weekend, hè?
3: Bram Omet, gefeliciteerd met de nieuwe naam van de school.
6: Dank u wel.
3: Als directrice. Ja, dat was een lange aanloop erheen. Hè?
6: Heb ik al iets over gezegd net, dus
3: ja,
6: dat klopt.
3: Ja. Het heeft u veel tijd gekost waarschijnlijk ook.
6: Ja. En met name heeft het veel tijd gekost omdat we het goed wilden onderzoeken. Uh-huh. Omdat er wensen waren van beide scholen. Van zowel de Maria-school als van de Hannie-Schaft-school. Er zijn wat mensen uit het dorp die wat brieven hebben gestuurd. Klopt. Er zijn wat dingen in jullie kranten ook geschreven.
3: Ja, klopt.
6: Die mensen hebben ook allemaal netjes geantwoord. En die hebben ons eigenlijk ook wel goede tips gegeven. Input gegeven. Zodat we de pleinen ook, wat u heeft gezien... Ja. Zullen vernoemen. Ja.
1: Het is wel een helemaal lastige keus geweest, zeg.
6: Nou, we hebben daar zowel met de MR, met de ouders hebben we bij betrokken. We hebben 2 keer een poll uitgezet. Dus we hebben 2 keer aan ouders gevraagd, ook in overleg met de MR. Wat is wenselijk? Nou, alle teamleden, het bestuur. Daarom was het bestuur nu ook aanwezig. Ja, waar doe je wel goed aan? Ik denk oprecht dat ook mensen dus zeggen, nou, geen leuke naam of wat dan ook. Maar uiteindelijk zijn we wel een nieuwe school. Ja. En de vraag was ook, ja, wordt het dan nog wel aandacht aan besteed, maar wordt aan beide en alles in het curriculum wordt aandacht besteed. En op deze manier, door de pleinen te vernoemen, wordt het ook niet vergeten. En in het logo waar men mee werken, daar zie je dus het schelpenpad met eronder 2 wegwijzers. Okay. En daar staan beide scholen nog op dat we met elkaar een nieuw pad bewandelen met de schelpen. En schelpen staan voor diversiteit. Ja. We zijn eigenlijk allemaal anders. Het onderwijs is eigenlijk ook met heel veel verschillende kinderen en achtergronden. Dus dat is eigenlijk hoe we op de naam zijn gekomen. En ook Zandvoort wil erin terug.
3: Wie heeft deze naam nu uiteindelijk voorgesteld?
6: Nou, uiteindelijk kwamen er een heleboel namen. Een voorbeeld waren ook de hamstertjes. Het kompas was heel erg. De horizon. Er waren ook namen bij die eigenlijk niet kunnen. En het heeft ook te maken met een domeinnaam. Moet je ook naar kijken. Wat is er wel in de omgeving? Wat is er niet? Ja. Dus uiteindelijk hebben we met het hele team en het bestuur hebben we dit wel besloten.
3: Okay. Ja. Ja. En ook de peuters, weet je? Ook de, hoe noem je dat?
6: De peutergroep.
3: De peutergroep wordt ook...
6: Die heet de peuterspeelse Hannie Schaft. Uh-huh. En zij waren altijd... Ik werk hier zelf nog niet zo erg lang, maar ze waren al heel lang met elkaar verbonden. Uh-huh. En toen zijn we ook met hun om tafel gegaan, met Patricia. En die zei ook van, nou ja, dan gaan wij eigenlijk ook in mee. Dus dat is zo gegaan.
3: Eigenlijk de fusie is al sinds augustus 2025, dus 10 maanden. Ja. Hoe is het gegaan de afgelopen 10 maanden, zeg maar?
6: Nou, het is altijd pittig. Want je gaat 2 scholen, we moeten 1 school vormen. Waarbij 2 teams. Qua onderwijs moet ik zeggen, was het niet zo heel erg anders. Maar je moet groepen gaan formeren. Want de kinderen van de groep van de Maria-school waren een stuk kleiner. Dus we moesten de groepen mixen. Nou, dat doet natuurlijk iets met kinderen, met ouders. Tuurlijk. Dus je moet, ze kenden mij ook helemaal niet. En ook de collega's weer niet, de Maria-ouders. Dus je moet echt vertrouwen zien te winnen. Mm-hmm. En dat kost tijd.
3: En dat is wel gelukt?
6: Dat is ik denk dat het voor nu heel erg goed gelukt is.
3: Okay.
6: Maar ik denk dat sowieso een fusie, dat het altijd nog wel, want dat heeft gewoon sowieso op alle vlakken tijd nodig.
3: Ja.
6: Maar we hadden gisteren een team uitje en toen zeiden we wel tegen elkaar en met elkaar, we hebben een pittig jaar gehad, maar we hebben ook heel veel zin in het nieuwe jaar en we hebben heel veel bereikt met elkaar. Mm-hmm. En ik denk dat was voor mij wel heel erg belangrijk.
3: Goed, de fusie was noodzakelijk, omdat
6: van de Maria-school
3: te klein werd eigenlijk.
6: Ja, we hadden 85 leerlingen na de zomer en Zandvoort hanteert 90. En je mag dat dan wel even natuurlijk volhouden, maar op een gegeven moment, wij werden ook wij waren 1 bestuur.
3: Ja,
6: de Hannie Schaftschool en de Maria-school vallen onder wijwijzer.
3: Ja, ja.
6: Ja, en op een gegeven moment gaat het bestuur. En dat is ook een onderzoek geweest wat mensen echt moeten weten. Mm-hmm. Dat heet een fusie-effectrapportage. Mm-hmm. Dat gaat helemaal niet zomaar. Dat gaat ook met een advocaat. En dan ga je eerst kijken naar allerlei andere mogelijkheden.
3: Ja, ja, ja.
6: Binnen Zandvoort of buiten Zandvoort. En daar zijn de MR'en, de scholen, teamleden, iedereen is daarbij betrokken geweest. Dus daar is heel goed. Dat kan ook niet zomaar. Nee, je kan ook niet zomaar. Maar fuseren, dat kan niet.
1: Ja. Is het een openbare school?
6: Ja, het is een openbare school. En we geven in het curriculum ook aan alle achtergronden, godsdiensten, geven wij gewoon onderwijs. Dus het zit gewoon bij ons. En burgerschap is tegenwoordig een heel belangrijk vak. Daar besteden we, het is ook een pijler van ons, in ons schoolplan. Dus ik heb ook één dag in de week een burgerschapcoördinator ambulant. En die coördineert dat ook. Dus dat komt zeker ook terug in het onderwijs.
2: Maar was het niet lastig omdat de Mariaschool toch een katholieke school was?
6: Dat hoorde bij de fusie-effectrapportage. Okay. Dat is onderzocht. Daar zijn allemaal vragenlijsten van geweest. Daar is aangevraagd aan ouders, met name ook aan de Mariaschool. Ja, wie heeft er nog behoefte aan? Want dan konden we eventueel iemand inhuren om dat onderwijs te bieden. En dat is eigenlijk op deze manier opgelost.
3: Ja, het is een andere tijd dat ik op de Mariaschool zat. Dat is al...
6: ik heb erop gezet. Kan ik me voorstellen, ja.
3: Het is wel een hele andere tijd. Ja. Want de kerk is er ook niet zo meer verbonden, et cetera. Dus,
6: Kijk, het is sowieso een andere tijd. Ik zit al 31 jaar in het onderwijs. En in 31 jaar is er voor mij ook al heel veel veranderd. Ja, dit is mijn 31ste jaar. Dus het is het verandert. Wij moeten ook steeds meebewegen. En dat is natuurlijk ook, dat wordt ook aan ons gevraagd. En dat is ook nodig. Maar ik kan me voorstellen dat het een andere tijd is.
3: Ja, zeker. Nou, we gaan samen het, of samen, u gaat samen met al de kinderen en de leerkrachten. Het Schelpenpad bewandelen, hè?
6: Wij gaan samen het Schelpenpad bewandelen. Ja. En waar iedereen mag zijn wie die is.
1: Ik heel goed. Heel veel succes.
3: Hartelijk bedankt.
6: Graag gedaan.
3: En heel veel succes.
6: Dank je wel. Okay.
2: Mag ik u wat vragen? Ik neem aan dat een van uw kinderen hier op school zit.
7: Ja, klopt.
2: Wat vindt u van de naam?
7: Ik vind het hartstikke leuk.
2: Ja?
7: Ja. Ja, ik had zelf zandkorrel bedacht. Vond ik ook leuk. Nou ja, ik vind dit ook wel leuk. Ik hou er wel van.
2: En welke school zat uw kind?
7: Op de Hannie Schaft school zaten ze allebei.
2: Niet jammer dat de naam Hannie Schaft verdwijnt?
7: Nee. Nee, ik heb er geen... Nee, maakt mij helemaal niks uit. Okay, ik vind het helemaal prima.
2: Dankjewel. Mag ik u wat vragen?
8: Ja hoor.
2: Dit is uw kind?
8: Dit is mijn stiefkind.
2: Wat goed. Hannie Schaftschool of Mariaschool?
8: Nu de Mariaschool.
2: En wat vindt u van de naam?
8: Ik vind hem redelijk apart.
2: Ja.
8: Ik vind het een mooie naam. Ik vind de gedachten erachter mooi. Maar ik vind de naam minder mooi dan de namen die er nu zijn.
2: Ja.
3: Die kun je niet allebei gebruiken.
8: Dus. Nee, daarom. Dus we moeten het ermee doen.
2: Ja. Wat vind jij ervan?
9: Ik vind hem wel leuk.
2: Ja, vind jij hem leuk?
3: Nou, je kan altijd zeggen van ik heb en op de Mariaschool gezeten en op het Schelpenpad. Ja, dat kunnen weinig kinderen zeggen hoor, later.
2: Nou, veel plezier. Ja, en een mooie dag, hè?
8: Hoi, hoi.
1: Mag ik u wat vragen?
2: Welke school zit jij?
9: Hannie Schaft.
2: En nu?
10: Het Schelpenpad.
2: Het Schelpenpad, vind je van de naam?
10: Prima.
2: Ja?
10: Ja hoor.
2: Dus ik vind het mooi dat eigenlijk alle ouders heel erg tevreden zijn.
10: Ja, ik hecht er niet heel veel waarde aan.
2: Nou, fijne dag.
10: Fijne dag.
2: Carina, je bent natuurlijk niet alleen van ZFM, maar je bent ook van de Hannie Schaftschool. Of eigenlijk nu van de...
10: Ik ben van het Schelpenpad.
2: Ja.
10: Ja.
2: Wat vind je van de naam?
10: Ik vind het erg mooi.
2: Ja?
10: Ja, ja, ik wist het natuurlijk al een tijdje. Maar ik vind het symbolisch ook erg mooi. We bewandelen allemaal een eigen pad. We zijn allemaal anders. Nou ja, zo zijn de schelpen ook anders. En dan mooi in het centrum van Zandvoort, deze naam. En dat we toch ervoor gekozen hebben om Hannie Schaftplein en Mariaschoolplein te behouden. Ik denk, daar hebben we ook een mooie middenweg. Mm-hmm. Om te laten zien dat we altijd aan Hannie Schaftschool blijven denken. Maar ook aan de Mariaschool. Okay.
2: Ik wens je heel veel succes op het Schelpenpad.
10: Dat gaat helemaal lukken. Geen blote voetenpad.
2: Nee.
0: ZFM. Goedemorgen Zandvoort.

0: Goedemorgen Zandvoort. Elke zaterdag van 10 tot 12 uur. Met politiek, cultuur en sport. Op ZFM.
1: Ja, en het is al heel gezellig hier in de studio. Maar volgens mij is het nog veel gezelliger op het circuit. Want daar staat Carina live bij de historische Grand Prix. Carina, hoe is het?
2: Oké. Ja, het is gezellig inderdaad. En het is druk. En ik heb al met zoveel leuke mensen allemaal gesproken. Waaronder net. En hij is zich nu klaar aan het maken voor zijn race. Dus ik vond het leuk dat hij nog even tijd wilde maken om met mij te spreken. Hij stapt nu in zijn, wat is het, zijn racewagen uit 1982.
1: Oké. Okay.
2: Deze auto kan rond de 250 km per uur. Dat gaat hij dadelijk ook proberen in de Tarzanbocht. En hij wordt genoemd de Egg Baron. Dus ik vroeg even aan zijn assistent van waarom heet hij de Egg Baron? Ja, dat komt omdat hij eieren verkoopt in Engeland. Ik zeg, oh, dus blijkbaar kun je als je veel eieren verkoopt, kan je toch nog zo'n racewagen kopen. Dus ik weet wat ik moet doen. Maar nou ja, de auto is oranje, dus ik vroeg nog, waarom maak je hem dan niet spiegelei wit en geel? Hij zegt, nee, dit is echt de originele kleur, oranje. En toen ging hij al zijn spullen pakken en alles laten zien. En het is ontzettend leuk. Maar hij zei, ja, ik kan echt niet nu wachten, want ik moet nu klaarmaken. Dus verder heb ik even gesproken met een Engelse jongen. Daar heb ik net even met verbazing naar zitten kijken. Die staan dus in de brandende zon. Staan zij de hele tijd banden af te schrapen met een soort kaasschaven.
1: Oh.
2: Dus ik ga hem even vragen. Hello, how are you?
3: Yeah, good, thank you.
2: Are you on the radio now?
3: Right, okay.
2: Yeah, and what are you doing? Because I see a wheel and that is used, but why are you scratching everything up?
3: Hello there. Yeah, it's James from Damac Racing here. I am basically just using a heat gun and a scraper to scrape off the excess marbles of rubber that have built up on the tire. And we would do this approximately 2 to 3 times, depending on how many heat cycles the tire's been through.
2: Oh, hoor jullie dat?
1: Ja, ik begrijp het. Ze pikken allemaal die marbles op aan de...
2: Ik ben bijna met mijn hoofd tegen het plafond aan. Zo hard ging het geluid aan.
1: Oh.
2: Jeetje. Hij is dus die bovenste laag eraf aan het schrapen. Er zit allemaal grind in en zo. Dus die autobanden hebben geen grip meer.
1: Nee, precies.
2: En nu zijn ze dus met z'n tweeën hier dat allemaal eraf aan het schrapen. Maar dat kunnen ze dus 2 tot 3 keer doen. So, there is some kind of recycle here.
3: Yes. Yeah, we're essentially, obviously this was a new tire yesterday. And then obviously it was used for approximately 10 laps. And now we're scraping the rubber off and recycling it and using it again.
1: Het gaat flink te keer daar.
2: Ga starten met deze. Wacht even hoor.
1: Ja, ik blijf hier gewoon. Ik blijf gewoon zitten. Carina, ben je er nog?
2: Ja, ik ben er zeker.
1: Oké.
2: Maar ik ben bijna weggeblazen hier. Door.
1: Ja, je moet wel uitkijken, want je weet hoe het werkt, hè?
2: Iedereen schrikt hier dan ook, hè? Omdat het dan opeens starten die auto's. En iedereen mag hier gewoon natuurlijk doorheen lopen.
1: Ja, ja, ja.
2: Ik heb net met een marshal gesproken.
1: Mm-hmm.
2: Die zei, ja, het is natuurlijk wel superleuk dat iedereen hier mag lopen. Maar mensen lopen dus ook gewoon het bed op. En dat moet ik ze allemaal weer terugduwen. Want ja, ze moeten wel weten dat hier natuurlijk de auto's best wel met een snelheid voorbij komen. Hij zegt, dat is het enige nadeel eventjes. Want er komen ook mensen met een rolstoel of kleine kinderen die denken, oh leuk, ik ga even hier rondrennen. Dat kan natuurlijk gewoon niet.
1: Nee.
2: Maar de andere kant is dat het natuurlijk heel erg speciaal is dat het zo toegankelijk is voor iedereen.
1: Is het druk?
2: Ja, het is heel druk. Ja, heel druk. En ik zie ook echt allerlei soort publiek. En mensen zijn ook heel veel mooie foto's aan het maken. Er staan ook raceauto's hier te koop. Ik heb er hier eentje. Nou, dat is een hele mooie.
1: Je hebt toch gespaard?
2: Ja, Ja, maar 265.000 euro, dat gaat mij niet lukken. Dan moet ik mijn huis vandaag verkopen.
4: Oh, nee, dat doen we niet.
2: Ja, dan... maar mensen zijn echt allemaal zo geïnteresseerd en maken dan de mooiste foto's. En sommige kinderen mogen dan ook in zo'n raceauto gaan zitten. Ja, hun dag kan niet meer stuk. Ik sprak net een gezin uit Zaandijk en die zeiden ook van ja, we hebben hier al zo lang naar uitgekeken, want straks is de Formule 1 en dan kunnen we hier helemaal niet meer komen. En nu, is het gewoon zo speciaal dat we op holy ground eigenlijk lopen. En dat jongetje riep, Max Verstappen loopt hier straks ook weer. Ja, dus ja, ik snap heel goed dat, dat kinderen vooral dit ook heel erg leuk vinden.
1: Ja, en heb jij gisteren nog bij de parade meegekeken?
2: Nee.
1: Nou, wij waren daar wel, Hans en ik. En ja. Wij hebben daar een verslag van gemaakt. En ja, ik vind het wel leuk om dat even te laten horen.
2: Nou, dat van is heel erg leuk. Want...
1: van hoe dat gisteren in elkaar zat.
2: Ja.
1: En dat die auto's nu allemaal op het circuit staan.
2: Ja, ik denk als je nog tijd hebt, dan moet je echt nog even hierheen komen ook.
1: Ja, eigenlijk
2: dan,
1: wel, hè.
2: Kun je echt met de eigenaren ook praten. En die zijn zo vol passie voor hun auto's. Dus dat is echt heel erg mooi.
1: Ja, helemaal te gek. Nou, Carina, mag ik je hartelijk danken?
2: Ja, graag gedaan. En ik ga nog even verder kijken hoe ze al die banden afschrapen.
1: Geniet er nog van daar.
2: Ja, bye.
1: Bye. En hier komt het verslag van wat Hans en ik gisteren hebben gemaakt op het, in het dorp. En nou, dat was ook een hele bijzondere avond.
0: ZFM. Goedemorgen, Zandvoort.
5: We hebben de historische Grand Prix Zandvoort. Er zijn hier natuurlijk ook een aantal oudere auto's die aanwezig zijn. Een aantal die geen raceauto's zijn. Maar er komt bijvoorbeeld ook een hele fraaie Mercedes aan. Online auction staat erop. En natuurlijk de Ford Mustang of de Shelby Mustang is dit, denk ik. Ik zit even te kijken wiens auto dit is. Gaan we zo wel zien als ze voorbij komen. Mustang, waar veel gereisd wordt, met name in de Super 60's onder andere. Carrera Panamericana. En je ziet het, is de historic Grand Prix Zandvoort. Dus er komen ook veel mensen met mooie historische auto's. De fraaie BMW hier. Maar wat denk je van, wat is het? Nee, het is geen Bentley. Of wel een Bentley. Ik moet even... Ja, dat is even de vraag. Ja, dat zijn wel Bentleys. Maar de vraag is waar Frits campagne in reed. Volgens mij is dat geen Bentley. Ik weet even niet meer wat het is. Terwijl het team van Circuit Park Zandvoort eventjes gefotografeerd wordt. En hier de fraaie pre-war auto's voorbij komen rijden van de Dutch Vintage en Sports Car Club.
6: Kijk nou.
5: En natuurlijk de jeugd van het circuit die hier al toeterend elektrisch voorbij komt lopen. Hallo dames allemaal en heren natuurlijk.
7: Nou, daar zaten mooie exemplaren bij, hè?
1: Nou, zeker, dat kan je zeggen. Dat is, ik denk voor miljoenen komen er hier.
7: Ja, dat denk ik ook wel, als alles bij elkaar optelt. Het is ook allemaal op vrijdagavond, hè, in plaats van zaterdag.
1: Mooi, hè, Zandvoort.
7: En waarom is dat, weet je dat?
1: Nee, dat weet ik niet.
7: Morgen voetbal, Nederland-Zweden.
5: En, ja, zei het al.
7: Ja, jij kijkt niet.
1: Dat nou ook niet zo zijn.
7: Er zijn mensen die dat wel volgen.
5: We gaan straks natuurlijk een plekje in het centrum vinden.
7: We staan hier voor Vlug. Voor die bij iedereen bekende, de Halfstraat. En we staan bij een prachtige BMW GT3, hè?
6: Ja, M6
7: zelfs.
6: Ja.
7: Oh, ik weet niet dat het bestond, maar...
6: 27 van op de wereld.
7: 27
6: over de hele wereld.
7: En hebben race deze ook nog, of niet?
6: Race nog. Morgen gaat hij ook weer rijden.
5: Ja. Oh, ja?
6: Dit is een ex-DTM-auto.
7: Ex-DTM-auto?
6: Ja.
7: Ja, dat is een geweldig ding, zeg.
6: Ja.
7: Hoe ben je er aangekomen?
6: Gewoon gekocht. Ja, gekocht bij BMW Motorsport in Duitsland. Na het seizoen 2020 was dit ex-DTM-auto van Bruno Sprengler. Die is ermee. Zoals je weet, BMW gaat elk jaar naar andere modellen.
7: Ja.
6: Ja, toen kwam die op de markt. Ja, dat is, je koopt er ook een huis voor, maar ja, ja. Daar kun je niet meer rijden.
7: Dit is leuker, hè? Toch?
6: Dit is veel leuker, ja. Dat.
7: Hey, en je rijdt alleen maar zoals morgen historic races?
6: Dit is de eerste keer dat we historic rijden. Normaal rijden we Supercar Challenge.
7: Okay.
6: Dat gaat over de hele Europa heen. Dat ken je waarschijnlijk wel, Supercar Challenge.
7: Ja,
6: dat is een behoorlijk mooi niveau in Europa.
7: Ja.
6: Maar ja, dit was een evenement, mocht deze auto nu voor het eerst meedoen. Dus nou ja, zo doen hebben we ons eigen
7: race. Ja, geweldig toch?
6: Ja.
7: Hoe was de...
1: Wat moet er gekoeld worden?
6: Nou, omdat we door de straten rijden en we mogen maar 20 of 30, maar dat kan helemaal niet met die auto.
7: Okay.
6: Die moet minimaal 40 km per uur lopen voor die koeling er komt.
7: Okay.
6: Ja, nou wordt hij dus warm. Dat is niet heel erg hoor, we hebben er loopt iets over. En toen moest ik net stilstaan. Die motor mag eigenlijk niet over de 110 heen. Hij ging net al naar 115, 116.
7: Je dacht dat hij ontploft hoor.
6: Nee, hoor, maar dan moet je hem gewoon uitzetten.
7: Oh, okay.
6: Ja, ja.
7: Hey, en hoe wordt de parade? Wordt het druk in het dorp? Hè?
6: Ja, mega druk. Was wel heel gaaf. Ja,
7: de eerste keer dat je meemaakt?
6: Ja, ik heb het wel meegemaakt, maar dan stond ik hier.
7: Ja.
6: Maar ja, dat is gewoon gaaf. Alle mensen vinden het mooi.
7: Geniet er in ieder geval van. En veel plezier komend weekend.
6: Dank u wel. Dat komt helemaal goed.
4: En zet hem op.
7: We staan hier bij een 300S Mercedes.
8: Klopt.
7: Geweldig ding.
8: Groot, hè?
7: En met wie praten we nu?
8: Ik ben Geert Kistenmaker.
7: Ja, en jij hebt de sleutels, maar je bent geen eigenaar.
8: Dus dat is de beste positie, toch?
7: Ja, absoluut, ja.
4: Hoe jaar is deze?
8: 1958.
7: 58?
8: Ja.
7: En hij race nog steeds, of niet?
8: Nee, hij race niet, maar hij loopt wel.
7: Ja, loopt.
8: Hij rijdt in zijn zonnetje.
7: Ja, het is een schitterende auto, zeg hij. Ja, hoeveel zal dit opbrengen, zeg maar? Als je,
8: dat is een goede vraag. Dat is een beetje wat de gekte voor geeft.
7: Toch een paar honderdduizend, denk ik.
8: Dat
7: niet.
8: Hoop ik wel, ja.
7: Dus je hebt geen echt nummerbord ook, hè? Nee,
8: Portugees kenteken.
7: Portugees kenteken.
8: Ja, dat is een origineel Portugees geleverde auto.
7: Oh.
8: En dit is dezelfde motor als in de 300 Gullwing.
7: Oké.
8: Okay. Dus in de 300 SL. Dezelfde 3 liter 6-cilinder lijn. Supersnel. Dit was de cabriolet in de jaren 50.
7: Oké. Okay. Moet je veel doen om hem bij te houden, zeg maar, om hem te onderhouden?
8: Dit is wel... Ja, dit zijn relatief betrouwbaar, hoor.
7: Betaalbaar, hoor. Ja?
8: Betrouwbaar, hoor.
7: Betrouwbaar, ja, oké.
8: Okay. Zeker.
7: Ja, betaalbaar is wat anders, hè?
8: Betaalbaar is
7: het
8: dan.
7: Ja. Hey, en mag je hier ook mee op de openbare weg, zeg maar?
8: Jazeker.
7: Ja?
8: Okay.
7: Hey, wat doe je hier op het circuit van het weekend dan?
8: Nou, we hebben een aantal auto's in de verkoop.
7: Ja?
8: Dus die promoten we dit weekend. Daarom rijden we nu ook mee. En dat doen we ten tijde van de historic Grand Prix. Dus zo ook deze Ford Mustang.
7: Ja, prachtig.
8: En nog een Mercedes Pagode. Ah. Nog een Alfa Romeo GTA. Dus we hebben wat verschillende auto's.
7: Oké, nou, ik vind hem echt heel mooi.
8: Leuk. Leuk
7: en, bedankt in ieder geval. Ja, oké.
8: Fijne dag, man.
7: Succes, hoi.
9: Doei, doei.
7: Mogen wij een paar dingen vragen even? Volgens mij heb ik u vorig jaar ook gesproken.
9: Ja.
7: Herinner u zich nog? Dat vond ik zo'n mooi verhaal. Deze prachtige Lancia Delta is het, geloof ik?
9: Nee, 037.
7: Oh, 037. Oké. Okay. Ja, schitterend in die... Schitterend in die kleuren van Martini Racing.
9: Ja, mooi.
7: En u vertelde vorig jaar dat hij maar één keer per jaar uit de...
9: Ja, eigenlijk wel, ja. Dit is het evenement, hè.
7: Ja. Hij heeft een heel jaar in de garage gestaan.
9: Ja.
7: Echt waar?
9: Ja, echt waar. Ja.
7: Mag je hier met deze...
9: Een apenkaartje.
7: Een apenkaartje, oké. Okay. Ja, maar mag je hier nou ook mee op de openbare weg? Ja,
9: hij heeft een Nederlands kenteken erbij.
4: Welk jaar is deze?
9: Hij is eind 83 in Italië op kenteken gezet voor het seizoen 84.
4: En hoeveel? Heeft hij heel vaak gereest?
9: Nee, hij heeft met Toivonen heeft hij maar 2 wedstrijden gereden.
7: Toivonen, ja, dat is een heel bekende Finse coureur, hè?
9: En die had tussendoor had hij een ongelukje met zijn Porsche gehad, waar hij ook weer race en rallyde.
4: Maar waar rijdt u zelf in?
9: Zelf hebben we de Alfa.
4: Dus dat is niet de enige die u heeft.
9: Nee. We gaan gewoon door.
7: Maar wilt u wel eens verkopen of iets? Of?
9: Ja, dan moet je echt een liefhebber hebben. Ja.
7: Er zullen altijd liefhebbers zijn, toch?
9: Jawel, maar die hebben geen geld.
7: Nee, okay. Maar zo'n liefhebber met geld, denk ik. Maar, maar het is gewoon leuk om elk jaar hierbij te zijn, hè?
9: Dit is een evenement.
7: Hoeveel keer bent u hier op deze parade?
9: Dit is onze tiende.
7: Tiende keer al? Ja, ja, dat is keurig.
9: Ja. Vond ik een mooi record al.
7: Ja, zeker. Ja. Zeker. Nou, gefeliciteerd met het jubileum in ieder geval.
9: Ja, dankjewel.
7: En heel veel succes verder.
9: Ja.
7: Bedankt, hoor. Wat was uw naam ook alweer?
9: Arnoud Koele.
7: Arnoud Koele, ja, oké, bedankt. Okay. Hartstikke bedankt, hè.
9: Tot ziens.
7: Hoi. Dus, ja, we staan hier bij Toko Bintang voor een... Waar staan we eigenlijk voor?
10: Een Essex.
7: Een Essex.
10: Ja, en die is jarig.
7: Nou, gefeliciteerd.
10: 100 jaar.
7: 100 jaar?
10: Ja.
7: Deze auto?
10: Deze auto. 100.
7: Echt waar?
10: Ja.
7: Dat is wel heel knap, zeg.
10: Het is een Amerikaanse auto.
7: En hij rijdt nog steeds goed.
10: Ja, goed, ja.
7: Anders was hij hier niet gekomen, natuurlijk.
10: Nee, precies. Nee. En morgen gaan we op het circuit ook, dus... Ja.
4: Waar komt u vandaan?
10: Ja, net onder Rotterdam, net boven Zeeland, op de eilanden.
4: Oké. Okay. Dus hiermee gereden?
10: Nee, niet heel het eind. Nee, in de trailer.
4: Oké. Okay.
7: En u heeft hem al 95 jaar of zo?
10: Nee, net niet. Nee. Nee, maar ik rijd er dagelijks mee in de zomer.
7: Ja. Hoe komt u aan zo'n auto?
10: Ja, dan kom je tegen en dan ga je hem wat verbeteren, zodat hij ook geschikt is voor dagelijks gebruik. En dan genieten ervan, zoveel mogelijk. Als het niet regent, dan proberen we mee te rijden.
7: Zitten er nog originele onderdelen op?
10: Ja, best veel.
7: Ja.
10: De wielen bijvoorbeeld.
7: Ja, dat is met houten spaken.
10: Houten spaken, ja. Ja. Ja, daar liep Amerika wel een beetje mee achter. Want 1926, houten wielen, dat is nog wel een beetje conservatief.
7: Ja, begrijp ik, ja.
10: In Engeland race al lang met stalen wielen.
7: Ja.
10: Maar ja, dat maakt het wel extra leuk. Het is wel een soort tijdperk met die houten wielen waarin dat je... Ja.
7: Maar als je ermee op de openbare weg rijdt,
10: ja,
7: wel veel bekijks waarschijnlijk, hè?
10: Ja, heel veel. Ja. Ja. Ja. Het is ook wel intensief, hoor. Als je 100 rijdt en dan in de wind, dat is wel...
7: Ja? Ja, oh, dat haalt hij wel 100?
10: Ja, dat kan hij net, ja. Ja.
7: Oh, okay.
10: Dat is de top, ja. Ja, ja.
7: En een hutkoffer achterop, daar kun je mooie spullen meenemen.
10: Nou, daar zitten de accu's in.
7: Oh, daar zitten de accu's in.
10: En een beetje noodzakelijke vloeistof en zo. Wat, en dat is het eigenlijk, ja.
11: En dat is echt een tank?
10: Ja, dat is de tank, maar dat is eigenlijk mijn reservetank. Daaronder zit nog een extra een grote tank.
11: Oké. Okay.
7: Okay.
10: En als die leeg is, kan ik die laten vullen naar beneden toe.
11: Bent u nou heel vaak bezig met onderhoud? En met,
10: Dit valt mee. Ja, we hebben er, om hem helemaal klaar te maken, ben je even een poos bezig. En als je dat goed gedaan hebt, dan valt het wel mee.
11: Want hij is lekker stoffig.
10: Ja.
11: Zoals dat hoort, denk ik.
10: Precies,
11: met
10: ja.
11: Zo'n auto.
10: Ja, ja, ja, ja.
11: En,
10: patina, ja.
11: Ja, hij hoort ook niet te glimmen.
10: Nee, nee, nee.
11: Dat heeft u al...
7: Maar niet te veel poetsen, hè? Dat
10: nee, nee, helemaal niet poetsen, nee. Gewoon lekker rijden en gaan. Daar zijn ze voor gemaakt, hè. Er zijn veel te veel mensen die poetsen te veel.
7: Ja, dat vind ik ook.
10: Ja.
7: Ik heb een motor, er ook weinig aan, hoor.
11: Maar heeft u
12: nooit gekeurd door de APK?
10: Nee, nee, als die ouder is 50 jaar is, hoef je niet meer te keuren.
11: Nee, meent u dat?
10: Ja. Ja.
11: Oké.
7: Okay. Oh, dat wist ik ook
11: niet. Dus je mag er gewoon mee de straat op?
10: Ja. Ja. Ja, er wordt geacht bij die oude auto's dat je zelf gewoon zo goed voor de auto zorgt.
11: Ja. Ja.
10: Dus een APK-keurmeester, als je dit moet keuren, die weet gewoon niet wat hij
11: nee.
10: Moet.
11: Nee, kan ik me niet zo voorstellen.
10: Ja,
11: ja. Ja, hij is prachtig.
7: Oké, nou, ik zou zeggen heel veel plezier.
10: Dankjewel.
11: Nou, veel plezier ermee.
10: Ja, dankjewel.
11: En een hele fijn weekend.
10: Ja,
11: oké.
10: Okay. Ja, precies. Ja, dat doen we.
11: Oké, bye bye. ZFM.
0: Goedemorgen, Zandvoort.

0: Goedemorgen Zandvoort. Elke zaterdag van 10 tot 12 uur. Met politiek, cultuur en sport. Op ZFM.
1: Ja, we luisteren naar Mungo Jerry. Daar kan ik nog wat over vertellen. Die heb ik dus net echt gezien, hè?
2: Jij meent het
1: toen ik 16 was. In Rotterdam.
2: En?
1: Bij het Kralingen Popfestival.
2: En?
1: Nou, geweldige herinnering. Omdat tijdens dit nummer...
2: Ja.
1: Gingen er, ik denk wel, duizenden van die plastic bordjes door de lucht.
2: Oh ja?
1: Ja, dat was, ik zie het nog zo voor me.
2: Grappig.
1: Geweldig. Ja, ja, mooi, hè? Ja, jij hebt het nooit live gezien natuurlijk.
2: Nee, maar ik vond het wel een fantastische plaat toen.
1: Nou, het was een eendagsvlieg, maar dit was wel een heel leuk nummer, ja.
2: Ja, zeker.
1: In de summertime.
2: In de summertime.
1: Ja. We gaan praten met... Ja,
2: over muziek gesproken.
1: Onze vaste gast van de show.
3: Ja, toch wel.
1: Belangrijke.
3: Hè? Ja.
1: Willem Strooman.
2: Willem is ook, fan van de show.
1: Fan van de show, inderdaad.
2: Ja, absoluut. Dat is het mooie.
1: Nou, en Willem zit hier natuurlijk voor Classic Concerts.
3: Ja.
2: En er komt er weer een, hè?
1: Er is er morgen weer een.
2: Morgen.
3: Morgen is het 21 juni.
2: Vaderdag.
3: Vaderdag.
1: Ja, vaderdag, ja.
3: En hebben wij smiddags om 3 uur weer een concert. En morgen komen er dus 11 spelers... 10 blazers en een contrabas. En zij heette, de club heet Septentriones.
1: Septentriones.
3: Poeh, wat,
2: nou, leg
1: mooi
2: uit,
1: naam.
3: Wat maar, zou dat betekenen?
2: Het is een Latijnse term, denk ik.
3: Het is een Latijnse benaming. Ja.
2: Maar waarvan?
3: Nou, dat komt de oprichter van dit gezelschap,
2: ja?

0: Er zijn 6 sterren op een rijtje.
1: Ja.
0: En bij de 6e ster staat de 7e ster staat daarboven. Dat vormt met elkaar een pijl. Ja. En die wijzen zo bloep naar...
1: Ik deed de Noordpool.
0: Naar de Noordpool.
1: Ja, dat dacht ik al. Ja. Hey, ik zou maar eens naar buiten kijken, Ger, want dit is interessante informatie.
2: Ja, maar er zijn geen sterren nu, Hans.
1: Nu niet, maar vanavond
0: dan. Het is tegenwoordig steeds moeilijker met de verlichting.
1: Ja, dat klopt.
0: Met vervuiling en zo. Nou. Om dat soort dingen nu nog te zien.
2: Ja, ja, nou, ja, dat is ook
1: midden in de duinen. Zo, dan ga je met je hondje naar de duinen toe. En dan heb je meer kans. Nee, maar daar gaan we niet over praten. Want morgenmiddag treden zij op, hè?
0: Ja, ze treden
1: want het
0: op.
1: Is een blazersensemble.
0: Het is een blazersensemble. En het interessante is... Zij spelen dus laat romantische muziek.
1: Ach, oké. Okay.
0: Dus dat is eind 19e eeuw, begin 20e eeuw.
2: En waar moet ik dan aan denken?
0: Nou, in dit geval ging het over bijvoorbeeld 8 Russische volksliederen van Anatoly Liadov.
2: Wie kent hem niet?
0: Wie kent hem niet? Hij was een leerling van Rimsky-Korsakov.
1: Ach, oh, dat is wel een bekende.
0: Dat is zeker,
1: een bekende.
0: Dat is zeker
2: die dronk lekker veel.
0: Nee, dat is een bekende Russische componist.
2: Okay.
0: En daar is deze Anatoly Liadov is daar een leerling van geweest.
1: Okay.
0: En die heeft dus volksliederen bewerkt. En die zijn later zijn ze bewerkt weer door andere mensen voor dit ensemble.
2: Okay.
0: Want dit ensemble, daar is weinig originele muziek voor. Dus alles wat ze spelen is altijd een bewerking...
1: Van,
0: dat ze dat voor hun instrumentatie hebben samengesteld. Dan is er nog een Britse componist, Ruth Gibbs.
2: Oh.
0: En zij is een leerling van Rolf Vaughan Williams.
2: Nou,
0: dat is een van de grootste Engelse componisten, al zal jij hem niet kennen.
2: Waarschijnlijk, nou, ik vond een van de beste vond ik wel Lennon McCartney.
0: Ja, dit is een andere tijd.
1: Ja,
0: een
1: andere tijd.
0: Dit is eind 19e, begin 20e eeuw.
2: Ja, dat is een andere tijd.
0: En ze is een romanticus ook, hè, die Vaughan Williams. En zij is daar dus een leerling van. En zij heeft dus ook stukken geschreven. Er klinken landschappen, pastorale traditie en nou ja, alles. En dan hebben we pauze natuurlijk. Maar, heel interessant... Vind ik. Ja, koffie en thee krijgen jullie van mij.
2: Gratis, hè?
0: Dat, ja, die schreef ik. Maar, na de pauze, Max Reger. En dat is een van de grootste, bekendste orgelcomponisten.
1: Oh, die moet jij wel goed kennen dan.
0: Ik ken hem ook, ja.
1: Ja.
0: Onspeelbare stukken geschreven.
1: Ja?
0: Echt onspeelbaar.
1: Voor jou ook? Nee.
0: Ja, ik...
2: Nee, dat geloof ik niet.
0: Ik heb daar nooit zo...
1: Dat geloof ik ook niet.
0: Met Max Reger. Het is Duitse muziek en ik ben meer Frans. Dus ik heb
2: jij speelt eigenlijk alles.
0: Ja, dat is wel weer waar. Maar
1: heb je iets tegen Duitsers? Nee, toch?
0: Nou, dat niet. Maar die Max Reger, dat was mijn stijl niet zo.
1: Oh.
0: Dat is toch ook wel weer zo. Maar die heeft dus, behalve orgelmuziek, ook dus pianostukken geschreven.
1: Mm-hmm.
0: En zij gaan dus morgen een aantal pianostukken van hem uitvoeren. Bewerkt voor dit ensemble. Dus je hoort niet dat het piano is. En of je hoort dat het orgel is. Ik denk het. Zo'n man die dacht in akkoorden en groepen, tonen en alles. Dus ik denk... Ja.
2: We gaan het zien in mijn leven.
0: Ik ben daar dus heel benieuwd naar. Dus dat,
2: ik zie hier een foto van Serpentiones.
0: Ja.
2: En het valt me op dat er vrij jonge mensen zijn.
0: Het zijn vrij jonge mensen, ja.
2: Leuk is dat.
0: Ja, zeker wel, ja.
2: Want je zou denken dat blazersensemble, dat het wat oudere mensen zijn.
1: Ja.
2: Maar hoe zit het tegenwoordig met de jeugd en de klassieke muziek?
0: Nou ja, dat mag je natuurlijk zo. Wij als Stichting Classic Concerts hebben dus al een aantal jaren een project hier op Zandvoort lopen. Ja. Klassiek in de klas.
1: Mm-hmm.
0: En dan komen er dus in de klas komen er een aantal studenten, muzici van het conservatorium. Die brengen hun violen of fluiten of harp of wat voor dingen.
1: Huh.
0: Brengen ze mee en brengen daar de kinderen mee in contact. En gaan daarvoor spelen. En toevallig, ja, daar spreek ik over mezelf. Maar ik heb afgelopen donderdag in Amsterdam in de Westerkerk een klas van 30 kinderen gehad. Die kwamen dus in de Westerkerk daar de orgels bekijken en bespelen.
2: Okay.
0: Heb ik een jongetje van 10 jaar, die heeft de orgelles. En ik heb niks gespeeld. Hij heeft alles gespeeld. 10 jaar dus, weet je.
1: Geweldig, geweldig.
0: En dus dat leeft wel hoor, onder de jeugd.
1: Maar ook voor blaasinstrumenten als de hobo, klarinet, de fagot, de dwarsfluit.
0: Ja, kijk,
1: dwarsfluit hebben heel veel mensen gedaan waarschijnlijk, hè?

0: je wel eens gehoord van Bernie Stemberg?
1: Ja, Bernie Stemberg.
0: Nou, sindsdien wemelt het in Nederland van die meisjes vooral.
1: Fluitspelers.
0: Die dwarsfluitspelers. Nou is dit alweer heel lang geleden. Dus die kleine meisjes zijn zelf al moeder van kinderen.
1: Dat staat allemaal op YouTube, hè? Dat staat allemaal op YouTube.
0: Ja, maar ja, joh. Dus zulke mensen, daar hangt het van af.
1: Ja, ja.
0: Dat daar dus één iemand ineens boep naar voren springt met zijn instrument. Daar dus beroemd wordt met een of ander nummertje. En dat gaat dan heel, de hele wereld gaat dat dan naspelen.
1: Nou, ja. Leuk, leuk.
2: Maar ja, niet alleen blaasinstrumenten, maar ook piano en gitaar en alles.
1: Tuurlijk.
2: Maar gewoon in klassieke muziek in het algemeen.
0: Absoluut.
2: Wordt steeds meer gewaardeerd?
0: Nog steeds, ja.
2: Ja? Of blijft het ongeveer op hetzelfde
0: niveau? Het blijft ongeveer op hetzelfde niveau. Het loopt zeker niet terug.
2: Okay.
0: Het loopt zeker niet terug. Wat wel moeilijk is. Maar dat is voor ons persoonlijk hier in die dorpskerk.
2: Mm-hmm.
0: We hebben dus 100, 150 bezoekers.
2: Ja?
0: Ieder concert. Maar die zijn allemaal 75 jaar en ouder.
1: Ja.
0: En 30-jarigen komen wij niet als publiek tegen op dat concert. En
1: Jij vertelde in het voorgesprekje dat het nog niet uitverkocht is. Dus
0: is het nog niet uitverkocht. Mensen mogen komen.
1: Aan de deur kunnen
0: aan de deur, komen. Ja. Er zijn kaartjes aan de deur te verkrijgen. Maar €10.
1: €10.
0: Dus we zijn veel te goedkoop.
1: En gratis koffie natuurlijk.
0: Maar
1: daar kun je al de €3,5 van aftrekken. Dus voor €6,50 heb je een... Een leuke, hele leuke middag lijkt mij tenminste.
2: Goed uitgerekend.
1: Ja, als het €3 was geweest, was het €7. Ik kan wel rekenen hoor.
2: Ja, dat hoor ik.
0: Nee, maar ik zag dus in Amsterdam een aantal concerten aangekondigd. Precies dezelfde concerten als wij hier in die dorpskerk.
1: Okay.
0: Is in Amsterdam ook in kerken waar dus concerten georganiseerd worden.
2: Duurder zeker, hè?
0: En er is een kaartje, kost €35.
2: Ja,
0: nou. En jongens, dus...
2: Ja. Ja, ja, nee, dat...
1: Maar dat kun je hier niet gaan vragen, hè? Want
0: dat weet ik niet, of we dat niet kunnen vragen.
1: Ja, ik kan wel vragen, maar er moeten wel mensen kunnen komen, weet je.
0: Ja.
2: Het is heel veel grappig, want ik zit te googlen op Serpentionis.
0: Ja.
2: En daar zie je toch wel heel veel reacties van mensen. En
0: ja, hoor.
2: Hoe het is, dus als je morgen wil komen kijken... Kijk eerst even op
1: classicconcert.nl, toch?
2: En classicconcert.nl. Dan krijg je een beetje een indruk van wat het gaat worden. En,
0: ja, we hebben er net over verteld een beetje ook.
2: Een beetje.
1: Maar de leden komen niet allemaal uit Amsterdam, hè?
0: Ze wonen allemaal in Amsterdam-Noord.
1: Ze wonen allemaal
0: in
1: Amsterdam-Noord.
0: En in kleine dorpjes boven Amsterdam-Noord. Vandaar dus...
1: Durgedam en zo.
0: Die naam... Septentrionus
1: hebben
0: gekozen.
1: Ja, begrijp
0: dat ze allemaal iets met de grote beer hebben, waar ze wonen.
1: Ja, uiteraard, ja. Ja. Hey, en is dit de laatste voor de zomerstop?
0: Ja, dit is de laatste. Dan zijn we er 2 maanden, zijn we er niet, zeg. In juli zijn we er niet. Augustus zijn we er niet. En september dan komen er dus 2 mensen, Julie en Andreas. En die spelen harp en bandion.
1: Ja.
0: Maar
1: bandion? Okay.
0: Bandion, ja, wat dacht je ook?
1: Die is eerder geweest, toch?
0: Ja, nou, deze niet, hoor. Die zijn niet eerder geweest bij ons.
1: Maar dan moeten we het 2 maanden zonder jou doen.
0: Dat is pas op 20 september. Maar toch, dat komt er wel aan, hoor. En, maar in ieder geval, morgen hebben wij dus Septentriones.
1: Septentriones, geweldig. Dus je komt pas 19 september bij ons weer in de uitzending?
0: Ja, ja.
1: Hoe moeten we dat gaan vullen?
0: Ah, ik stuur wel een kaart.
1: Stuur af en toe maar een mailtje.
2: Kun je niet het orgelletje meenemen? Dan kunnen we het hier live doen.
0: Maar ja, joh.
1: Nee, maar goed. Het is een goed seizoen geweest waarschijnlijk. Hè, voor classic concerts.
0: Ja, nou ja, kijk. Al die concerten die lopen allemaal stil in dezelfde periode.
1: Maar het wel allemaal redelijk bezet, toch?
0: Ja,
1: met,
0: hoor.
1: Met publiek?
0: Ja, zeker wel.
1: Is er nou een hele vaste kern die elke keer terugkomt?
0: Ja, ja, ja, ja. Het is zeker 100 man eigen kern, hoor.
1: Okay.
0: En het leuke is dat de mensen die morgen komen... daarvan zijn de meeste... zijn dus echt Zandvoorters, hè?
1: Dat wel.
0: Ja, de meeste zijn Zandvoorters.
1: Ja, en komen er nou ook, zeg maar, toeristen binnen druppelen?
0: Nee, dat is... Ja, die langslopen.
1: Ja, inderdaad.
0: En dan zien ze €10 entree. En ik zeg, ja, maar we gaan daar een hele middag hier zitten.
1: Ja, ja.
0: Dan lopen ze weer weg. Dus die toeristen, daar hebben we het niet op.
1: Hey,
0: we gaan bij hotels langs en hebben daar ook de folders liggen dat we er zijn. Maar hebben we nooit nooit echt mensen uit hotels hier gehad.
1: Die, ja, we hadden het net al even over de klassiek in de klas. Hè. Gaan jullie daarmee door?
0: Het moet financieel mogelijk blijken. Dus we hangen af van verschillende subsidies en mensen die ons...
1: willen steunen.
0: Ja, onder ons willen steunen en zo.
1: Maar
0: zolang dat mogelijk is, gaan wij daar dus mee door.
1: Krijgen jullie geen vaste subsidie van de gemeente?
0: Nou, dat is elk jaar opnieuw aanvragen.
1: Oké.
0: Okay. En we nu weer een nieuw bestuur hier, een nieuw...
1: Ja, een nieuw college, een nieuwe
0: dus
1: wethouder.
0: Dus moet weer blijken, hè?
1: Ja.
0: Ja. Ja. Afgelopen jaren ging het allemaal heel makkelijk, ging het allemaal heel goed.
2: En waarom zou het dit jaar nou niet goed gaan?
0: Dat hoop ik.
1: Nou ja, omdat er
2: als jij met je trouwe hondenogen langs komt, dan krijg je meteen een zak.
1: Sinds de VVD aan de macht is, gaat het ook met het financiën wat minder al. Krijgen die
2: De VVD is nog heel erg positief over Classic Concerts.
1: Oh, dat geloof ik graag.
0: Ja, dat zal best. Ja. Ik heb daar geen contact mee met de politiek. Maar...
1: Nou, hij wel, want zijn vrouw zit in de
0: gemeenteraad. Ah, ja, kijk eens. Ja,
1: dus gek kan een hoop gedaan krijgen, hoor.
0: Nee, hoor.
2: Nou, ik denk dat het erg tegenvalt.
1: Oh. Nee, maar goed. Nee. Ik denk ook dat de nieuwe wethouders, zeg maar...
0: We hopen het. Ik kan niet toch
1: positief
0: zeggen
1: dan... zijn.
0: Ja,
1: hopen dit is toch een geweldig initiatief.
0: En
2: zeker.
0: Ja, en wij kinderen... doen ook met deze mensen als toenadering. En,
1: ja, tuurlijk.
0: We nodigen ze uit om te komen. En soms komt er eentje, soms komt er niemand van hen. Dus, okay. Ja, dat is natuurlijk zo.
1: Jullie werken samen met, hoe heet dat? Dat opleidings... in Zandvoort met
0: de muziekschool.
1: Met de muziekschool. Ja. Nieuw Wave, hè?
0: Ja, Nieuw Wave. Ja.
1: Daar werken
0: dat wil
1: mee
0: zeggen,
1: samen.
0: We hebben nooit een concert van... leerlingen van hun gedaan.
1: Nee.
2: Maar is het nog... Ik doe maar een raar idee. Zou je niet eens Armin van Buren kunnen uitnodigen... om klassieke dingen te gaan doen? Bijvoorbeeld?
0: Ja, zou je kunnen doen.
2: Ja.
0: Ja.
2: Om jeugd erbij te betrekken?
0: Ja,
1: zou je kunnen doen. Ik denk, Armin van Buren moet je een hoop subsidie krijgen, denk ik.
2: Ja, misschien vindt hij het wel leuk.
1: Maar ik vind het wel een aardig idee, ja.
0: Ja. Maar kijk, zoals vorige keer met Jaap...
2: Van Zweden?
0: Nee, hoe heet die nou?
2: Jaap Stork.
0: Jaap Stork en zo en alles.
1: En Boudewijn de Groot.
0: En Boudewijn de Groot. Er waren heel veel enthousiaste mensen.
2: Ja.
0: 200. Ja. Maar ook een iets jongere groep. Ja. 50-jarigen waren erbij. Geen 30-jarigen.
2: Nee. Ja, die kennen Boudewijn de Groot waarschijnlijk niet.
0: Nee. Dus broer, nee. En het is dan toch een jongen, dat is toch een man dat je zegt, nou, dat is een bekendheid hier.
2: Ja, maar dat is dan toch een oudere doelgroep.
1: Ja, dat is waar.
2: Ja, Willem, dus...
0: Ja.
2: Ik
0: denk dan, ja, deze componisten hier, die zijn allemaal eind 19e eeuw.
2: Ja.
0: Dus waar heb je het dan over doelgroep?
2: Ja, maar ga eens kijken naar de top 40 van vandaag. Wat zit daarin? Ga eens met die artiesten husselen om te kijken van, kunnen we daar wat mee?
0: Nou ja...
2: Anderhalve minuut.
1: Nee, we gaan afronden. Hartstikke bedankt, Willem.
0: Het is dus zondagmiddag.
1: Ja,
0: morgenmiddag.
1: Ja, 3 uur.
0: Om 3 uur.
1: Kaart nog aan de...
0: Protestante kerk. Kerkplein.
2: Okay, ja. Koffie gratis.
1: Ja. We gaan bijna afronden. Want we zijn alweer met bezig aan de laatste minuten.
2: Ja, het is
1: vanmiddag. Vanmiddag is er Zandvoort op zaterdag.
2: Ja.
1: En daarin heeft Benno Veugen. Die heeft gisteren al veel opnames gemaakt.
2: Okay.
1: Op het circuit ook.
2: Heel goed.
1: Dus dat wordt heel leuk. En ja, ik denk dat ze live ook nog Rendel Lawson hebben. De oude sportman van het programma. Dus iedereen luisteren naar Zandvoort op zaterdag. Vanaf van 2 tot 5.
2: Ja, heel goed, Hans.
1: En bedankt voor...
2: jij bedankt.
1: En Maya bedankt natuurlijk.
2: En Maya bedankt. Ja. En,
1: die mogen we niet vergeten.
2: Volgende week zijn wij er niet. Want
1: nee,
2: zit,
1: volgende week
2: Rob de Graaf
1: zijn we niet.
2: Hier.
1: Maar er is wel een uitzending.
2: Er is wel een uitzending. Dus, Rob de Graaf en Erik Leffers.
1: Oh, die heb je niet gevraagd al?
2: Ja.
1: Oh, top. Hartstikke leuk. Dus, hartstikke leuk. Gaan we er al uit?
3: Nog
1: 30
3: seconden.
1: Dan kunnen we wel een deel van een boek voorlezen, toch? Ja, ik ken heel kleine boekjes, hoor. Dus, we gaan allemaal een heerlijke weekend tegemoet. Geniet van het mooie weer. Jij ook, Willem. Bedankt voor je komst.
0: Altijd, ja.
1: En iedereen...
0: En tot morgen, hè?
1: En tot morgen?
2: Nee, morgen fiets ik een rondje Breukelen.
1: Oh.
2: Ja,
1: tot volgende week, iedereen. En bedankt voor het luisteren. Hè?
2: Zeker bedankt voor het luisteren.
1: Ja, dankjewel, Ger.
2: Dankjewel, Hans.
1: Nou, nu gaan we er echt uit, hè? Want nu is het klaar, hè?
4: Dit is ZFM. Hier hoor je het laatste nieuws uit Zandvoort en omstreken. Dit is ZFM. ZFM, met het nieuws van 12 uur.
5: Levi van Eck met het NOS-journaal. De Boliviaanse president Paz heeft de noodtoestand uitgeroepen... om een einde te maken aan blokkades en demonstraties... die het land al weken platleggen. Met de maatregel krijgt de president wettelijk meer mogelijkheden... om het leger en de politie in te zetten om de orde te herstellen. De demonstranten eisen zijn aftreden en willen dat de lonen omhoog gaan. Door de betogingen ligt de economie in Bolivia deels stil en is er in het hele land een tekort aan brandstof, voedsel en medicijnen. In München zijn vannacht twee wagons van goederentreinen van een brug gestoord. Daarbij is een dode gevallen. De twee wagons botsten volgens Duitse media tijdens het rangeren tegen elkaar. Daardoor stortten de wagons van een brug en kwamen op de weg terecht. Het aantal doden door de Israëlische aanvallen op Zuid-Libanon van vanochtend vroeg is opgelopen naar zeker 11, meldt het Libanese staatspersbureau NNA. Volgens het Israëlische leger waren de aanvallen een reactie op Hezbollah. De groep heeft volgens het leger meer dan 50 raketten op Israëlische troepen in Zuid-Libanon afgevuurd vannacht. Gistermiddag werd een staakt het vuren van kracht tussen Israël en Hezbollah. Maar Israël meldde ook dat de troepen in Zuid-Libanon zouden blijven en dat het Hezbollah weer zou aanvallen als die zich niet aan afspraken zou houden. In Coevorden is vannacht een vrouw overleden door het noodweer. Een boom kwam terecht op de auto van de 25-jarige vrouw uit Jouren. In het hele land heeft het weer tot schade, brand en overlast geleid. De brandweer werd honderden keren gebeld. In Julianadorp in Noord-Holland is een festival afgelast vanwege de schade. Het weer, geregeld zon en wat stapelwolken. Het wordt 23 graden langs de kust tot 32 graden in het binnenland. Morgen opnieuw zonnig en warm, maar dan vooral in het zuiden kans op een bui. Dit was het NOS Journaal.
4: ZFM Verkeersinformatie.
6: Dit is Erik Evengroen van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden te melden op de weg. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
4: ZFM. Dit is het geluid van Zandvoort. Dit is ZFM. Met nu. Oud-Zandvoort.
7: You have an incoming transmission.
8: Geachte luisteraars. Binnen en buiten het Koninkrijk der Nederlanden.
9: Alle reclameuitingen zijn niet meer van toepassing.
10: Je maakt wat mee.
11: In Zandvoort aan Zee.
10: In Zandvoort aan Zee.
12: In Zandvoort aan Zee kun je je niet alleen lekker bruin laten bakken, maar je kunt ook met de kinderen naar het Dolfirama voor de nieuwste zeeleeuwen en dolfijnenshow. En dan kun je op hetzelfde kaartje ook nog naar de Linnaeushof in Bennebroek. Voor 9 gulden ben je dus de hele dag zoet. Het Dolfirama in Zandvoort aan Zee is gelegen tegenover het station op de boulevard.
13: Je maakt wat mee in het Dolfirama in Zandvoort aan Zee.
14: Dolfirama!
15: Hallo, mijn naam is Kostas en ik kom uit Trikala. Een klein, maar mooi dorp in Griekenland. Waar het land vruchtbaar is en de mensen gastvrij. Als je mij vroeger had gezegd dat ik ergens anders zou gaan wonen, had ik dat nooit geloofd. Maar het lot had iets moois voor mij in gedachten. De liefde. Samen met Liane hebben wij een mooie rustige plaats in Nederland gezocht om te gaan wonen. En al heel wat jaren wonen wij met ons gezin met veel plezier in Zandvoort. Op een dag kwam bij mij de vraag op. Als je voor je land houdt, maar je liefde woont ver weg, wat doe je dan? Dan neem je jouw land hiermee naartoe. Samen met mijn familie run ik het restaurant met de naam Philoxenia, wat het Griekse woord is voor gastvrijheid. Het mooiste van ons werk is dat mensen bij ons als klanten binnenkomen, maar als vrienden weer gaan.
16: Vendorado, de vriendelijkste bungalowparken, heten u welkom. In zo'n luxueus 5-sterren bungalowpark van Vendorado geniet u volop van een paar sprankelende dagen. Vraag nu deze folder aan. Bel Amsterdam 656565.

Oh, it's good, man. Whoa, well, lads, now. Oh, shit. Weet je wat ik heel erg leuk vind om te doen? Maar dat vind ik echt heerlijk om te doen. En dan ga ik naar het Naakstrand in mijn eentje. En dan ga ik er een beetje zo, een beetje in de zand zitten zo. Een beetje om me heen kijken zo, een beetje met mijn piemel spelen. Tot die flink stijf is. En dan met die stijve lul over dat drukke strand rond gaan wandelen. Oh. En met kleine kinderen gaan spelen. Ik, of naar de dokter gaan, zeggen dat je een geslachtsziekte hebt. En als hij dan bukt om te kijken, recht in zijn gezicht. Pissen zeg, heerlijk. Weet je wat ik ook heel erg leuk vind? Dan eerst ergens een hele dure videocamera kopen. En die dan een week later terugbrengen. En zeggen dat die stinkt. Maar weet je wat ik echt heel erg leuk vind? Dan ga ik langs een beetje verlaten landweggetje staan. Weet je, zo'n weggetje waar bijna geen verkeer langskomt. Midden tussen de open velden. En daar ga ik dan staan wachten. Tot er dan eindelijk een auto voorbij komt. En dan komt er een auto voorbij. En dan is een grote steen zo. Pah! Tegen die auto aangooien. Dan stapt iemand uit. Wat flik je mijn naam, man? Dat was ik niet. Ja, dat was iemand anders. Dat was een neger. En weet je wat ook heel erg leuk is om te doen? Dan ga ik naar een shawarmazaak. Met 300 gulden op zak. En dan ga ik daar zitten. En dan zeg ik... Maak een mooi shawarma! Ik wil graag een mooi shawarma! Wacht daar! Broodje shawarma! Dan maak ik een broodje shawarma, man! Wacht dan een broodje shawarma, meneer! Dan een broodje shawarma! Voor mij! Eén broodje shawarma! Lekker mijn hand shawarma! Ik ga een shawarma! Dan een broodje shawarma dan! Sta je shawarma dan! Dan een broodje shawarma, man! Nou, dan krijg ik de broodje shawarma, eet ik helemaal niet op. Ik blijf er die Turk aankijken. Maar daarna ben ik. Mag ik mooi shawarma? En tussendoor ook saus vragen. Mag ik saus? En dan vraagt die man: waarom weet je niet op? Ja, dan moet ik toch zelf weten, man. En als je dan weg gaat vragen: weet jullie regel een shawarma zaak in de buurt? Weet je wat ook heel erg leuk van om te doen? Dan loop ik door de stad. Klop door de stad. En dan zie ik een man lopen, maar echt een keurige man, hè? Beschaafde, nette, keurige man. Keurig in pak, niks op aan te merken, keurige man. En dan ga ik dan vlak achterlopen achter die man. Maar dan echt pal achter, hè? Pal achter hem. En dan de hele tijd in zijn nek schreeuwen. Laat me toch maar rust, man! Hé, hey, laat me maar rust! Laat me maar rust, man! Helemaal achtervolgende naar zijn huis. En ja, dan weet ik waar die woont. En 5 uur 's ochtends bij hem aan, dan doet hij open. Laat me nou toch eens maar rust, man! Weet je wat ook leuk voor te doen? Dan eerst een babysitter bellen en dan ergens een dood kind op de kop tikken. In die wieg leggen. Daar kom je s'avonds thuis. En is hij een beetje rustig geweest? Ja, even kijken. Ja, godverdomme, man! Is hartstikke dood, man! Het is allemaal blauw! Lekker een smurf, man! Maar kijk dan! Hé, hey, wat vind je er nou zelf van? Oh ja, ga maar huilen. Nou, je kan huilen wat je wil. Die 13,50 krijg je niet. Hé, hey, weet je wat ook leuk is? Je eerst 5 keer achter elkaar aftrekken en dan naar een hoer gaan en zeggen dat ze de vacht niet verstaat. Dat is het.

0: Asgabriel met Connie.
1: Ja, hallo mevrouw, ik praat met Alisram. Ik sta hier, ik heb A12, ik heb lekker band.
0: Ja.
1: Kunt u misschien komen?
0: Wie?
1: Voor maken die band.
0: Maar u spreekt, met wie moet u hebben dan?
1: Ja, ik heb begrepen uw escort service.
0: Ja, waarom moet ik dan escort service? Dat is voor meisjes.
1: Oh?
0: Ja.
1: Oh, en die meisjes gaan maken die band?
0: Nee, dit is voor seks.
1: Wat zegt u?
0: Dat is voor seks.
1: Ik begrijp niks van. Ik vraag die
0: inlichting... U moet de ANWB hebben.
1: Oh, ik heb gebeld die inlichtingendienst?
0: Ja.
1: Ja, ik heb gezegd, ik wil graag service voor mij voor het escort.
0: Nee, oh, daar hebben ze dat. Dat is vergissing.
1: Oh, dus u kan
0: u
1: niet
0: moet
1: maken?
0: ANWB.
1: Oh, dus je kan niet repareren die band dan?
0: Nee, we kunnen alleen meisjes sturen.
1: En die kan wel plakken aan die band of
0: nee,
1: niet?
0: Nee, die komt alleen maar voor seks.
1: Puh.
0: Ja.
1: Is veel geld?
0: Ja.
1: Ja?
0: Ja.
1: Oh, ja, nee, dan is het jammer, hè? Echt waar, want ja, ik wil te graag verder rijden, hè?
0: Ja, moet je ANWB bellen.
1: ANWB, zegt u.
0: Oké.
1: Oké, ik ga danken dan, hè?

In een asielzoekerscentrum zit een jongetje. Een jongetje van ongeveer 5 jaar oud. En het is nacht en het jongetje kan niet slapen. Hij kan de slaap niet vatten. En hij zit voor het raam en hij kijkt naar buiten. En dan ziet hij daar buiten allemaal bedrijvigheid. Kale mannen die met jerrycans op en neer lopen. En dan denkt hij, wat is er toch allemaal aan de hand? En dan ziet hij... Dan ziet hij hoe één van die kale mannen uit zijn rechterzak een lucifer-doosje haalt. En hij haalt er een lucifer uit en strijkt hem af. Maar de lucifer breekt en valt op de grond. En dan wil hij er nog in pakken, met het doosje is leeg. En dan beginnen al die kale mannen... En het jongetje ziet dat. En dan pakt hij onder zijn bed een doos. En in die doos zit, ingepakt in een zakdoek, een gouden aansteker die hij van zijn vader heeft gekregen bij het afscheid. En hij rent naar buiten naar de kale mannen en hij zegt... Hier, er zit niet zoveel meer in, maar als je goed schudt, kan je er nog een vlammetje uithalen.

Je weet niet waar je aan toe bent als oude tegenwoordig. Denk je dat je een zoon hebt? Nee hoor. Je hebt een meisje, blijkbaar. Ze moet ook andere geboortekaarten maken. Gewoon, het is een zoon. En dan tussen haakjes, althans, vooralsnog. We houden je op de hoogte. Ja. Je moet op z'n minst bewust zijn van de mogelijkheden tegenwoordig. Op z'n minst. Ik bedoel, stel voor, ik krijg een zoon. Oké, ik krijg een zoon. En die blijkt homoseksueel te zijn. Ja? Nou, zou me niet uitmaken, voor alle duidelijkheid. Maar hoe ga je daarmee om? Stel, je weet dat niet eens. Ik weet niet eens hoe hij erachter komt. Hoe hij zijn ontdekt dat hij homoseksuele gevoelens heeft. Ik ben daar ontwetend in. Ik heb geen idee hoe dat gaat. Ik denk dan dat hij gewoon een keer is dan gebeten door een homo. Tijdens uitgaan. Als ik een gok zou moeten doen. En hij wordt de volgende dag wakker. En denk ik, nou, een onttrekkende pik. Denk ik dan. Maar nogmaals, ik heb geen verstand. Hoe zorg je dan als vader zijnde dat hij zijn homoseksualiteit gewoon gezond kan ontwikkelen? Want dat hoor je hem te gunnen. Dat gewoon gezond kan ontwikkelen. Dat hij niet onnodig veel gasten gaat neuken in een fietsenhok. Gewoon gezond. Als jij als vader de hele tijd begint over, hey, meisje dit, meisje dat. Vind je al een meisje leuk? Heb je al een leuk meisje op het oog? Leuke meisje in de buurt. Maar hij wil helemaal geen meisje hebben, joh. Dan wordt het zo'n ding bij hem. Ja. Ja, dat moet een meisje zijn van mijn pa. Maar ja, aan de andere kant, om alle opties te bespreken met hem, dat is ook weer ongemakkelijk. Hey, heb je een leuk meisje op het oog in de buurt? Of een jongen? Ken ook een leuk jongen in de klas? Lekker ventje? Eh? Maakt niet uit. Maakt niet uit. Maakt niet uit. Misschien wil jij je verkleden als een meisje. Heb je daar wel eens over nagedacht? Eh? Moet je gewoon zeggen hoor tegen pa, dan gaan we gewoon naar de andere kant van de winkel. Eh? Even kijken wat daar hangt. Sommige dingen zijn te gevoelig nou. Er zit niet overal iets achter. Hoe je bepaalde dingen zegt. Ik kom uit IJsselmonde. Hier is je vee vandaan. Om het hoekie. Ik ben opgegroeid daar. Wij hadden vroeger een travestiet in de buurt. Eén. Ik weet niet of dat de regel was. Dat maar één mocht. Oh, maar één. Maar Menno de Travo. Dat is hoe we hem noemden. Menno de Travo. Niet om hem te pesten, dat was gewoon zijn naam. Menno de Travo. Dat was makkelijker voor ons. We hadden twee Menno's. Menno de Travo en Menno niet de Travo. Ja, hij vond het niet erg. Hij groette altijd terug. Het was niet zo'n gedoe. Hij groette altijd terug. Hey Menno de Travo. Hey. Ging een beetje lachen. Hij was al een luie travestiet hoor. Nu je erover nadenkt. Luie. Nul moeite. Nu, je kan zeggen wat je wilt, maar nu zien er heel goed uit. Je twijfelt bij, is dat een man of een vrouw? Je ziet het bijna niet. Niemand twijfelt erbij Menno, kan ik je vertellen. Gewoon een pruik op en lippenstift. Ongeschoren. Niemand dacht, is dat een man of een vrouw? Iedereen dacht hetzelfde. Menno is een enge vent. Maar hij is wel aardig. Hij groet wel tenminste terug. Dat is waar. Kijk dat hele ding van die Nicky. Die Nicky tutorials. Hè? Dat iedereen weet waar ik het over heb. Bizar. Nationaal, internationaal nieuws. Hè? Je kan zeggen wat je wilt, maar dat is goede marketing van die gozer. Nu hebben allemaal mensen die zeggen, ja, ik wist wel dat het een jongen was, ik wist wel dat het een gozer was. Weet je, nou, ik kon het niet zien. Ik kon het niet in de gaten. Ik moet wel zeggen, elke keer wanneer ik haar zag, want ze was toch vrijwel populair, dan zie je haar. Elke keer wanneer ik haar zag, deed ze me wel heel erg denken aan Bill van Wie Is Het? Nee? Dit is misschien een generatiedingetje. Nu zijn wat jonge meiden. Zometeen is een ik. Kijk gewoon even op je. Zoek op Google Bill. Bill van Wie Is Het? Ja. Toen ik dacht, oké, ik weet niet wat het is, maar ik weet wel wie het is. Dat is Bill. Ja, daar hebben we Bill. Dan moet het een nieuw spel gaan worden. Wat is het? Heel ingewikkeld. Je hebt er nog twee over. Er zijn nog twee. Oké, okay. Heeft hij blauwe ogen? Ja? Oh, oké. Okay. Dat gaat goed. Lang haar? Ja? Oké. Okay. Ah. Snor? Snor? Ja? Oké, okay. Robert. Nee, Suzanne? Ah, kut, sorry. Dit is mooi, natuurlijk, keer het

Als vrouw, je wil een kind. Maar eigenlijk wil je een baby. Dat is eigenlijk wat je wil. Maar dat realiseer je niet. Je wil een schattige baby die alleen maar van jou houdt. Maar wat je nooit, nooit over nadenkt, is dat het mensen worden. Sta je niet bij stil? Ik heb nu gewoon 4 grote mensen in mijn huis. Met een fucking mening ook nog. Ze zijn met meer. En heel lang hadden ze het niet door dat zij met meer waren. Maar ze zijn als kind opgegroeid en dan kijken ze een soort van tegen je op. En hebben ze niet door. Maar ik had dus laatst op vakantie het kantelpunt. Ineens hadden ze het door dat ze met meer waren. Mijn 3 dochters waren mee. Ik zeg dan gewoon, we gaan daar eten. En dan gaat iedereen zeiken. Maar als ik vraag, waar zullen we gaan eten? Is de fucking hel veel groter dan wanneer ze gewoon chagrijnig met z'n 3 boos op mij aan tafel zitten. Ze wilden natuurlijk even risotto. Alle tentjes af voor risotto. Nou, die tent kon dan. Maar ja, daar hadden ze alleen maar vis. En 1 van mij, ja, die lust geen vis. En 1 wilde er pizza. Ja, nou, kutzooi. Dus 3 keer chagrijnig die boulevard natuurlijk overgelopen. Ik ging in de moederflip-modus. Weet je wel, Katie? Jullie eten mij gewoon uit stokbrood. Laatste vakantie dat jullie mee zijn geweest. Ik liep naar het huisje toe. Zei er 1, mam, wij hebben het er even over gehad. Wij gaan pizza eten. En eens waren ze het met elkaar eens. En ik zei, nee, ik ga naar het huisje. En toen zeiden ze, ja, maar wij zijn het meer. Ik zei, heel eng. Dus zij gingen naar de pizzatent lopen. Dus ik weet je erachteraan van echt nog wel van, hoe ga ik weer mijn status terugpakken in deze situatie? En toen ineens de vredestichter, de middelste van de 3, die draaide zich om en die zei, ja, we gaan dus pizza eten, mama. Maar jij betaalt toch wel?

Hebben we het goed, dames en heren, of niet? We hebben het ouderwets gezellig. Alleen, ik ben niet conservatief. Ik ben niet conservatief. Nee, want er zijn een hele hoop dingen... Die zijn nu veel beter dan vroeger. Op heel veel vlakken hebben we enorme vooruitgang geboekt. Ik bedoel, je kunt je nu toch al niet meer voorstellen... dat we ooit geleefd hebben in een wereld zonder genderneutrale toiletten. Hoe deden we dat? Ik weet nog in die tijd, door de verwarring in de horeca van die transgenders... die zo van de ene deur naar de andere... En die moest ook schijten, die moest ook schijten. Maar waar? Maar nu zijn ze er dan, de genderneutrale toiletten. En daar ben ik ongelooflijk blij mee. Echt waar, ik vind het heerlijk om daar een beetje rond te hangen. Ja, te luisteren naar die wijven die aan het pissen zijn. Ja, daar kan je een hoop van leren hoor. Serieus, iedere straal vertelt een verhaal. Ik hoor aan de straal van een vrouw of ze gespannen is. De etniciteit van de sekspartner, wat ze gedronken heeft. Al dat soort dingen. Als je maar bereid bent om te luisteren. Maar, dames en heren, dit is maar een eerste stap. Als wij de transgemeenschap echt willen helpen, en waarom zouden we dat niet willen? We zijn toch laffe Amsterdammers met z'n allen. Dan moeten we toch een stap durven maken. Dan moeten we af van dat antieke, failliete idee van...

0: Goedemiddag. Goedemiddag.
1: Goedemiddag. Waar kan ik u mee van dienst zijn?
0: Ik zou graag een boek willen lezen.
1: Dan treft u het. Ik heb vanmorgen net een boek binnengekregen. Kijkt u eens?
0: Mag ik u iets vragen?
1: Uiteraard. Steekt u van wal?
0: Is het boek goed?
1: En of het boek goed is? In hoofdstuk 7 staat een beschrijving van een watermolen waar de

0: echte aarde liefhebber van de beschrijvingen van watermolens zich de vingers bij af kan likken.
1: Een watermolen, zegt u? Toch niet dezelfde watermolen als in dat boek van... Kom, hoe heet die ook alweer?
0: Dezelfde watermolen. Het water, het ronddraaiende waterrad, de molen zelf... Al deze voor de beschrijving van watermolens onontbeerlijke elementen... zijn met een scherp oog voor detail in het boek opgenomen.
1: Hoe heet de hoofdpersoon?
0: Peter.
1: Peter? Het is of de duivel ermee speelt...
0: Wat heeft de duivel hiermee van doen?
1: Peter? Ik heet namelijk zelf Peter.
0: In dat geval zult u zich des te eenvoudiger... in het gedachtegoed van de hoofdpersoon kunnen innemen.
1: Zou ik het boek nog even mogen inzien?
0: Ja, zeg. Leer mij mijn Pappenheimers kennen. Als ik u het boek zou laten inzien... bladert u natuurlijk gelijk door naar de beschrijving van de watermolen in hoofdstuk 7.
1: Maar zou u dan niet tenminste een tipje van de sluier kunnen oplichten?
0: In hoofdstuk 1 krijgt Peter kennis aan een vrouw. In hoofdstuk 7 heeft hij een rendezvous bij bovengenoemde watermolen.
1: In hoofdstuk 7 pas... Nou, van een zekere doortastendheid kunnen we deze Peter... wat de vrouwtjes betreft in ieder geval niet beschuldigen. Ha! Hoofdstuk 7 voor een boek over zo'n slome duikelaar... bedankt ondergetekende feestelijk.
0: Ik kan u verzekeren dat de beschrijving van de gebeurtenissen... bij de watermolen het lange wachten meer dan goed maakt.
1: Maar dan... kan maar één ding betekenen.
0: Inderdaad. Bij de watermolen gaat Peters leuter er in één keer in.
1: In één keer? Goeie genade, zo lust ik nog wel een paar beschrijvingen van watermolens.
0: Ik zal u bij wijze van hoge uitzondering de eerste zin uit het boek voorlezen. In het eerste ochtendgloren bolde Anja's geruite plooirok kwispanturig op in de aanzwijgende wind.
1: Potverdorie, dat is niet mis, zeg. Vooruit met de geit, ik ga voor dat boek.
0: Dat is dan 37,50.
1: Hier, hou de rest maar. Stop dat maar in die stoffige doos van je. Goedemiddag.
0: Goedemiddag. Ha. Je zou ze de kost moeten geven die hier onder het mom van watermolens... alleen maar zitten te vissen wanneer de hoofdpersoon uit de kleren gaat.

0: is ZFM. Hier hoor je het laatste nieuws uit Zandvoort en omstreken. Dit is ZFM. ZFM. Met het nieuws van 1 uur.
1: Levi van Eck met het NOS-journaal. Bij het noodweer gisteravond zijn meer dan 188.000 bliksemontladingen gemeten. Volgens het KNMI is dat uitzonderlijk hoog. De meting van gisteravond lijkt de hoogste in jaren. De tropisch warme dag van gisteren eindigde met onweer, bliksem en hevige regenbuien. In het hele land was er schade en in Coevorden kwam een vrouw van 25 uit Joure om het leven toen een boom op haar auto viel. Het KNMI verwacht dat de komende jaren meer zware buien met extreme neerslag voorkomen door klimaatverandering. De meeste gemeenten gaan de spreidingswet uitvoeren en zullen dus asielzoekers opvangen. Blijkt uit een analyse van de NOS van 212 coalitieakkoorden na de gemeenteraadsverkiezingen. Ze stellen wel voorwaarden. Veel gemeenten willen alleen kleinschalige opvanglocaties. En ze benadrukken dat inwoners eerst de gelegenheid moeten hebben mee te praten over die locaties. 11 gemeentes hebben breder verzet aangekondigd tegen de verplichting om asielzoekers op te vangen. Al zeggen ook die meestal dat ze uiteindelijk aan de wet zullen moeten voldoen. Het aantal doden door de Israëlische aanvallen op Zuid-Libanon van vanochtend vroeg is opgelopen naar zeker 11, meldt het Libanese staatspersbureau NNA. Volgens het Israëlische leger waren de aanvallen een reactie op Hezbollah. De groep heeft volgens het leger meer dan 50 raketten op Israëlische troepen in Zuid-Libanon afgevuurd vannacht. Gistermiddag werd nog een staakt het vuren van kracht tussen Israël en Hezbollah. In München zijn vannacht 2 wagons van een goederentrein van een brug gestort. Daarbij is een dode gevallen. De 2 wagons botsten volgens Duitse media tijdens het rangeren tegen elkaar. Daardoor stortten de wagons van de brug en kwamen op de weg terecht. Het weer, geregeld zon en wat stapelwolken. Het wordt 23 graden langs de kust tot 32 graden in het binnenland. Morgen opnieuw zonnig en warm, met dan vooral in het zuiden kans op een bui. Dit was het NOS Journaal.
0: ZFM Verkeersinformatie.
2: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden te melden op de weg. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
3: Autobedrijf Zandvoort. Een echte Zandvoortse garage waar ze nog met je meedenken. Met veel persoonlijke aandacht kun je bij ze terecht voor reparaties in en verkoop van nieuw en gebruikte auto's. Naast de huidige service doen ze nog steeds de bekende Fiat-service. DWZ-adres voor autoschades en APK-keuringen van alle merken. Autobedrijf Zandvoort, de vertrouwde specialist voor Zandvoort en omgeving. Autobedrijf Zandvoort, ook geopend op zaterdag.
0: ZFM. Dit is het geluid van Zandvoort. Dit is ZFM. Met nu. Zandvoort uit Zandvoort.
4: De tijd van weleer met Zandvoort uit Zandvoort. Via de lokale omroep ZFM en onder het mom van Zandvoort uit Zandvoort nemen we u mee op een muzikale reis door de jaren 30, 40, 50, 60 en 70. Een ware aaneenschakeling van historische feiten en wittelswaardigheden. En het alles onder muzikale leiding van Mario Zandvoort. De woelige jaren van burgerlijke ongehoorzaamheid, vrije seks, de eerste man op de maan en wereldsterren als Louis Davids, Lou Bendy, De Jantjes, Willy Alberti, Wim Zonneveld en Anneke Greunlo. Het nu al historische muziekprogramma Zandvoort uit Zandvoort. Gramofoonplaten van schellak en vinyl draaien weer op volle toeren. Het doet ons deugd dat deze geluidsdragers de tand des tijds hebben doorstaan. De klanken van weleer en met liefde bereid onontbeerlijk maar heerlijk geurend kopje koffie, nostalgie en melancholie.

Goedemorgen, goedemiddag. Ligt eraan wanneer u luistert. Welkom bij een nieuwe aflevering van Zandvoort uit Zandvoort. Iedere zondag neem ik u mee op reis terug in de tijd. Naar de jaren 30, 40, 50, 60 en de jaren 70. En dat doen we dan ook met alleen maar mooie oud-Hollandstalige muziek. En die muziek die wordt elke week weer beschikbaar gesteld door Cor Draaier. En daar bedank ik hem hartelijk voor. En op zaterdag tussen 1 en 2 wordt dit programma herhaald. Dus dan is het goedemiddag. Zandvoort uit Zandvoort. Reis je terug in de tijd naar de jaren 30, 40, 50, 60 en de jaren 70. En dan alleen maar mooie oud-Hollandstalige muziek. Alhoewel vandaag af en toe ook een nummertje uit de jaren 80. Het is tropische temperatuur. Beetje te warm. Maar ja, wij Nederlanders hebben altijd wat te klagen. Maar als je denkt ik wil op vakantie. Nou, het hoeft niet. Want je kan lekker naar het strand van Zandvoort. Want de temperaturen zijn fantastisch. Als je houdt van heel warm. Voor mij mag het 20 graden zijn. Maar in Nederland doen we het dan meteen met 30 graden. Zandvoort uit Zandvoort. Met de eerstvolgende plaat van Adrianus Marinus Adrie Kivon. Geboren in Rotterdam op 20 februari 1947. Is een Nederlandse komiek. Revuester, zanger, acteur, regisseur, presentator, tekstschrijver en programmamaker. En het Algemeen Dagblad noemde hem in 2017 ruim een halve eeuw Nederlands grootste volkscomiek. En in Vlaanderen is hij zeer populaire komiek en televisiepersoonlijkheid. Dan hebben we het over niemand minder dan André van Duin. En hij kon ook zingen. En ik heb twee plaatjes voor u. Pootjebaden in Zandvoort komt eraan, maar eerst hier Als de zon schijnt. André Hazes, hier op de lokale omroep CFM Zandvoort.

0: Ja, dat waren Johnny en Rijk met Costa Brava. En daarvoor hoorde u twee stukjes muziek van André van Duin. Als eerste Als de zon schijnt. En daarachteraan Pootje Baaien in Zandvoort. En de volgende artiest is een van mijn favorieten. Waar hij over zingt, hoef je me niet voor te bellen. Want dat geduld heb ik niet. Maar Piet Reumer, geboren als Petrus Reumer. Geboren in Amsterdam op 2 april 1928. En aldaar overleden op 17 januari 2012... Als Nederlands acteur, Reumer speelde in de hoofdrol in de filmreeks Baantje natuurlijk. En de zoon in de tv-serie Stiefbeen en Zoon. En hoofdrol in de tv-serie Het Schaap met de Vijf Poten en Citroentje met Suiker. En 16 jaar lang vertolkte hij op televisie de rol van Hoofdpiet van Sinterklaas. Reumer was ereburger van de stad Amsterdam en won 3 keer de Gouden Televisiering. En bij leven behoorde hij tot de bekendste televisieacteurs van Nederland. En dan is het waarschijnlijk onder andere van Baantje, want wie heeft het niet gezien? Het wordt nog steeds uitgezonden volgens mij. Het, is, ja, het blijft leuk. Er zou er nog een nieuwe versie komen. Eerst van zijn zoon. Nou, dat is hem niet geworden. En nu hoorde ik laatst geruchten dat ze toch weer een nieuwe Baantje gingen maken. Maar ik denk dat hij niet zo leuk wordt als met Piet Reumer. Maar u hoort hem nu, Piet Reumer, met een van mijn favoriete plaatjes die hij gezongen heeft. Vissen, luistert u maar.
1: Voor mijn part word ik arm, heb ik het nooit meer warm. Voor mijn part moet ik verder leven zonder blinde darm. Maar er is één ding wat ik nooit zou willen missen.

dat was het schaap met de vijf poten. Waar Piet Reumer ook in meegespeeld heeft. En Adelle Bloemendaal. En nog veel meer bekende Nederlanders die helaas niet meer er zijn. Het was een schaap met de vijf poten met bakken in de zon. En dat doet u waarschijnlijk ook. Of dat heeft u misschien gedaan gisteren. En lekker in de zon zitten. Ik hoop wel een beetje in de schaduw, want ja, ik vind het een beetje te warm. Gelukkig hebben wij er een airco in de studio, dus dan komt het meestal wel goed. En daarvoor hoort u Truus Koopmans en Dik Door met de 100.000. Ik denk de droom van heel veel mensen. Zou ik maar eens die 100.000 winnen, dan kunnen we hele leuke dingen doen. CFM Zandvoort, lokale omroep vanuit de badplaats Zandvoort. U luistert naar Zandvoort uit Zandvoort. Iedere week neem ik u mee op reis, terug in de tijd. Naar de jaren 30, 40, 50, 60 en de jaren 70. En dat doen we dan ook alleen met mooie oud-Hollandstalige muziek. Vandaag een beetje een afwijking, af en toe een plaatje uit de jaren 80. Want ja, een beetje het weer, hè? Een beetje het weer warm houden. En natuurlijk, de muziek die wordt, de oude muziek die wordt beschikbaar gesteld door Cor Draaier. Daar bedank ik hem hartelijk voor. En ik weet niet of je het weet, maar er is een hoop muziek gemaakt over Zandvoort. Louis Davids nam het nummer op over de streek Zandvoort bij de Zee. Dat was in 1915. Willem Duin had in 1983 een klein hitje met de eerste trein naar Zandvoort. En in 1986 scoorde de Pasadena Dream Band een hit met het nummer Zandvoort. En in 2006 had Topstar een hitje met het nummer met de sneltrein naar Zandvoort. En zoals ik zei, ook nummers uit de jaren 80. Uit 1986.

blijft de tijd van weleer. Met Zandvoort uit Zandvoort. Via de lokale omroep ZFM. En onder het mom van Zandvoort uit Zandvoort nemen we u mee op een muzikale reis door de jaren 30, 40, 50, 60 en 70. Een ware aaneenschakeling van historische feiten en wittelswaardigheden. En het alles onder muzikale leiding van Mario Zandvoort. De woelige jaren van burgerlijke ongehoorzaamheid, vrije seks, de eerste man op de maan en wereldsterren als Louis Davids, Lou Bendy, De Jantjes, Willy Alberti, Wim Zonneveld en Anneke Greunlo. Het nu al historische muziekprogramma Zandvoort uit Zandvoort. Gramofoonplaten van schellak en vinyl draaien weer op volle toeren. Het doet ons deugd dat deze geluidsdragers de tand des tijds hebben doorstaan. De klanken van weleer en met liefde bereid onontbeerlijk maar heerlijk geurend kopje koffie, nostalgie en melancholie. U luistert naar Zandvoort uit Zandvoort.

Ja, dat was Lou Bandy met We gaan naar Zandvoort. En daarvoor hoorde u Tante Lee met ook We gaan naar Zandvoort aan zee. Haar versie daarvan. En daarvoor hoorde u nog Topstar met de sneltrein naar Zandvoort. De volgende dame heet officieel Willy Albertina Verbrugge. Geboren in Amsterdam op 3 februari 1945. Is een Nederlandse zangeres en actrice. En ze is de dochter van Karel Verbrugge. En die kent u natuurlijk beter als wijle Willy Alberti. En zij heette als artiestenaam Willeke Alberti. Hebben een heleboel liedjes gemaakt. En nog veel meer gedaan. Ze hebben kinderen die ook nog eens beroemd zijn. En ze hebben ook een musical gemaakt. Heel lang geleden. De Willeke musical. En die wordt dat nu ook met het nummer Zandvoort bij de Zee. Haar versie daar.

Ooit een kwartje of je Grieks, Latijn of 20 talen kent. Gerust het leven tartje, je verbeeld je dat je aan de touwtjes trekt.

0: Ja, en zo is het. En al ga je er op je hoofd staan, zo blijft het. Als je voor een dimmietje in de weg bent gelegd, zou je nooit een pels dragen. Dat is gek. En als je een roggebroodkind bent, dan zou je nooit een kaviaar verslikken. En doe er maar geen moeite meer. Wees verstandig, want het blijft zo, zo is het. Als je voor een dubbeltje geboren bent, bereik je nooit een stijl van meer.
1: Ja, u hoort de muziek van Louis Davis met Als je voor een dubbeltje geboren bent. En daarvoor het plaatje Allemaal naar Zandvoort. En ook nog Willeke. De Willeke musical met Zandvoort bij de zee. CFM Zandvoort, lokale omroep vanuit de badplaats Zandvoort. Als u nog in het zonnetje gaat zitten, ik zou u goed insmeren. Want voor je het weet, word je levend verbrand. De Engelsen hebben er altijd heel veel last van. Hè? Als Engelse mensen in de zon gaan zitten, dan zijn ze ook echt zo rood als een kreeft. En sommige mensen die best wel heel wit zijn, worden ook heel snel rood. Ja, en dat heet verbrand. En dat is best pijnlijk. CFM Zandvoort hoort nu Eddie Christiani op de muziek van Santo en Johnny met April in Portugal.

0: de tijd van weleer. Met Zandvoort uit Zandvoort. Via de lokale omroep ZFM. En onder het mom van Zandvoort uit Zandvoort nemen we u mee op een muzikale reis door de jaren 30, 40, 50, 60 en 70. Een ware aaneenschakeling van historische feiten en wittelswaardigheden. En het alles onder muzikale leiding van Mario Zandvoort. De woelige jaren van burgerlijke ongehoorzaamheid, vrije seks, de eerste man op de maan en wereldsterren als Louis Davids, Lou Bendy, De Jantjes, Willy Alberti, Wim Zonneveld en Anneke Greunlo. Het nu al historische muziekprogramma Zandvoort uit Zandvoort. Gramofoonplaten van schellak en vinyl draaien weer volle toeren. Het doet ons deugd dat deze geluidsdragers de tand des tijds hebben doorstaan. De klanken van weleer en met liefde bereid onontbeerlijk maar heerlijk geurend kopje koffie, nostalgie en melancholie. U luistert naar Zandvoort uit Zandvoort met Mario Zandvoort.
1: We gaan naar Zandvoort aan de zee. We nemen broodjes en koffie mee. Oh, het is zo'n zaligheid als je van de duinen glijdt in Zandvoort aan de zee. Ikke.

0: denk om Jolijn.
1: Ja, dat was weer een stukje van Eddy Christiani met Denk om Jolijn. En daarvoor hoorde u Huub Matron met Zandvoort an das Meer. Heeft hij mooi vertolkt in Duits, Nederlands en Duits. En tot zover ook deze uitzending van Zandvoort uit Zandvoort. Uiteraard volgende week de herhaling tussen 1 en 2 wordt het programma. Ja, ik moest even denken, tussen 1 en 2 en iedere zondag. Tussen 9 en 10 zijn we er met de nieuwe aflevering van Zandvoort uit Zandvoort. En natuurlijk volgende week is het Vaderdag. Dus staat het programma in het teken van Vaderdag. Ik bedank nog even de scoredraaier voor het beschikbaar stellen van al deze mooie oud-Hollandstalige muziek. En ik laat u achter met die grote hit van de Pasadena Dream Band met Zandvoort.

0: is ZFM. Hier hoor je het laatste nieuws uit Zandvoort en omstreken. Dit is ZFM. ZFM. Met het nieuws van 2 uur.
1: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Bij het noodweer gisteravond zijn meer dan 188.000 bliksemontladingen gemeten. Volgens het KNMI is dat uitzonderlijk hoog. De meting van gisteravond lijkt de hoogste in jaren. De tropisch warme dag van gisteren eindigde met onweer, bliksem en hevige regenbuien. In het hele land was er schade en in Coevorden kwam een vrouw van 25 uit Jouren om het leven toen een boom op haar auto viel. In Staphorst in Overijssel is vanochtend een zwembad ontruimd nadat er een giftige stof was vrijgekomen in de technische ruimte. Er waren ongeveer 100 mensen in het zwembad. In het zwembad de Broeneuchten, die moesten daar weg. De brandweer kreeg rond 9:30 een melding dat er een vreemde lucht in het zwembad hing. Het bleek hypochloriet te zijn. Dat zit in de bleekmiddelen waar het zwembad mee gedesinfecteerd wordt. Er raakte niemand gewond. De brandweer onderzoekt waar het lek zit. Het zwembad blijft vandaag gesloten. Het aantal doden door de Israëlische aanvallen op Zuid-Libanon van vanochtend vroeg is opgelopen naar zeker 11, meldt het Libanese staatspersbureau NNA. Volgens het Israëlische leger waren de aanvallen een reactie op Hezbollah. Gistermiddag werd een staakt het vuren van kracht tussen Israël en Hezbollah. Israël meldde toen al dat het Hezbollah weer zou aanvallen als die zich niet aan afspraken zou houden. In Frankrijk is een man van 68 overleden nadat hij tijdens een ruzie met een metalen pétanquebal was geslagen. Het slachtoffer werd in het gezicht geraakt en zakte kort daarna in elkaar. De verdachte is een man van 81. Hij is aangehouden. Twee groepen jeu de boule spelers zouden ruzie hebben gekregen over een baan die liep uit de hand. De 81-jarige verdachte geeft toe dat hij klappen heeft gegeven met de ballen, maar stelt dat hij handelde uit zelfverdediging. Het weer, geregeld zon en wat stapelwolken. Het wordt 23 graden langs de kust tot 32 graden in het binnenland. Morgen opnieuw zonnig en warm, met dan vooral in het zuiden ook kans op een bui. Dit was het NOS Journaal.
0: ZFM Verkeersinformatie.
2: Dit is Erik Evengroen van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden te melden op de weg. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: ZFM. Dit is het geluid van Zandvoort. Dit is ZFM. Met nu. Zandvoort op zaterdag.

0: met een graadje of 20 in Zandvoort kan je het best proberen. Even de kleren uit, Richard. Goedemiddag.
1: Ja, ik kom net van het strand af. Ik moet zeggen, er waren toch aardig wat mensen al op het strand. Maar nog niet heel super druk. Maar ja, het was ook niet super warm natuurlijk, hè?
0: Nee, oké. Okay. Maar mensen die liepen gewoon in t-shirtje.
1: Ja, ook wel bikini en zo. En ook wel zwemmen. Veel zwemmen.
0: Oh, oké. Okay.
1: En bij strand ten 12 was een Duits feest. Dat was overigens uitverkocht. Ik wilde dat nog in de agenda zetten, maar het was al uitverkocht. Dus ik heb het maar gelaten. Maar dat was ook heel druk. Ze deden daar yoga met 80 man.
0: Oh, wauw.
1: Dat heb ik nog nooit gezien.
0: Nee, dat is onwijs gaaf.
1: Ja, maar wel grappig om te zien.
0: Zeker weten. Nou, het is grappig dat wij weer op de radio zitten, want het is altijd weer een feestje.
1: Ja.
0: En wat gaan we vandaag allemaal doen?
1: Ja, nou, we gaan veel... We hebben de Grand Prix natuurlijk, de Classic Grand Prix vandaag. Dus we gaan veel schakelen met het circuit.
0: Ja, we hadden de parade daar gisteravond in het dorp.
1: Heb je die nog gekeken?
0: Ik heb hem niet kunnen kijken, helaas. Maar ik zag wel hele mooie filmpjes op Facebook.
1: Ja, ja.
0: Dus dat is toch altijd weer een feestje, hè? Zo'n parade door
1: zeker,
0: het dorp.
1: Ja, er waren aardig wat auto's deden mee. Sommige, nou ja, weet ik veel, 40 jaar oud. Maar sommige die waren al vanaf 1910, denk ik. Dus ja, het is wel heel leuk om te zien, alles bij elkaar. En een paar hele oude brommertjes die deden mee. En
0: ja, zeker weten.
1: Leuk om juist te komen langs mijn huis, hè? Dus ik hoef alleen maar even mijn terras op te
0: lopen. Oh, kijk, die luxe heb jij weer.
1: Nou, dat heb jij net niet.
0: Net niet.
1: Nou ja, wat hebben we verder nog? Dus we hebben heel veel interviews op het circuit. Dus dan gaan we naar Benno en Rendel, die lopen over het circuit. Nou, voor de rest hebben we 2:30 het weerbericht. We hebben nog wat Zandvoort nieuws straks. En we hebben een interview met Caroline Hillenaar van World of Dino's. En het zit er al een tijdje. Ik weet het niet, het zit er nu, drie maanden.
0: In het oude casino.
1: In het oude casino. En ik vond het wel leuk om eens te kijken van, om gewoon eens even te horen hoe het gaat. En of ze tevreden zijn en wat de toekomstplannen zijn. Al weten we natuurlijk dat ze over 2 jaar er alweer uitgaan. Nou, dan hebben we nog evenementen. En dan hebben we Pit Report. En dan gaan we toch nog even Rendel bellen. Ook al is die al, ja, horen we die al veel. Maar goed, vinden we leuk om toch nog even over Formule 1 te hebben.
0: Zeker weten. Kunnen we het nog over Le Mans hebben bijvoorbeeld?
1: Ja.
0: Goede prestaties van de Nederlanders daar. Dus,
1: oké, okay, ja. Ja, daar deden aardig wat mee, hè?
0: Ja, maar ja. Nou, oké, okay, zou ik het zeggen. 1-2'tje was het voor Nederland. Dus,
1: in welke klasse?
0: In de GP... Nou, ga je meteen overvallen. In ieder geval in de hoogste klasse.
1: De Super Challenge, toch?
0: Ja, de Super Challenge of de GP3.
1: Nee, de GP3 is de laatste klasse.
0: Oh, oké. Okay. Nou ja,
1: nou, dat heb ik,
0: ik heb daar verder...
1: Rob, weet je nog dat ik dat uitgebreid heb gevraagd vorige keer?
0: Ja, klopt.
1: Ja, de GP3 is de laagste en de Super Challenge is dan de hoogste. Dus daar zijn ze 1-2 geworden.
0: Ik heb het even niet voor me, maar ik kan het zo bekijken. Oh, ja, in de hypercar.
1: Oh, de hypercar is dat.
0: Overal in hypercar.
1: En wie waren dat, die 1-2 zijn geworden?
0: Eén is Nick de Vries geworden.
1: Ah,
0: uiteraard heel erg bekend ook van de Formule 1. En 2 is Robin Vrijs geworden.
1: Oké. Okay.
0: Die eindigt de vlag achter de Vries. Maar Rendel die weet daar vast en zeker veel meer over. Ja. Want we hadden ook nog in de andere klasse, in de LMGT 3, waar we het net over hadden. Daar was ook een zege voor de Nederlander. Hmm. Dus
1: wow,
0: dat ging heel erg goed daar.
1: We doen het goed.
0: En zeker weten.
1: Ja, in de Formule 1 hebben we ook wel de beste coureur ooit. Dus zeg ik dan maar even chauvinistisch. Nou, voor de rest hebben we nog Dier van de Week, natuurlijk. Dus het is een heel vol programma. Dus ik denk dat we relatief ietsje een plaatje minder draaien, omdat we zoveel interviews hebben.
0: Zeker weten. En wat nieuws minder, zeg maar, dat ze gewend zijn.
1: Ja, we gaan ook wat minder nieuws doen.
0: Zeker weten. Nou, weet je wat wij gaan doen? We gaan meteen naar het circuit. Want daar zit, als het goed is, Benno.
2: Waar die erop? Nou, Rendel en ik zijn weer op het circuit. En dat doen we heel graag. Want Rendel, nou, we hebben eigenlijk toch wel de nodige voetstappen hier liggen. Jij en ik. En herinneringen. Wat was jouw, zeg maar, je meest stevige herinnering?
3: Jeetje, als kleine jongen door de duinen sluipen om binnen te komen.
2: Oh.
3: Ik denk dat het was, maar dan praat je wel over de begin jaren 70.
2: Ja, maar dan via ingang Oost zeker?
3: Ja, via ingang Oost. En dan waren je vaak met een groepje. En dan eentje die dan de bewakers zat af te leiden. En dan konden er een paar door. En alleen degene die als laatste afleidde, die was de klos, die kwam er niet meer in.
2: Ja, ja, precies. En voor onze radioherinneringen, dan ga ik terug. Ik weet niet meer welk jaar. Maar dat weet jij beter dan ik. Formule 3 met Tom Coronel.
3: Tom Coronel, de Masters.
2: De Masters.
3: De Masters.
2: De laatste Masters volgens mij.
3: De laatste Masters, Tom Coronel, die met zijn auto helemaal uit Japan kwam. Hè?
2: Ja,
3: kwam
2: ja.
3: Met de Formule 3.
2: Ja.
3: Die gok maakte als kosten op zijn nek nam. En uiteindelijk die Masters won. Gewoon geweldig.
2: Ja.
3: En dat kan je bijna niet voorstellen. Maar daar zaten ook echt heel veel mensen toen hier. En je hoorde gewoon op het moment dat hij in de Toyota bocht. De kop overnam, hoorde je het hele circuit juichen. Want toen kon je nog heel ver kijken, zeg maar hier.
2: Ja, ja.
3: Ja, prachtige tijd. En dan moet ik even denken, volgens mij 96?
2: 96. Nou ja, dat is wel een heel mooi rond getal. Dat is dus 30 jaar geleden.
3: Ja, weer 30 jaar geleden.
2: Jeetje,
3: dat is echt een heel tijd terug.
2: Hij
3: is inmiddels ook wat ouder geworden.
2: Ja, ja, ja. Ja.
3: Ja,
2: maar het is hem niet af te zien. Maar in ieder geval, wij stonden daar in die pitstraat. Dat pitgebouw, dat werd helemaal gerenoveerd in die tijd.
3: Ja.
2: En naar een scherm en live voor deze radio-uitzending hebben we toen, jij met name, verslag gedaan. En ik weet nog goed dat je met... Met overslaande stem.
3: Aan de binnenkant van de tas aan stond ik volgens mij. En laten we zo zeggen. Ik was een beetje Braziliaanse voetbalverslaggever. dat ging redelijk overstag, zeg maar. Ja, maar het was natuurlijk ook geweldig.
2: Ja.
3: Zeker toen Tom uiteindelijk gewoon de kop pakte. Ja, die hele tribune. Toen hadden we hier nog de heuvels. Hè. Er waren nog allemaal echt heel veel zand waar iedereen op stond. Ja, die stonden gewoon te schudden.
2: Ja, ja, ja.
3: Ja, gewoon geweldige tijd. Geweldige tijd.
2: Rendel, wat gaan we vandaag doen hier op Zandvoort, op het circuit?
3: Genieten.
2: Wie wil jij spreken?
3: Ja, ik ga kijken of ik een paar mensen kan spreken. We gaan straks eerst, geloof ik, Jelle Koet even mee babbelen. Die komt sowieso voorbij. En ik wil wat rijders spreken die gewoon meedoen in die series, Nederlandse rijders. En waarom die HGP voor hun zo belangrijk is. En ze er alles voor laten vallen.
2: Ja.
3: Dat doen ze wel, hè.
2: Okay.
3: Ze laten alles voor vallen, ze willen hier rijden.
2: Geweldig.
3: En ja, weet je, je wil hier gewoon zijn.
2: Ja.
3: Klaar.
2: En we gaan nu naar een stukje muziek. Wat is ons favoriete nummer tijdens de races?
3: Dan moet ik even heel goed nadenken. Faster van
2: George Harrison.
3: George Harrison. Ja, Faster van George Harrison. Dat is absoluut een van de mooiste muziekstukken ooit gemaakt.
0: Ja, en die gaan we nu voor de heren draaien. George Harrison.

0: Ja, zo zijn we hier vandaag weer op het circuit aanwezig. De historische Grand Prix, altijd een heel mooi feest. En eigenlijk moet je daar gewoon bij zijn. Dus ga even kijken of je nog daarheen wilt en kan. Natuurlijk, want wil je eigenlijk niet missen. Je oude Formule 1 auto's en dergelijke. En wij hebben ze ook weer gehoord, Richard. Want ja. Ze maken best wel wat lawaai natuurlijk.
1: Zeker, ja dat het gaat heel erg. Want het zijn niet alleen Formule 1 auto's. Maar die oude Formule 1 auto's, die willen wel, ja.
0: Zeker weten. En ze gaan verster. Vandaar ook George Harrison.
1: Ja, leuk.
0: Zeker. Nou, het is kwart over vier geweest. Twee geweest. En dat betekent het Zandvoorts nieuws.
1: Ja, je hebt wel eens van de gratis strandbus gehoord waarschijnlijk, Bob.
0: Ja. Dat een mooi experiment.
1: Ja. Nou, het is een proef met gratis busvervoer vanuit Hoofddorp via Haarlem, Bloemendaal naar Zandvoort. Dat start vandaag. De strandbus rijdt elk weekend, dus door de week niet. De strandbus in speciale dienstregeling van lijn 341 van Connection verbindt het Spaarne Gasthuis in Hoofddorp via onder andere de Expo Greater Amsterdam en Schalkwijk Centrum met Bloemendaal Zee in Zandvoort. De bus rijdt tussen 9 uur en 10 uur 's avonds. 9 uur 's ochtends en 10 uur 's avonds. 4 keer per uur, maar dat alleen tijdens de piekuren. De zeeweg is tijdelijk aangepast met een maximumsnelheid van 60 km per uur en een aparte busstrook. De proef maakt deel uit van het programma Bereikbaarheid Kust Zuid-Kennemerland. De gemeenten Haarlem, Bloemendaal, Heemstede en Zandvoort werken samen met de provincie Noord-Holland om de kust bereikbaar en leefbaar te houden tijdens de drukke zomerdagen. Passagiers kunnen gratis parkeren bij de Expo Greater Amsterdam in Vijfhuizen en vervolgens inchecken met een betaalpas of OV-pas. De rit vanaf de Expo duurt ongeveer 35 minuten. De strandbus is gratis voor iedereen. Nou zag ik vandaag ook een advertentie bij mij in de straat en er stond in tijdelijk gratis. Dus ik denk eerlijk gezegd dat het tijdelijk gratis is. Maar in ieder geval voorlopig wel gratis als je met een betaalpas in- en uitcheckt op het traject tussen Spaarne Ziekenhuis en Bloemendaal Zee en Zandvoort. Maar check je via de OV-chipkaart in. Dat is de normale chipkaart waar je mee reist. Dan betaal je een opstaptarief van €1,16. Nou, nog even kort de haltes. Het zijn er niet zo heel veel. Dat is dus, het begint bij Hoofddorp Spaarne Ziekenhuis, dan Hoofddorp Expo in Vijfhuizen, dan Haarlem Schalkwijk Centrum, dan Houtplein, Bloemendaalse Strand, Zandvoort Reach en als laatste Zandvoort Station.
0: Kijk, en de strandbus hebben we al veel eerder ook gehad, hè, trouwens, Richard.
1: Ja, maar dat was weer een heel ander idee. Hè? Tenminste, dat hadden we niet een aparte rit op de zeeweg. Een aparte...
0: Ja, dat hebben we ook wel gehad.
1: Ja, dat hebben we ook nog gehad. Ja.
0: Maar de strandbus hebben we ook. Echt een strandbus gewoon vanuit Amsterdam dan.
1: Die hebben we ook gehad. Of vanuit Amsterdam?
0: Ja.
1: Oh, want de 84 rijdt nog steeds, hè?
0: Oké. Maar het mooie van één strandbus vond ik, dat was een cabrio strandbus.
1: Oh ja.
0: Heb je die wel eens gezien? Dan kon je gewoon in de open lucht zitten.
1: Oké. Maar gingen je haren dan niet door de war?
0: Nou, weet ik niet. Ja, dan moet je wel haren hebben natuurlijk. Hè? Dus, nou ja, goed. Dankjewel weer voor het bericht ook na te lezen op de ZFM app. En mocht je die nog niet hebben, download hem dan nu. En dan blijf je op de hoogte van de laatste nieuwtjes uit Zandvoort. En hoor je het geluid van Zandvoort deze zonnige zaterdagmiddag. En lekkere muziek onderweg, waaronder deze gouden ouwe van ABC en The Look of Love.

0: Dus zijn van die disco-klassiekers die nooit misstaan op de radio. Waaronder deze van ABC en The Look of Love. Nou, waren we net mooi op het circuit hè, bij Rendel en Benno. Want het hele weekend staat in teken van de historische Grand Prix al daar.
1: Ja, ze hebben nu Jelle Koeten bij zich. Die gaan ze interviewen. En dus ik ben eigenlijk heel benieuwd. We gaan weer naar het circuit.
2: Hadi, Rob en Richard. Rendel en ik zijn het pitgebouw binnengeslopen. Tenminste, Rendel voorop natuurlijk. En die wist wel de weg. Nou, dat klopte helemaal. Rendel, waar zijn we aanbeland?
3: We zitten in de kantoren van het circuit van Zandvoort. De burelen, zeg waar alles, maar ook echt alles gebeurt. En de organisatie van dit grote evenement natuurlijk zit hier ook allemaal. En ze zijn nog steeds aan het werk op vrijdag en op zaterdag en op zondag, heb ik begrepen, Jelle.
4: Ja, 100%. Het hele team is in touw. Het is een grote productie voor ons als circuit. En letterlijk alle disciplines moeten niet alleen vandaag, vrijdag, zaterdag en zondag, maar in het voortraject hebben we hier al maanden naartoe gewerkt natuurlijk. En dit is de climax.
3: Ja, want naast, als je een beetje gaat kijken, naast natuurlijk gewoon de echte Formule 1 Grand Prix, is het nu de historische Grand Prix, is dit een van de hele grote evenementen op Zandvoort. Hè? Naast DTM en dat soort gebeuren.
4: Zeker, nou, dat zeg je precies goed. We hebben natuurlijk een aantal geluidsweekends waarin we even programmeren en dit is daar eentje van. Dat is ook wel te horen aan alles natuurlijk, dus ik denk dat het hele dorp al kan meegenieten van de eerste trainingen die we hier al rijden. Maar dit is inderdaad een van de top evenementen.
3: Ja, want terwijl we hier zitten komen nu historische Formule 1 auto's komen voorbij. Die hadden even code rood net omdat er eentje op de baan stond. De trainingen zijn al begonnen, dat is natuurlijk helemaal geweldig. Zo'n heel evenement. Heb jij nu de algemene leiding, zeg maar?
4: Voor het sportieve gedeelte wel, maar dat betekent niet dat ik ook alles rondom paddocks en hospitality parkeren en dat soort dingen coördineer. Dus dat is echt, die disciplines zijn allemaal uit elkaar getrokken. Dus het sportieve deel, ja, maar de rest, daar zijn heel veel andere hardwerkende collega's bij betrokken.
3: Ja, maar ik moest wel een beetje lachen vanmorgen toen ik aankwam. Dat was al vroeg om 8:30. En toen moest ik wel een beetje lachen. Want toen zag ik eigenlijk Erik Weijers, die jij natuurlijk opvolgt, die zag ik op het scootertje allemaal auto's verwijderen. En toen had ik echt zoiets van, hey, die heeft parkeerbeheer gekregen, zeg maar. Jelle is al goed bezig hier in dat gebouw.
4: Nou, dat zit er denk ik bij Erik gewoon ingeramd in al die 33 jaren dat hij hier zit. Dat hij zich ook daar gelukkig nog druk om kan maken. Maar laat het een goed teken zijn. Dat betekent dat we normaal veel werk uit handen genomen hebben. En dat hij ze ook zijn handen vrij heeft om dit soort klusjes op zich te nemen. Maar dat doet hij met heel veel plezier, kan ik je zeggen.
3: Ja. De historische Grand Prix. Nou, dat is natuurlijk een evenement voor ook familie. Hè? We zien de familie daar op de tribune zitten. Iedereen die heen gaat. 22e keer geloof ik alweer. We zitten over de 20.
4: Zou
3: kunnen.
4: We
3: hebben best wel heel vaak. Hoe belangrijk is die HGP van Zandvoort?
4: Ja, die HGP is heel belangrijk. We willen een hele grote diversiteit aan evenementen hier kunnen presenteren aan het publiek. Met dit historische veld, of de historische velden, we hebben maar liefst 10 series hier. Ja, dat is precies wat we willen zijn en wat we willen uitstralen. Richting onze deelnemers en bezoekers. Autosport in de volle breedte. Van de moderne Grand Prix auto's die we hier in augustus natuurlijk weer hebben. De GT-racerij in GT World Challenge DTM. Clubracerij. De breedte sport is natuurlijk waanzinnig belangrijk. En historisch hoort er ook bij, absoluut. En dat moet ook blijven.
3: Ja, dat hoop ik wel. Dit is een prachtig evenement. Het is altijd druk. Heel veel bezoekers komen erop af. Het is nou wel heel erg mooi weer.
4: Ja.
3: Dus Zandvoort wordt denk ik een beetje onbereikbaar nu. Hè, met die één baan op de zeeweg en dat soort dingen.
4: Ja.
3: Want vanmiddag heb je natuurlijk ook al strandgangers nog. Denk je dat het een beetje gaat meespelen van hoeveel mensen je uiteindelijk binnen gaan krijgen? Of denk je, nee, ze komen toch wel liefhebbers?
4: Nou, liefhebbers zullen sowieso komen. We zien ook natuurlijk online dat er veel tickets al weggezet zijn. Voor alle drie de dagen. Dus dat is fantastisch. En die mensen die gaan hier natuurlijk allemaal verschijnen. En ik durf te zweren dat ze ook bij regen, waren ze diezelfde liefhebbers, nog steeds hier naar het circuit toegekomen. Misschien zitten er dan een paar meer op de tribune omdat er een dak boven zit. Maar uiteindelijk op de paddock, daar gebeurt het. Je kan met je neus bovenop de actie staan, bovenop de auto's. Je kan gewoon kennis maken met de rijders. Die vertellen 100 uit over hun paradepaadjes. Dat is natuurlijk fantastisch. Dat is de sfeer van die historie.
3: Ja, dat is die sfeer van die je moet vroegen, wat is dat dan op zo'n paddock? Hè? Hoe zit dat erbij? En ik zei, jongens, dat zijn allemaal liefhebbers of eigenaars die zijn aan het kamperen met een auto onder een tentje. Dat is een beetje wat op paddock gebeurt natuurlijk.
4: Nou, dat is wel een beetje de stijl die je hier inderdaad tegenkomt. Het is voor en door deelnemers. Liefhebbers. Ja. Voor en door liefhebbers. En dat merk je aan alles. Dat merk je op het moment dat je hier de hoofdpoort binnenrijdt.
3: Ja, prachtig. Ja, jongens, dit is gewoon 30 graden, denk ik, Benno, zo'n beetje. 25 graden, het is al een beetje gewoon één groot feest. Nu even over Jelle. Jelle, je zit nu een paar maanden hier. We hebben elkaar eerder in de studio gesproken natuurlijk. Nog steeds geen spijt?
4: Nee, absoluut niet. Zeker met zo'n evenement als dit. Dit is weer de zoveelste verschijningsvorm van evenementen die we hier over de vloer krijgen. Deze heb ik nog niet eerder meegemaakt in deze vorm. Dus ja, ik vind het echt waanzinnig.
3: Jij hebt heel veel in de moderne racerij gezeten natuurlijk. Hè, met Bas Scooter Racing vroeger in het hele verhaal. Ja. Historische race, historische auto's. Doet jou wat? Die oude gebakjes van de jaren 50, 60 en 70?
4: Ik heb gisteren zelfs tegen een aantal collega's gezegd, ik vind dit misschien qua auto en beleving wel misschien mooier dan de nieuwste GT3 die je voorbij ziet rijden. Maar hier zit zoveel emotie achter voor iedereen. Voor de kijker, voor de deelnemer, voor de teams die hier komen. Dus ik geniet.
3: Ja, want je ziet hier nog niet laptopjes op het dak verschijnen, zeg maar. Nee. Wat jullie wel deden.
4: Nee, zeker niet. Nee, hier zitten geen datalogsystemen in. En dit is een hele andere tak van sport. Maar die spreiding is natuurlijk waanzinnig.
3: Nou moet je het weekend keihard werken natuurlijk hier. Want er wordt heel veel van je verwacht, hè? Want je hebt best wel even wat schouders om op te gaan vullen. Ga je ook nog een beetje genieten, denk je, of niet?
4: Nou, elke passage van elke auto is natuurlijk genieten. Lange dagen, 100%. Vanochtend 6:30 begonnen en vanavond zwaaien we pas na de parade af als iedereen weer op zijn plekje staat. Dus ja, het zijn lange dagen. Maar ondertussen, op het moment dat je al die smiles van iedereen ziet, van deelnemers, teams, fans, dan genieten we. Absoluut.
3: Dus als het jou ligt, gaan we nog 20 jaar door met de historische Grand Prix?
4: Als het aan mij ligt, zeker.
3: Ja, nou, dat betekent dat je 20 jaar hier moet werken.
4: Nou, dan hebben we die afspraak bij deze gemaakt.
3: Okay, nou, dat gaat helemaal goed komen. Nou, ik vind het gewoon fantastisch. Wij gaan sowieso enorm genieten. Want ik ben zelf natuurlijk ook een historische liefhebber. Ja. En, dus ik denk wel gewoon dat die HGP mag gewoon nooit weg, denk ik.
4: Het hoort er gewoon absoluut bij. Deze willen we niet missen.
3: Nou, we hebben de directeur van het circuit hebben we achter ons zitten. Die gaan we ook even daar gewoon even een biertje geven. Dan gaat het helemaal goed komen zo vroeg. Dan weten we absoluut gewoon zeker dat dit nog even doorgaat.
4: Ja.
3: Dankjewel. Ik geloof dat we een beetje aan de minuten zitten. Hè. Dat kan helemaal goed, hè? Zo. Ja, dat gaat helemaal. En wij gaan elkaar nog heel veel spreken, denk ik.
4: Absoluut. Leuk dat jullie er zijn.
0: Ja, mooi, hè? Rendel, dankjewel voor dit interview met Jelle Koeten. Hij is de nieuwe Head of Motorsport van het circuit Zandvoort. En uiteraard ook bekend uit 20 jaar racing van Bas Scooter Racing. Dus echt een racefamilie, daar komt hij uit. Zo dadelijk het weerbericht, maar eerst lekkere gouden ouwe uit 1965. Nou, toen was nog geen Robbie op de wereld, hoor.

0: understood. Lekker uit, 65, The Animals. En Don't Let Me Be Misunderstood.
1: Weer of geen weer. Zomer of hartje winter. Het Westkust weerbericht luidt als volgt.
0: Ja, en dat heb jij even mooi uitgekozen. Wat ja. Het weer is.
2: In Zandvoort begint de nieuwe week met zachte zeewind en aangename warmte. De zondag schijnt de zon geregeld en loopt de temperatuur op tot 27 graden. Maandag trekken er meer wolken voorbij, maar het blijft meestal droog en vriendelijk weer. Vanaf dinsdag laat de zomer zich steeds nadrukkelijk zien met veel zonuren. De dagen daarna wordt het nog warmer, met temperaturen die richting de 30 graden gaan. Op het strand zorgen de zee en de wind voor wat verkoeling tijdens de warme middagen. Zo belooft het een zonnige, warme en uitnodigende week aan de kust te worden.
0: Oeh, lekker toch? Dus we krijgen echt zomers weer...
2: Zeg maar gewoon tropisch.
0: Subtropisch, ja, lekker. Ja. Nou, helemaal goed. Dankjewel weer voor het weer. En ook het weer vind je op de ZFM-app terug. Dagelijks wordt het op de app bijgehouden. Dus pak die er even bij. Ik heb weer een lekkere plaat. En dan gaan we ze dadelijk weer eens kijken op het circuit.

0: cocktailtje voor je. En dan deze muziek uit de luidsprekers van het Strandpaviljoen. Nou, daar zit je gebakken natuurlijk. Je hoorde Bekker met en Madame. We gaan weer naar het nieuws toe, Richard. Want ook dat hebben wij tussendoor voordat we zo dadelijk weer naar het circuit gaan. Want ja, jij hebt weer wat te melden aan het luisteraars.
1: Ja, ja, ja, zeker. Het gaat over de WOZ-waarde van Zandvoortse woningen. Na twee kalme jaren zien huiseigenaren de WOZ-waarde van hun bezit, de waarde die de gemeente op de woning plakt, weer fors stijgen. In Zandvoort ligt die gemiddeld voor het eerst boven de 500.000 euro. Blijkt uit cijfers van het Centraal Bureau voor Statistiek dat het woensdag naar buiten brengt. Bovendien is het bedrag sinds 2023 niet zo hard gestegen. Nou, ik moet zeggen, ik heb even naar mijn eigen WOZ gekeken, maar dat was inderdaad behoorlijk verhoger. Een gemiddeld huis in Zandvoort, koop of huur, maakt niet uit, heeft dit jaar een WOZ-waarde van 508.000 euro. Om een idee te geven hoe hard het is gegaan, in 2019 lag de gemiddelde WOZ-waarde hier nog op 309.000 euro.
0: Wauw, wat een verschil.
1: Ja, dat is echt een enorm verschil. Maar goed, de prijzen zijn ook enorm omhoog gegaan natuurlijk. Ik bedoel, dat ook. De gemiddelde WOZ-waarde in heel Nederland komt dit jaar uit op 439.000 euro. Dus Zandvoort zit daar boven. Maar in plaats van naar heel Nederland te kijken, kun je natuurlijk ook kijken naar de 15 gemeentes die qua woningmarkt het meest op Zandvoort lijken. In die gemeente ligt de gemiddelde WOZ-waarde op 548.000 euro. Dus dat is weer hoger dan hier. Dat de hoogste WOZ-waardes in de Randstad en rond Eindhoven te vinden zijn, dat is niet zo gek. De gemeente kijkt naar de marktwaarde van je huis en in die regio zijn huizen momenteel het duurst.
0: Oké, ja, maar het is geen waardebepaling van je woning, hoor. Dus als je hem verkoopt, is het misschien een kleine richting die je op wilt met je
1: meestal
0: huis.
1: Meestal iets meer, hè?
0: Maar ja, meestal.
1: De WOZ-waarde is van 1 januari 2025.
0: Ja, dat bedoel ik. Ja.
1: Die nu actief is, hè?
0: Nee, dan is het veel meer sowieso. Ja. Dus, nou, dankjewel weer voor het verhaal, Richard.
1: Ja, rijke gemeente.
0: Rijke gemeente, maar je kon toch ook bezwaar maken tegen een hoge WOZ-waarde? Kan dat nog steeds?
1: Ja, ja, natuurlijk.
0: Oké.
1: Okay. Alleen ze hopen, vorige keer was het nauwelijks hoger, de WOZ-waarde. En toen waren er heel weinig bezwaren. Maar ik denk dat er nu wel weer heel veel mensen bezwaar gaan maken.
0: Ja, flinke stijging hier ook. Dus, Nou, zo dadelijk gaan we naar het circuit. Maar eerst even een plaat. Als het zonnetje schijnt, dan draai ik hem heel graag hier op de Zandvoortse radio. Want die hoort er gewoon bij, hè? Deze van Frankie Valli en de Four Seasons. Hier is Oh What a Night.

0: Frankie Valli en de Four Seasons met die leuke single Oh What a Night. We gaan weer naar het circuit toe, Richard. Want ja, vandaag zijn er aanwezig onze collega's Benno Veugen en René Lawson. En ja, ik ben uiteraard heel benieuwd wie ze nou weer daar op het circuit hebben tijdens de historische Grand Prix.
1: Lendl, nou, we staan hier bij Michelin Motorsport. Jij wil straks Patrick Andriessen interviewen, maar wat, hij loopt hier met vier banden en velgen te sjouwen. Wat is de bedoeling?
2: Ja, ik denk dat hij nieuwe banden gaat zetten op zijn auto. Want Patrick is, die rijdt in de Interseries Formule 3 hier. Een Nederlander uit Baanbrugge. Okay. En hij is even aan het babbelen hoe hij ze wil hebben met de mensen van Michelin.
1: Maar leg eens uit, de Interseries.
2: Interseries is een soort Europees kampioenschap met Formule 3 auto's. En okay. Patrick is een aantal jaar geleden is hij in Magny-Cours is hij Europees kampioen geworden. En, oh. en dit jaar rijdt hij niet alle wedstrijden, dus dat gaat niet helemaal lukken.
1: Ja.
2: En dus mooi, hij zit even te praten met een van zijn grote tegenstanders hier.
1: Oh,
2: daar moet hij gaan winnen. Ja, Patrick is een hele fanatieke Formule 3 rijder.
3: Ah, fanatiek rennen altijd. We doen ons best, maar inmiddels wordt ook een dagje ouder. Dus,
2: ja, nou ja, laten we het zo zeggen. Er zijn allemaal, ik ken het een beetje van wat er allemaal gebeurd is. Er zijn nieuwe onderdelen. De motor is dit jaar helemaal

0: Als er dan morgen en overmorgen een hoop publiek komt, ja, dat is natuurlijk fantastisch. Het is fantastisch dat er zo'n evenement natuurlijk is in Nederland.
1: Jij hebt een heel lange racecarrière. Je hebt vroeger tourwagens gereden, formuleauto's gereden. Tegenwoordig doe jij het historisch, hè? Gewoon en tourwagens en Formule 3. Ja. Het verschil, een Formule 3 auto ten opzichte van een tourwagen.
0: Dat is natuurlijk een totaal andere discipline. Een Formule auto is natuurlijk super licht, laat met remmen, enorm hoge bochtensnelheid, zeker met dit soort Formule 3 auto's. Dus dat is natuurlijk een heel andere discipline. Ja, ik vind zelf, maar goed, dat weet je van me, ik vind historische autosport vind ik gewoon mooi. Old school racen, geen stuurbekrachtiging, geen rembekrachtiging, gewoon helemaal niks. Alles moet je zelf doen. Ja, ik hou ervan.
1: Ja, jij doet samen met je monteur ook alles zelf, hè?
0: Ja, we doen alles zelf, samen met Sam, de monteur. Zijn we gewoon lekker iedere week in de werkplaats een beetje aan het hobby, om het zo maar te noemen. Gewoon zorgen dat alles netjes onderhouden wordt, alles netjes klaar staat. Het enige wat we eigenlijk niet zelf doen, buiten het normale reguliere controles, is de motor. Die gaat naar Italië, naar Eletti Motori, zoals dat zo mooi heet. En die doet eigenlijk alle motoren voor het hele veld. En die is echt een specialist erin. Maar de rest, versnellingsbak, ophanging, alles doen we zelf.
1: Nou, sta je een heel warm weekend tegemoet. Ja, hoe warm wordt het in die cockpit?
0: Oh, nou, weet je, het ergste is als je stilstaat. Dan heb je natuurlijk de zon die er volop brandt, dus met de pre-crit. Startopstelling is natuurlijk even een momentje dat je lastig is. Als je helemaal rolt, dan heb je toch die rijwind, omdat er natuurlijk open auto's zijn met die Formule auto's. Dus dan valt het wel mee, dan is het wel te doen. En ik heb altijd mijn versier een klein kiertje, dat ik even wat frisse wind eronder krijg. Maar het ergste is het stilstaan.
1: Dat stilstaan en dan ga je dood, hè?
0: Dan ga je dood. Dus dan is er altijd het parapluutje erbij. En zorgen dat we een beetje in de schaduw kunnen blijven.
1: Ik moest dus straks, ik heb nu eens een beetje gekeken bij de prikrit. Daar is geen schaduw,
0: nee,
1: hoor.
0: Daar is geen schaduw. Dus daarom ook het parapluutje mee. Ik had toen straks, als ik in de eerste vrije training, wat overigens op zich wel goed ging, heb ik even een nieuwe remschijf, een nieuwe remblok ingeremd. Dus daar moet je altijd een hele procedure voor volgen. Maar ja, dan moet je ook weer binnenkomen, even af laten koelen. Nou, dan zet ik hem gewoon helemaal tegen de pitbox aan. Gewoon lekker in de schaduw. Dat je in ieder geval even een beetje de koeling erin houdt. Want nou, ik denk voor dit soort dagen, zeker met vandaag moeten we 3 keer rijden. Ja, dat is killing met die temperatuur.
1: Nou is ook historische racerij, dat weet ik een beetje uit ervaring, is ook een familie gebeuren. Je vader en moeder zijn erbij, maar die gaan al hun heel leven zo'n beetje dat jij in de racerij zat mee, hè, denk ik.
0: Ja, die gaan eigenlijk iedere wedstrijd mee. En ik was 7 toen ik begon met karten. Nou, op mijn 18e de autosport in, ik ben nu 49, dus reken maar uit. En eigenlijk al die jaren zijn mijn ouders altijd meegegaan. Ik denk dat het de wedstrijd die ze gemist hebben, die zijn op 2 handen te tellen.
1: Dus, dus die oude is er wel een beetje klaar mee nu, of niet?
0: Nee, nog steeds niet. je kent hem, hij is nog fanatieker dan ik ben, als hij langs de kant staat. En als het dan zeker als het niet helemaal gaat zoals we willen. Mooi, jongen, dan staat hij te vloeken en te tieren. Dan.
1: Ja, ik heb het gezien, hè, want ik ben een paar keer mee geweest met je. We hebben natuurlijk een van de mooiste wedstrijden, was natuurlijk Paul Ricard in.
0: Ja, dat is 3 jaar geleden inmiddels alweer. Ja. 23 was dat in april. Paul Ricard, Zuid-Frankrijk, was het Europees kampioenschap, via Europees kampioenschap Formule 3. En dat was natuurlijk een fantastisch evenement. Ook een beetje vergelijkbaar met de historische Grand Prix, alleen dan in Frankrijk. Grand Prix de France, historiek. En het was zo'n weekend, dat was de eerste wedstrijd van het seizoen. En alles viel al meteen op zijn plek. Heel het weekend klopte. 2 overwinningen en uiteindelijk Europees kampioen geworden. Ja, die staat hoog op het lijstje.
1: Ja, en jouw vader, want ik stond in de pitstraat daar te kijken, die sprong zo wat over die vangrail heen, toen jij over de streep ging.
0: Ja, nou ja, dat heb ik dus van horen zeggen, want dat heb ik zelf natuurlijk niet gezien.
1: Maar wij hebben dat wel gezien. En het was een beetje zoals vroeger Colin Chapman dat deed, met Lotus. Hij wilde echt gewoon helemaal zo van, daar is hij.
0: Ja, nou, weet je, dat zijn natuurlijk gewoon emotionele momenten, weet je. En op dat paard ook al zo lang meeloopt. Ja, als er dan zo'n wedstrijd, als er dan zo'n weekend alles lukt, ja, dat vindt hij natuurlijk ook fantastisch. En dan is hij ook trots en dat is mooi.
1: En nou, je verwachtingen voor dit weekend?
0: Nou, weet je, de auto die is heel goed. Het is de eerste wedstrijd die ik nu met de Interseries meerijd. Dus ik ken de concurrentie natuurlijk wel, maar ik heb het hele seizoen nog niet met ze gereden. Er zitten een paar snelle jongens bij. Toen net in de eerste vrije training, ondanks dat ik de rem aan het inremmen was, had ik toch de snelste tijd. Dus dat is op zich wel mooi.
1: Maar goed, daar ziet u me niet om die rem in te remmen.
0: Nee, eigenlijk niet. Maar ik kan het toch niet laten om dan even 1 rondje gas te geven. Dus dat ging op zich goed. Maar goed, de hele snelle jongens die waren er nog niet bij. Maar ik verwacht zelf dat we in ieder geval in de top 3-4 mee moeten kunnen doen.
1: Ja. Dus we gaan het podium krijgen?
0: Dat hoop ik wel, ja. Ja, dat moet lukken.
1: Nou, heel veel succes dit weekend.
0: Dankjewel.
1: Rij met een hele grote glimlach en dan ben je altijd sneller.
2: Ja, mooi weekend daar op het circuit natuurlijk, met de historische Grand Prix. Gisteravond al de parade door...

0: het dorp. En dan hoorde ik heel veel mensen denken. En er was ook een discussie over, Richard. Van is het nou vrijdag of is het nou zaterdag? Op de ene plek staat vrijdag en op de andere plek zaterdag.
1: Ja, het was zaterdag.
0: Het was op zaterdag, maar daar voetballen wij natuurlijk, hè?
1: Ja,
0: dus dat, om 7 uur.
1: Ik denk dat er geen sterveling gaat kijken op het moment dat ze die parade houden op zaterdag.
0: Nee, en de horeca zit er ook niet op te wachten als ze in één keer een parade door de Halterstraat heen rijdt, terwijl iedereen aan het feest is voor de voetbalwedstrijd. Althans, ik ga ervan uit dat het gewoon een feestje gaat worden natuurlijk.
1: Dat hoop ik al.
0: Heb jij daar vertrouwen in? Of,
1: Ja, we moeten natuurlijk in de kern moeten we kunnen winnen van die Zweden. Maar ja, laten we eerlijk zijn, als we nou kijken naar wat ze tot nu toe hebben gepresteerd bij die oefenduels en Japan. Ja, dan wordt het wel gewoon moeilijk. Zeg maar, het moet gewoon maar eerlijk zijn.
0: Ja, en er komen heel veel goede dingen uit Zweden natuurlijk.
1: Ja, ja, naast IKEA bedoel je, en ABBA.
0: En ABBA, ja. Vooral ABBA.
1: En vroeger had je Saab en Volvo.
0: Ja, ook nog goede auto's. Dus, ja. Nou, we gaan nog 2 plaatjes draaien. En die hebben allebei met voetbal te maken. Ja, jij zei het al, ABBA. Gaan we ze dadelijk draaien. Maar eerst gaan we de WK-hit hier in Nederland voor je draaien. En die is ook bekend van de Albert Heijn reclame natuurlijk. Hè? Samuel Welten heeft die song gemaakt. De leeuw komt eraan.

0: Ja, de leeuw komt eraan. Zeker vanavond om 7 uur is de wedstrijd. En gaan we natuurlijk met z'n allen juichen voor Oranje. Laten we hopen dat het een mooi Oranjefeest gaat worden daar in Amerika. En dat we deze gewoon eventjes gaan winnen.
1: En wat maar denk jij erop?
0: Ik denk 1-1.
1: Jij denkt
0: ik denk
1: ook 1-1.
0: Ja.
1: Nou ja, ik rekende net voor hè, dat als wij Tunesië daarna lekker inmaken, dan worden we nog eerst in de pool.
0: Dus ja, maar dan moet je Tunesië wel eventjes inmaken.
1: Ja, ja.
0: Dus niet te makkelijk overdenken.
1: Nee,
0: dus
1: ja, als we bijvoorbeeld maar met 1-0 winnen van Tunesië of gelijk spelen, ja, dan zijn we het haasje.
0: Yes, nou ja, we zien het vanavond. Jij ook gelijkspel dus.
1: Ja.
0: En dan ook 1-1? Of,
1: ja, laten we maar 1-1 noemen.
0: Allebei, oké.
1: Okay. Ja.
0: Nou, dankjewel weer voor dit uur. Zometeen zijn we er weer. En inderdaad, de beloofde plaat. Ja, voor iedereen die voor Zweden is, deze van ABBA natuurlijk. Oh, wat wil je zeggen?
1: De winnaar takes it all?
0: Nee, thank you for the music.
1: Oh, thank you for the music.

0: is ZFM. Hier hoor je het laatste nieuws uit Zandvoort en omstreken. Dit is ZFM. ZFM met het nieuws van 3 uur.
1: Jan van der Putten met het NOS-journaal. De nieuwe partijleider van de Partij voor de Dieren, Christine Teunissen, zegt dat klimaat, dieren en natuur op één moeten staan. En ook zegt ze dat ze zal opkomen voor mensen. Teunissen gaf op een congres in Den Bosch haar eerste toespraak sinds ze de leiding van de partij deze maand overnam van Esther Ouwehand. Ze vindt dat het huidige kabinet te weinig doet tegen klimaatverandering. Ook wil Teunissen dat er een eind komt aan de bio-industrie. En ze sprak over het lot van Palestijnen en van vluchtelingen. De Partij voor de Dieren heeft 3 zetels in de Tweede Kamer. In Staphorst is vanmorgen een zwembad ontruimd nadat er een gevaarlijke stof vrij kwam in de technische ruimte. Niemand raakte gewond. Het ging om hypochloriet, dat in bleekmiddelen zit waarmee het zwembad wordt gedesinfecteerd. Zo'n 100 mensen moesten het zwembad in Staphorst verlaten. In Frankrijk is een man van 68 overleden nadat hij tijdens een ruzie met een metalen betankbal was geslagen. Het slachtoffer werd in het gezicht geraakt en zakte kort daarna in elkaar. De verdachte is een man van 81. Hij is aangehouden. 2 groepen Jeux de Boelers zouden ruzie hebben gekregen over een baan die uit de hand liep. De 81-jarige verdachte geeft toe dat hij klappen heeft gegeven met de ballen, maar stelt dat hij handelde uit zelfverdediging. Oud-partijkopstuk van de SP, Hans van Hooft, is overleden, meldt de partij op de website. In 1972 was hij medeoprichter van de SP. 15 jaar lang was hij partijvoorzitter. De grootste successen boekte de SP onder Jan Marijnissen. Hans van Hooft was verder raadslid en wethouder in Nijmegen. Hij was 84. En het weer, het is droog en overwegend zonnig. Af en toe zijn er wat stapelwolken en het is 25 tot 32 graden. Morgen blijft het zonnig en warm, al is er 's avonds in het zuiden wel kans op een regen- of onweersbui. Dit was het NOS Journaal.
0: ZFM Verkeersinformatie.
2: Dit is Erik Evengroen van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden te melden op de weg. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
3: Autobedrijf Zandvoort, een echte Zandvoortse garage waar ze nog met je meedenken. Met veel persoonlijke aandacht kun je bij ze terecht voor reparaties in en verkoop van nieuw en gebruikte auto's. Naast de huidige service doen ze nog steeds de bekende Fiat-service. DWZ-adres voor autoschades en APK-keuringen van alle merken. Autobedrijf Zandvoort, de vertrouwde specialist voor Zandvoort en omgeving. Autobedrijf Zandvoort, ook geopend op zaterdag.
0: ZFM. Dit is het geluid van Zandvoort. Dit is ZFM. Met nu. Zandvoort op zaterdag.

0: lekker, de zon schijnt hier in Zandvoort. En welkom terug bij Zandvoort op zaterdag. Rockabye, hoor je een lekkere single van alweer een paar jaar geleden van de band Clean Bandit. En dat deden ze samen met onder meer Jean-Paul en Anne-Marie. We zijn er weer met het tweede uur van dit programma. Heel veel historische Grand Prix natuurlijk, maar ook nog de gebruikelijke dingen, toch?
1: Ja, we gaan Caroline Hillenaar bellen van World of Dino's. Om te kijken wat haar visie is, hoe het gaat. En dat doen we zo. Dan hebben we nog een evenementenagenda. En we hebben nog twee interviews. Met Chris Schotanus.
0: Chris Schotanus, de fotograaf.
1: En de fotograaf. En Michael Siemering, als het goed is. Als ze die te pakken kunnen krijgen.
0: Oké.
1: Ja, dus dat wordt een heel vol uur weer.
0: Zeker weten. Nou, ik heb er zin in. Jij ook?
1: Zeker. Ja.
0: Mooi, dan gaan we er tegenaan, Richard. En dan starten we de volgende plaat weer in. Blijven we nog even in de disco-achtige stijl. Doen we ditmaal met een disco-klassieker uit de jaren 80. Phil Fearin en Galaxy hadden onder meer een hele grote zomerhit met Dancing Tides. Dit is wat minder bekend van plaatje van ze, maar wel heel leuk. Hier is I Can Prove It. I can prove it.

0: En zo draaiden we hem bijna helemaal, hè. 6 minuten lang. Phil Perrin en Galaxy en I Can Prove It uit de jaren 80. Nou, sinds alweer een tijdje hebben we een mooie nieuwe bestemming voor het casino hier in Zandvoort.
1: Zeker.
0: The World of Dino's.
1: Ja, leuk.
0: Jij bent al binnen geweest, hè?
1: Ik ben er binnen geweest. Ik vond het erg leuk om dat gewoon te gaan bekijken. Ik denk, ja, we hebben dat in Zandvoort. Nou, weet je, dat vind ik dan ook als Zandvoort. En moet ik dan ook naar naartoe. Dus ja, vandaar. En ik vond het ook wel eens leuk om iemand in de radio, in de uitzending te krijgen die er al iets over kon vertellen. Ik zal eerst nog even kort een inleiding geven en dan gaan wij haar in de uitzending halen. De rondtour door het gebouw start in een donkere, grotachtige ruimte met bewegende beelden en geluidseffecten. Aansluitend volgt een route door bos- en moerasdecors, waarin grote schermen en speciale effecten de prehistorie tot leven wekken. In de kelder is interactieve zone over archeologisch onderzoek waar kinderen actief aan mee kunnen doen. Terwijl op de bovenverdieping levensgrote bewegende dinosaurussen worden opgesteld. De dino-modellen, bekend van eerdere edities in onder meer Rotterdam, Utrecht, Den Haag, Den Bosch, Eindhoven en Halfweg, worden door voor Zandvoort deels aangepast aan de hoogte van het gebouw. Ja, het is wel grappig op dat soms dan hebben ze gewoon even wat tegeltjes eruit gelicht boven aan het plafond. Omdat zo'n hoofd dan nog even er doorheen moet.
0: Oh, wauw.
1: Dus het is inderdaad een beetje aan de lage kant. De organisatie mikt op circa 65.000 bezoekers per jaar. De expositie geldt als tijdelijke invulling vooruitlopend op de herontwikkeling van het terrein, waar in de toekomst onder andere woningen en een hotel zijn voorzien. De expositie is geopend in de weekenden, tijdens feestdagen en in de schoolvakanties. De toegang is €24,50. Nou, we hebben nu aan de lijn Caroline Hillenaar van The World of Dinos. Hallo Caroline.
2: Hallo, goedemiddag.
1: Goedemiddag. Nou, jij hoort bij de organisatie van World of Dinos.
2: Ja, dat klopt. Ik hoor bij de organisatie. Ik verzorg onder andere de reclame, de marketing, maar natuurlijk, we zijn allemaal betrokken bij de hele tentoonstelling.
1: Ja, ja. En doe je dat dan fulltime of is dat een deeltijd?
2: Voor mij is het een deeltijd, maar er zijn natuurlijk wel mensen die dat fulltime doen, zeg maar, die echt bij de expositie zelf zijn. Zoals je zei al in jouw fantastische inleiding, zijn we weekenden, feestdagen en dadelijk de zomervakantie elke dag open. Dus dan zijn er elke dag genoeg mensen die, die zorgen dat iedereen een fantastisch verblijf heeft daar.
1: Ja. En wat vind je zelf van de tentoonstelling zoals die in Zandvoort is opgesteld?
2: Nou, het is wat voor ons nieuw is dat het eigenlijk uit twee verdiepingen bestaat. Wat jullie al zeiden, het is wat kleiner, wat minder hoog dan gebruikelijk. Dus die hele grote dinosaurussen, die kunnen wij niet kwijt, maar we hebben er enorm veel andere die ook fantastisch zijn. En we hebben nu inderdaad boven een soort tentoonstelling en beneden is meer het interactieve spel. En dat is voor ons ook nieuwer vergeleken bij de lopende, reizende exposities die wij normaal hadden, in de plaats die jullie ook al noemden. Dus ik vind het, boven is het echt fantastisch, vind ik, want je komt binnen en het is net of je een film inloopt. Het is geen scherm, maar je staat wel oog in oog met een T-Rex die beweegt en die geluid maakt. En ik vind ook als je daar loopt en je ziet die kinderen binnenkomen, sommigen rennen eerst even terug, want die moeten ook eraan wennen dat het donker is. En dan ook nog dat brullende geluid. Dus sommige kinderen die schrikken even, maar als ze er eenmaal doorheen zijn, dan vinden ze het fantastisch. En dan dan willen ze ook dichterbij komen. En dat is gewoon fantastisch om te zien. En dat vind ik echt wel heel mooi. Je loopt, zeg maar, op een soort vlonderpad door verschillende soorten natuur. Je hebt jungle, moerassen, maar ook grotten. En elke keer zijn er weer andere dinosaurussen die je tegenkomt. En we hebben ook bordjes erbij staan, zodat mensen ook gewoon zien van wat aten die beesten. En daar kwamen ze voor. En dus je leert er ook nog wat van.
1: Nou zag ik, want ik ben erg van de bordjes. Ik vind dat al erg leuk. maar ik heb toch bij behoorlijk wat dino's helemaal geen bordjes gezien toen ik er rondliep. Dat is alweer helemaal aan het begin. Is dat inmiddels verbeterd of ja, zijn er gewoon nog een hoop bordjes ontbreken?
2: Nee, er zijn zeker meer bordjes gekomen. Want we zijn toen eigenlijk vrij vlot open gegaan, die 25 april. En inmiddels zijn er een aantal zaken verbeterd, waaronder die bordjes en ook een betere verlichting boven die bordjes.
1: Ja, want ik moet inderdaad zeggen, ik had steeds mijn mobiel erbij nodig om te kunnen lezen wat er stond.
2: Ja. Ja, dat is triest natuurlijk om te horen. Maar dat zijn wel verbeterpunten die inmiddels zijn aangepakt. Dus er zijn meer bordjes en ook betere verlichting boven de bordjes.
1: Ja, nou is dit een tentoonstelling van 2 jaar. Je had het over een reizende tentoonstelling hiervoor. Hè, waaronder Halfweg en Den Haag en Den Bosch. Hoe lang waren die tentoonstellingen daar gemiddeld?
2: Ja, dat wisselde. In de zomervakantie was dat vaak 1 week of 8.
1: Oh, dat is niet lang.
2: Nee, en dat was dan soms ook met een uitbreiding naar nog wat weekenden in september. Maar met de kerst kon het zelfs wel zijn dat het maar 4 weken was. Dus dan zetten wij de zeg maar wat je nu in de bovenverdieping ziet in Zandvoort, zetten we neer in bijvoorbeeld de Brabanthallen of in de jaarbeurs in een hal. En dan was dat de tentoonstelling voor dat moment. En wat we ook doen is dat wij met bepaalde dierentuinen in Nederland afspraken hebben. Onder andere met Park van Libema, dat ze tijdelijk een aantal dinosaurussen in hun park hebben. Dus dat was eigenlijk het begin. En nu kwam natuurlijk de grote kans vanuit Zandvoort, omdat ze zochten naar een tijdelijke bestemming. En toen dachten we, nou, het is voor ons ook heel fijn om het een keer wat langer neer te kunnen zetten. En vandaar ook die invulling in de kelder met meer interactieve spellen. En dat was in het begin ook beperkt, maar dat wordt ook nu inmiddels steeds uitgebreider. En dat verschilt. Je kan ook gewoon in een zandbak graven waar kleurtjes, zeg maar, rivieren en bergen laat verschijnen. Maar je hebt ook heel interactief, weet je, dat je een puzzel kan leggen in de muur, zodat je een dino legt, zeg maar. Mm-hmm. Dus het is eigenlijk voor allerlei soorten leeftijden, waar je die interactieve spelen mee kan doen. Ja. Maar we hebben ook kleurplaten met kleurpotloden en stiften voor de allerkleinste.
1: Ja, nou, ik moet zeggen dat ik me wel, dat ik een aantal keren wel zo'n interactief gedoe dat ik daarmee bezig ben geweest. En dat was inderdaad best wel leuk. Je moet wel even als volwassene wel even kijken van, ja, wat is voor kinderen en wat is voor volwassenen. Maar dat was inderdaad best leuk om te doen. Wat zijn de plannen voor de, als jullie hier weggaan? Hè? Dan hebben we het over een kleine 1,5 jaar, denk ik, ruim. Wat zijn dan de plannen?
2: Nou, de bedoeling is inderdaad dat we tot en met de kerstvakantie van volgend jaar, dus 2027, blijven. En ondertussen blijven wij gewoon dino's plaatsen in dierentuinen of andere parken. En zijn we bezig met het vinden van weer tijdelijke locaties na 2027, waar we ons dan op voor kortere termijn vestigen. En dat betekent ook nu dat we steeds vaker ook kijken naar nog meer dino's aanschaffen, zodat we nog meer ook variatie kunnen bieden weer in nieuwe tentoonstellingen.
1: En wil je dan ook zo'n semi-permanente tentoonstelling hebben?
2: Nou ja, zeg nooit nooit. Je weet het niet, hè. Nu kwam dit op ons pad. Dit hadden wij ook niet vooruit bedacht per se, want op zich die reizende exposities in steeds verschillende plekken beviel ons ook goed, maar dit was natuurlijk een uitgelezen kans om daarop in te spelen. Dus dat zou best kunnen, maar dat is een beetje te ver vooruit.
1: Oké, ja, je hebt nog 1,5 jaar. Hey, en jullie zijn een organisatie, hè? Wat is het, een commercieel bedrijf of is het een stichting? Hoe moet ik dat zien?
2: We zijn een BV, inderdaad.
1: Oh, een BV. Ja. En wat is jullie missie en visie?
2: Missie en visie, ja. Van het World of Dinos is het vooral dat we zeggen van, we willen de mensen meenemen in de tijd van de dinosaurussen. Dus het moet een combinatie zijn van leerzaam en attractie. Mm-hmm. En we zijn een BV, dus we hebben natuurlijk ook gewoon dat we niet willen dat we het geld op toe moeten leggen.
1: Nee. Oké, okay. Nou, Carolien, ontzettend leuk om je te spreken over de World of Dino's. Mochten jullie nou nog een keer iets echt te melden hebben over deze expositie, kom dan, geef dan even een seintje en dan gaan we je weer bellen. Is dat goed?
2: Superleuk, ja. Nou, dankjewel voor de aandacht en jullie nog een hele fijne uitzending.
1: Oké, okay, dankjewel. Tot kijken.
2: Dag. Hai,
0: hai. Ja, dat was Caroline.
1: Ja.
0: Ja, leuk gesprek trouwens. Ja. En ja, dan weten we weer meer over wat daar nou binnen gebeurt bij het Oude Holland Casino. En ja, wel mooi dat zo'n organisatie dan besluit om dat tijdelijk op te pakken. Dat er toch iets mee gebeurt, hè? Anders zou het gewoon leeg blijven staan. Dat schiet zeker allemaal niet op.
1: Ja. Nou weet je natuurlijk niet wat er anders in gekomen was. Maar nee, dit maar is wel een hele leuke...
0: Er waren voldoende mensen. Je kon je een tijd aanmelden. En ja. Uiteindelijk was dit het beste idee. En zitten ze geheel terecht in het Holland Casino.
1: Ja. Nou is het zo, Rob, dat de kosten zijn €24,50. Ik persoonlijk vind dat dan wel een beetje aan de hoge kant. Voor, want je bent er toch eigenlijk ook wel weer... het duurt niet heel lang voordat je er doorheen bent. Maar wij hebben ze even internet afgestruind. En toen zijn we bij Tripper aangekomen. Tripper.nl. Ken je dat, die website? En daar konden we voor €18,50 een kaartje krijgen. Dus
0: hey,
1: dat is misschien voor de Zandvoorters een idee. En ik heb ook een... Oh ja, die kan je dus kopen op www.tripper.nl. En ik heb nog iemand gesproken via mijn kapper... En die had zelfs een ticket gekocht voor €4,50 bij vakantieveiling. Dus daar zou je ook nog even op kunnen kijken.
0: Wauw, ja, dat zijn wel mooie tips, Richard.
1: Ja.
0: Nou, dankjewel. Ga ook lekker een keertje kijken daar bij het Oude Holland Casino. De Walk of... hoe heet dat ook?
1: World of Dino's.
0: En Walk the Dinosaur, dat is de plaat die we nu gaan draaien. Even helemaal in die stijl blijven. Was Not Was had daarmee een hit. Boom, boom, boom.

0: Ja, dan moet ik eerlijk zeggen. Sorry, sorry, sorry. Maar de dinosaurussen zijn inderdaad dood, hoor. Die daar in tentoongesteld worden. Er zit geen leven in die beesten. Maar wel heel leuk om te gaan kijken. The World of Dinos. Vandaar ook Was Not Was en Walk the Dinosaur. Half vier, klokje voor mij, betekent evenemententijd.
1: Ja, Rob, we gaan weer mindful wandelen. Nou, wat is mindful wandelen? Mindful wandelen is wandelen in stilte. Op deze manier word je niet afgeleid en kun je helemaal in het hier en nu komen. Je kunt dan echt genieten van de dieren, de planten en de prachtige duinen. Halverwege krijg je een kopje koffie en thee met iets lekkers. De wandeling duurt 3,5 uur en is zo'n 8 kilometer. De volgende wandeling is op zaterdag 11 juli, met een L, Kennemerduinen, ingang Blekenberg. Deze zomerse wandeling geeft waarschijnlijk de mogelijkheid om een frisse duik te nemen aan het einde in de Oosterplas. Dat is echt een prachtige, prachtige plas om in te zwemmen, maar ook sowieso om te zien.
0: Dus zwembroek mee.
1: Ja, dus zwembroek mee. We lopen in prachtig duingebied met veel afwisseling van binnenduin, en dat is veel bos, en middenduin, dat is meer open. Een heel afwisselend landschap waarbij water en duin elkaar speels afwisselen. Deelnemers waarderen deze wandeling met een 9,4.
0: Wauw!
1: Ja, dat is hoop, hè?
0: Het is echt heel, heel goed gewaardeerd.
1: Ja. Nou, de tijd is van 11:30 tot 2.
0: Kijk, helemaal goed. Nou, dankjewel weer. Zeker leuk om even te kijken. Welke, nog een keer, waar kunnen ze informatie vinden?
1: Oh ja, dat heb ik vergeten te zeggen. www.mindful-wandelen.nl www.mindful-wandelen.nl.
0: Dankjewel. We gaan weer naar het circuit, hè?
1: Ja. Ik heb nog even het programma bekeken van morgen. Overigens, het circuit is om 8:10 morgen weer open. Tot 5:05. En de toegang is €20. Voor liefhebbers die daar naartoe gaan.
0: Dan heb je hele mooie races.
1: Ja. Nou, wat, ik heb niet alle races, ga ik nu noemen. Maar een beetje de belangrijkste. De F3 Classic Interseries. Die is om 8:50. Dan de Masters F1 Demonstration. Die is 9:50. De Historic Grand Prix Cars. Dat is 10:45. Dus dat zijn de jongens die zo'n lawaai maken. De Demonstration is om 12:55. En de Masters Endurance Legends is om 4:50. En de Super 60's is om 4:15. En daarvoor zijn ook allemaal nog races en demonstraties. Dus het gaat continu door. Maar dat werd nu een beetje te veel om te vermelden. Dus heb je daar zin in? Morgen met z'n allen naar het circuit.
0: En ik zag bij de parade trouwens gisteravond ook gewoon oude personenauto's meerijden. In welke klasse zouden die dan uitkomen op het circuit?
1: Ja, of niet? Ik weet het niet, eerlijk gezegd. Want ik heb inderdaad een paar auto's gezien. Die waren volgens mij uit 1910 of zo.
0: Dus in 1910,
1: dus,
0: ja.
1: Dus ik kan me niet voorstellen dat die nog in een race rijden.
0: Het zou zomaar kunnen. Nou ja, morgen dus ook weer een historische Grand Prix. En vandaag zijn we daar ook, want we hebben onze verslaggevers daar ter plekke. Dan hebben we het over René Lossen en Benno Veugen. En ja, ze zijn hem tegengekomen, hoor. De fotograaf van het circuit, al jarenlang, is dat Chris Schotanus.
2: Nou, Rendel, we staan nog steeds in het paddock. We komen eigenlijk geen stap verder. Want ja, naast jou staat Chris Schotanus, natuurlijk onze Zandvoortse topsportfotograaf. Want Chris, hoe gaat het?
3: Ja, het gaat goed. Dankjewel voor het compliment sowieso. Dus nee, het gaat goed. Het is weer de HGP. Een van de mooiste weekenden van dit jaar. Dus wat moet ik nog meer zeggen? Het zonnetje is erbij. Top evenement. Lekker toegankelijk voor iedereen. En mooiste weekend van het jaar bijna, zou ik zeggen.
4: Chris, circuit Zandvoort zonder Chris Schotanus. Het is bijna niet te voorspellen.
3: Nee, maar in principe ben ik het zelf niet van plan. Ik weet niet hoe de toekomst komt. Maar ja, ik moet nog 10 jaar tot mijn pensioengerichte leeftijd, maar ik denk dat ik het nog wel 20, 30 jaar doe, zolang ik het vol kan houden.
4: Ja, maar het mooiste is, als je daar kijkt, wat ik eigenlijk afvraag, waarom staat er hier nog geen bungalow en je woont hier zowat?
3: Ja, mijn bungalow staat 5 minuten het dorp in, dus ja, dat is op zich ook al heel dichtbij. Dus ik ben er heel blij mee.
4: Een enorme thuiswedstrijd. Wat je zegt, je gaat nog 20 jaar mee, maar volgens mij, als ik even heel eerlijk kijk, de opvolging is er al, hè?
3: De opvolging loopt hier ook rond. Wij zijn beide dit weekend aan het fotograferen. Mijn dochter die komt ook nog fotograferen. Dus ja, het is een hele familiebedrijf geworden. Dus ik heb al opvolging wat dat betreft.
4: Nou, ik ben heel erg bekend natuurlijk sowieso hier op circuit Zandvoort. Miljoenen foto's denk ik als we over je hele keer gaan kijken. Ik denk dat het, laat het zo zeggen, het hele datacentrum van Haarlem is zo'n beetje jouw foto's denk ik.
3: Ja, ik heb heel veel foto's inderdaad. Het is ongelooflijk veel. Laatst moest ik toevallig nog uit mijn negatieven wat zoeken. Ik heb thuis ongeveer 25 ordners vol staan met negatieven nog van voor de eeuwwisseling. Dus ja, dat behelst heel veel beelden en foto's van de afgelopen ja, 30 jaar, 35 jaar ongeveer.
4: Maar dat betekent dat je 90 moet worden om dat allemaal te digitaliseren, of niet?
3: Ja, als dat, ik ga het niet zelf doen, want dat is iets te veel werk. Maar ik, ja, dat klopt inderdaad. Ja, als ik ooit naar pensioen ga of moet, dan heb ik daar nog, kan ik dat nog doen om alles te digitaliseren en te rubriceren. Ik ga me niet vervelen de rest van mijn leven.
4: Oké, mooi. Buiten het circuit doe jij ook heel veel in Zandvoort zelf, hè? Qua fotografie. Voor de krant en voor andere zaken.
3: Voor de kranten doe ik veel fotografie. Ik doe buiten de autosportfotografie heel veel fotografie. Wel in de automotive branche. Dus voor bladen als Autoweek. Dat soort dingen. En ik doe heel veel jubileumfeesten van de grote Nederlandse bedrijven. Dus ja, het houdt me wel van de straat inderdaad. Ja, ik fotografeer wel iedere dag ergens. Maar in het seizoen zit ik inderdaad toch wel 2-3 dagen door de week zoek op het circuit. Bij bedrijfsdagen, trackdays, allemaal dat soort dingen.
4: Ja, jij hebt hier waarschijnlijk op de HGP ook heel veel klanten lopen die jouw foto's natuurlijk willen hebben. Als ik nou even kijk van wat er allemaal staat. En er staat van alles wat, hè? Formuleauto's, tourwagens, nou verzin het maar, oude auto's, volgensauto's. Wat heb jij nou het liefst voor jouw lens zitten? Dus wat wil je heel graag fotograferen?
3: Ja, ik vind die klassieke Formule 1 auto's, de Masters Racing Legends, zijn toch echt wel erg mooie auto's. Want die heb ik natuurlijk in mijn jeugd, toen ik 8, 9, 10, 11, 12 was, heb ik die zien rijden bij de Grand Prix hier. Dus, en nu zie je ze ook weer rijden en dat vind ik wel heel mooi.
4: Ja, dan liep je daar met je klikklak 36 mm cameraatje denk ik.
3: Ja, mijn vader nam me mee naar de squeeze en die had de camera mee en die gaf me die camera wat in de handen. En zo is het zaadje geplant, om het zo maar te zeggen.
4: Ja, tegenwoordig is het allemaal digitaal, want je hebt nou, er zitten hier, ik zit even te kijken, beste luisteraars, maar ik zie camera's met lenzen, daar kan je volgens mij Engeland mee fotograferen, zo ver weg.
3: Ja, dan kun je redelijk bij dichtbij komen inderdaad, ja klopt.
4: Ja. Heb je van die Formule 1 auto's een favoriet die je zegt, nou die ga ik zo mooi belichten?
3: Nee, ik vind ze allemaal even mooi. Ja. Ik heb geen echte één favoriet waarvan ik helemaal smelt. Ik vond de zeswieler heel mooi, die de afgelopen jaren is geweest. Was niet de originele, maar toch. Die heb ik inderdaad al 7-jarig jongetje nog zien rijden zelf bij de Grand Prix. Dat vond ik vorig jaar heel mooi om te zien. Wetende dat het niet helemaal de originele is van uit 77.
4: Ja, maakt niet uit.
3: Maakt niet uit. Dat vond ik een hele mooie auto. En voor de rest vind ik, ik vind al die auto's mooi. Ja. Wat ik heel veel zie rijden, vind ik echt heel mooi.
4: Ja, ik vind het helemaal geweldig, want ik ken jouw werk een beetje. Jij weet de plekjes hier op Zandvoort wel, want ik denk dat jij hier een miljoen kilometers gelopen hebt, denk ik.
3: Ja, ik heb hier, ik denk dat ik, er is geen plekje op het circuit achter de vangrail waar ik nog niet gestaan heb om een foto te maken. Ik probeer wel eens nieuwe plekjes te ontdekken. Dat is nu 5-6 jaar geleden met het nieuwe circuit, met de nieuwe verbouwing, heb ik weer nieuwe plekjes kunnen ontdekken. Maar ja, er is geen plekje langs de baan waar ik niet uit die hoek heb gefotografeerd.
4: Oké, nou dan moet ik wel zeggen dat een aantal jaar geleden heb ik foto's van jouw dochter gezien. Qua sfeer en gewoon hoe de autosport belevingswereld is, kan je wel wat van je dochter leren hoor.
3: Ja, dat geloof ik heel graag. Dat geloof ik heel graag. Ik ben natuurlijk echt klasse. Vroeger was het heel veel, als je al die negatieve kijkt, heel veel alleen langs de baan. Terwijl eigenlijk op de paddocks in de pits met de menselijke interactie is eigenlijk veel leuker om later terug te kijken. Dus dat klopt inderdaad. Ja, dat is eigenlijk veel leuker. En die foto's
4: dus als fotograaf ben je nooit uitgeleerd?
3: Nee, ik ben nooit uitgeleerd. Sowieso niet. Nee, ik leer nog iedere dag bij. Dus ook van mijn dochter.
4: Ik vind het wel prachtig, hè. We gaan er enorm van genieten, de plaatjes na de Campri.
3: Dankjewel.
5: Ik heb nog even een vraag, Chris. Wanneer is voor jou een foto geslaagd eigenlijk? Want ben je er tevreden over?
3: Als ik er tevreden over ben en de klant is ook tevreden. En ik heb wel af en toe blij. Denk ik, nou, dit is wel een heel mooi fotootje. En als dan de klant ook nog terugkomt, nou, dat was een mooi fotootje, dan ben ik blij.
5: En geef eens een voorbeeld. Hoe kan dat eruit zien? Is het bijvoorbeeld je raceauto waar enorme snelheid in ligt?
3: Dat is heel mooi. Ik bedoel, als je mooi een panningshot kan maken. Maar wat ik ook bijvoorbeeld bij de Grand Prix had. De eerste Grand Prix had ik in gedachten een startfoto vanuit de tarsenbocht. Niet helemaal recht, maar een beetje uit het lood. Dat je dus het hele startveld zag. En de volle tribunes. En nog een beetje de skyline. Tussen aanhalingstekens van de skyline van Zandvoort. Zo erg skyline is het ook niet. Maar
5: spelers.
3: En dat was inderdaad, dat vond ik een heel mooi plaatje. En dat, ja. Die maak ik ook ieder jaar. Want ik weet dat de klanten willen ook, de circuit in dit geval in de organisatie van de, die willen we ook heel graag hebben. Maar morgen maak ik ook een startfoto. Dan heb je de hele pitdak is dan vol met al die mensen. Die vlaggen mooi.
5: Mooi,
3: blauwe luchten. Ja, ja. En die klassieke Formule 1 auto's die dan van start gaan. Vind ik geweldig.
5: Ja. Nou Chris, ik ben blij dat we je hebben mogen spreken. Want ja, je bent altijd reet te druk.
3: voor jullie maken altijd tijd, dat weet je.
5: Goed zo, dankjewel. Fijn weekend.
3: Fijn weekend, jullie ook. Doei.
0: Ja, dag Chris. Ja, ook altijd bij ons in de uitzending met Ben Afheugen. Chris Gortanus, de fotograaf van het circuit. En ook voor andere dingen hoor, maakt hij prachtige foto's. Dus dat is leuk om hem weer even te horen hier op de radio. Nou, we hebben zometeen nog een interview in dit uur. En dan gaan we kijken en praten met Michael Siemerink. En wij, dat zijn dan Benno en Rendel, die vandaag op het circuit zitten. Want het is historic Grand Prix tijd. En morgen ook nog. Dus iedereen is daar van harte welkom. En lekker genieten van dat mooie lawaai herrie op het circuit.

Het feest kan beginnen, want Justin de Wild is binnen met Cheerio. Lekker hè, om die platen weer te horen. De nummer 1 uit de Nederlandse top 40 van dit moment. En die plaat blijft het maar goed en goed doen. Ook een lekkere single. Dus vandaag gedraaid hier op de zaterdagmiddag bij Zandvoort op zaterdag. En hier is Delegation met Where is the...

0: Delegation was dat uit de jaren 70 met Where is the Love. Nou, we zitten vandaag heel veel op het circuit Zandvoort. Want daar is een van de mooiste evenementen van het racejaar gaande. De historische Grand Prix hebben ze waarschijnlijk alweer gehoord buiten de raceauto's. En het geluid vanaf het circuit. Maar het is ook heel leuk om dat zelf op het circuit te beleven. En dan zit je daar uiteraard nog meer in de herrie.
1: Terwijl Rendel de microfoonsnoer uit elkaar probeert te halen, Rob.
2: Kijk wat je gedaan.
1: En we proberen elkaar verstaanbaar te krijgen. Want Rendel, het is wel... het is wel voor de geluidsliefhebbers. Die komen in ieder geval wel aan hun trekken. Hoe het weekend ook zal verlopen.
3: Ben jij al doof?
1: Ja, nou, ik kan je nauwelijks verstaan af en toe.
3: Ja, niet normaal, hè? Het is serieus lekker lawaai buiten.
1: Ja.
3: Ik geloof dat de Tourenwagen legende rijden nu. En daar zitten een paar oude DTM-auto's bij.

0: Ja, goedemorgen allemaal. Ik ben Michael Siemerink. En ik heb inderdaad een oranje auto. Maar dat is wel de originele kleur. De originele kleur van Racing Team Holland.
1: Ja, ik zit ook even wat te kijken. Hè. We staan hier naast een Hirondel Porsche. Een heel bijzonder autootje, maar dit is uit de jaren 50, denk ik.
0: Ja, 56.
1: Ja, en daar staan hele grote namen op. Dat Henk Verzalingen, Rob Slotemaker en Gijs van Lennep. Die hebben er allemaal in gereden.
0: Zeker weten.
1: Nou, dan heb je wel echt de racegeschiedenis. Vertel dus even wat over, want dit is niet iets wat jij gisteren bij IKEA hebt gekocht en uit de stelling getrokken.
0: Nee. Dat is via een aantal omwegen is dat toch bij mij terechtgekomen. Het heeft eigenlijk 60 jaar gewoon in de schuur gestaan. Eigenlijk het bekende verhaal altijd, het barn find. En dat is hier dus ook weer mee gebeurd. En een jaar of 6 geleden hebben we hem herontdekt, zal ik maar zeggen, de auto. En dan begin je met restaureren. En dat is een heel lang traject, ook al omdat er maar één van bestaat. Dus zoeken, hoe zit het in elkaar, hoe was het allemaal, hoe ging het vroeger. Gelukkig was je helemaal compleet. Dat is wel heel lekker geweest. Dus we hebben hem helemaal teruggebracht naar de originele staat.
1: Ja, want dat is natuurlijk ook heel moeilijk. Want als je kijkt, de jaren 50, 56, 57, misschien wel 58, wat deze auto hier ook op het circuit van Zandvoort reed. Hè. Dat was nog het oude circuit van Zandvoort. Dat je zeg maar onderaan de Hugolds, dat je gewoon rechtdoor kon schieten het rechte stuk op. Hè. Daar zat toch even van heel niks tussen.
0: Niks.
1: Die periode. Hoe vind je dan in hemelsnaam documentatie, foto's? Want dat was niet wijd en breid. Dat kon je niet in elke hoek vinden.
0: Heel slecht.
1: Ja, op het internet vind je geen duizenden foto's van die auto.
0: Nee. Ik op een gegeven moment dan ga je maar allerlei beurzen af. En uiteindelijk vind ik dan oude krantenknipsels. En dan spreek je mensen. Je moet het gaan roepen, hè, dat je die auto aan het doen bent. Waardoor je dus mensen tegenkomt dat je niet het bestaan van weet. Maar die zeggen, ja, maar ik heb nog dit. Ik heb nog dat. Wat je in principe helemaal niet weet. Ja. En zo langzaamaan probeer je wat te vinden. En dan worden ook mensen enthousiast en die gaan zoeken in hun eigen oude archief. En dan word ik opgebeld of mailen ze van ik heb dit nog, ik heb dat nog. Nou, dan ga je met een heel groot vergrootglas, want die foto's die zien er natuurlijk niet meer uit. Het is allemaal zwart-wit, het ziet er allemaal niet uit. En dan met een vergrootglas ga je kijken, ja, wat klopt er nou en wat klopt er nou niet?
1: Ja, ik zit even achter de auto te kijken. Hier staan er wat foto's van de restauratie waarschijnlijk. Ja. Zoals die gevonden is.
0: Ja.
1: Nou, als ik dat zou vinden, zou ik zeggen, jongens, breng naar de Hoogovens. Klaar, dat is niet veel meer, zeg maar.
0: Ja, maar.
1: En dan zie ik een heel klein buizenframepje, zeg maar, wat eronder zit. Ja. En dan heb je toch zoiets, hoe ga ik hier in hemelsnaam aan beginnen?
0: Ja, dan gelukkig vanuit mijn werk ben ik het wel gewend om auto's te restaureren. Dus daar worden we niet warm of koud van. En ja, dit is voor mij heel iets anders qua restauratie. Normaal doe ik gewoon klassieke Porsches. En dit is weer een hele andere uitdaging. Ik vond het gewoon gaaf. En ik had natuurlijk wel door dat het iets heel speciaals was wat we hadden. Dus ja, hoe slecht dat dan is, jammer dan. Ja. Dan gewoon aan de bak.
1: Nou zie ik ook wat een lijstje met vermogen per gewicht en wat voor motor erin zit. Even kijken, 450 kilogram weegt dat autootje maar. Het is maar een heel klein autootje. Hè?
0: Moet, aluminium, hè?
1: Helemaal aluminium. En dan 125 pk, dat was in die tijd best wel heel veel.
0: Ja, toen de tijd was dat al belachelijk veel. Want als je nagaat dat wij... Deze auto was al sneller dan de 55 Spyder van Porsche.
1: Dat is niet leuk voor Porsche geweest.
0: Nee. Want Karel Guidin de Beaufort, hè, ons wel bekend van de Porsche de Formule 1, die kon dit ding niet bijhouden.
1: Ja,
0: die kon Slotemaker niet bijhouden. Nou, dat was natuurlijk fantastisch, hè?
1: Ja. Nou was volgens mij Rob ook een betere rijder dan Karel.
0: Ja, dat denk ik ook.
1: Dus dat scheelt ook een hele hoop.
0: Maar dat geeft dus wel aan dat ding echt heel rap was. Rob Slotemaker heeft in zijn jaar, of anderhalf jaar wat hij mee gereden heeft, ook alles gewonnen met dit ding.
1: Ja, auto door Henk Verzalingen helemaal gebouwd?
0: Ja. Henk, dus... Ik heb alles ontworpen. Ik heb af en toe nog een tekeningetje op een bierveeltje gevonden. Of op een servetje, en dat soort acties. En helemaal uit het niks heeft hij dat ontworpen.
1: Eigenlijk een mooie tijd, hè? Gewoon in het schuurtje waarschijnlijk.
0: Hoe dan? In een schuurtje in Bussum, Laren. Ik weet niet precies waar dit allemaal gebeurd is. En ik weet nog wel dat uiteindelijk is hij naar Maastricht gegaan. Daar heeft iemand het aluminium frame, of beklopt met allemaal beplating. Dat is in Maastricht gebeurd.
1: Oké, dus wagentje heeft wel een hele rijke geschiedenis achter zich.
0: Ja, we komen nog steeds dingen weer tegen. Hey, dat wist ik niet.
1: Ja, nou is het ook een auto waar je niet overal mee kan rijden. Hè? Er zijn geen race-series waar je kan in principe wel rijden, maar je wil het ook niet, hè?
0: Nee, maar dat, eigenlijk moet je dat niet meer willen.
1: Ja, maar race-auto's zijn om te rijden.
0: Ja, ik ben het helemaal met je

0: Maar als je nu kijkt, wat ja. voor een auto dit is. Ik heb geen gordel, ik heb geen rolbar. Nee, je zegt het zelf net al, de buisjes die zijn nog niet geen centimeter dik.
1: Ja, gaspijp is groter.
0: Ga dit thuis maar uitleggen.
1: Ja, ja niet hè.
0: Nee, nee. En mijn vrouw die houdt ook van racen, dat weet je.
1: Ja.
0: Maar ze zegt, Mike, het is ook een keer te gek hè.
1: Nou, rijdt jouw Sony ook in?
0: Ja, die wordt nu, proberen we nu, ik moet nog even wat verzinnen op het gaspedaal, dat hij hem half kan intrappen. Want ja, die wil vol frottel. Die wil volle bak. Dat heeft verleden jaar ook gedaan. Ja, dat ding dat gaat over de 200.
1: Ja, dus dat wil je zo, ja, wat je zegt, zijn maar een paar pijpjes, hè?
0: Ja, zijn maar een paar pijpjes.
1: En je hebt je zoon liever
0: en het blijft oude troep.
1: Ja, ja.
0: Ja, dan blijft het gewoon. Want we proberen alles met originele spullen te gebruiken. Dus ja, het gevaar is dat er wat afbreekt. Dit is er gewoon. En dan wil, dan wil je hier niet in zitten.
1: Oké, okay. Dat motortje, wat voor motortje is dat?
0: Dit is nu de S90 van Porsche. Dat is de motor waar Gijs van Lennep de laatste twee jaar van deze historie van deze auto ingereden heeft. En dat was Gijs van Lennep zijn eerste racewagen na de Volkswagen Käfer.
1: Nou, heel bijzonder
0: ja,
1: natuurlijk.
0: Ja, is heel bijzonder. Dus die motor hebben we, koesteren we.
1: Want we hebben het wel, beste luisteraars, Gijs van Lennep, een tweevoudig Le Mans winnaar, hè?
0: Ja, dat zijn er maar vier hè, tot nu toe geweest.
1: Ja, ja.
0: Dat hebben we begrepen.
1: Ja, we hebben prachtig toch? We hebben weer een Nederlander bij. Als ik even kijk, hè, het autootje. De rest van het jaar staat hij gewoon dus netjes in de huiskamer.
0: Was dat maar zo'n feest, hè? Dat krijg ik er nog steeds niet
1: voor. Kijk er niet voor elkaar? Jeetje.
0: Ik had al een vergunning aangevraagd, maar nee, dat gaat niet gebeuren.
1: Oké, okay, nou wel helemaal prachtig.
0: We koesteren bij ons op de zaak. En dan laten we hem ook ruim zien, dus ik stop hem niet weg.
1: Nee, want dus, je hebt hem prachtig gerestaureerd.
0: Ja, dus als ze hem kunnen zien, dan mag iedereen zien. En ik, ja, zoals je hoort, ik vertel er graag wat over.
1: Ja, nou, en wat ik mooi vind, hè, als je altijd kijkt naar auto's details. Jongens, even gewoon die startnummers. Ja, alles met popnagels hier. Maar die startnummers, die zijn niet, geen stickers zoals normaal op de moderne auto zit. Die is echt met de hand erop geschilderd.
0: De naam ook.
1: En de naam ook. Zo hoorde dat vroeger. Ja, dat vind ik gewoon prachtig.
0: Leuk, hè?
1: Ik vind dat je een heel rijk bezit hebt. Geniet ervan. Ga je nog rijden dit weekend?
0: Ja, we gaan om 1 uur.
1: Om 1 uur?
0: Om 1 uur mogen we een demootje doen. Dat doen we dan elke dag. 15, 20 minuten.
1: Op je gemak.
0: Ik op mijn gemakkie en mijn zoon Julian wat minder op zijn gemakkie, denk ik.
1: Dus we moeten Julian even wat rustpilletjes erin stoppen?
0: Ja, ik weet niet of het helpt.
1: Ja, want ik geloof het wel, als we terug gaan naar de studio, ik geloof het wel dat papa dan heel erg onrustig is.
0: Ja. Dat ben ik.
1: Hey, dankjewel man.
0: Dat hoort erbij.
1: Dankjewel, super.
0: Graag gedaan.
2: Dankjewel, Rendel. Inderdaad, live vanaf het circuit. Mooi, hè? Dat ze gewoon eventjes daaraan bezig zijn voor ons.
3: Ja, Rendel. Ik vind het wel hele leuke interviews.
2: Ja.
3: En leuke mensen ook. En je merkt ook dat Rendel daar heel veel mensen kent ook, hè?
2: Ja.
3: Dat het is natuurlijk ook een...
2: Hij is zelf ook heel bekend natuurlijk.
3: Ja.
2: En zometeen gaan we nog met... althans, als ze inderdaad diegene vinden, zeg maar, op het circuit... met Chris en Danny praten. En ja, die zijn heel erg van de modelbouw.
3: Hmm.
2: En dat is Rendel natuurlijk ook, hè?
3: Ja.
2: Dus.
3: Ja, leuk. En ja, dus ik vind het echt heel leuk doen. En nou, ik moet zeggen dat de combi Benno-Rendel ook prima is.
2: Zeker weten. Nou, mannen die er echt verstand van hebben op het circuit. En straks gaan we ook nog eventjes over andere dingen bellen, Rendel. En dan gaat het natuurlijk over de Formule 1 en over de 24 uur van Le Mans, waar je mij straks mee overviel. Hè? En ja, dat horen we straks in het volgende uur. Dus lekker blijven luisteren, de Zandvoortse Radio met Richard en Rob. En wij zijn er tot aan 5 uur. En dan mag Fred het echt weer van ons overnemen. Dan is hij er weer met heel veel Nederlandstalige muziek. En natuurlijk ook misschien wel een zanger of zangeresje die hij op visite heeft hier in de studio. Net als wat wij verleden week ook hadden natuurlijk met Zandvoort voor jou. Op naar het nieuwste weer met een disco-klassieker uit de jaren 80. René Nensela, je kent ze wel van Save Your Love, number one, yo. En dit is een andere hit van ze, I'll Be Good.

0: is ZFM. Hier hoor je het laatste nieuws uit Zandvoort en omstreken. Dit is ZFM. ZFM met het nieuws van 4 uur.
1: Jan van der Putten met het NOS-journaal. Iran heeft de straat van Hormuz gesloten voor de scheepvaart. Volgens het Iraanse leger is de maatregel genomen omdat Israël het bestand met Hezbollah heeft geschonden. Vannacht nam Israël het zuiden van Libanon onder vuur. Volgens het Israëlische leger na een beschieting door Hezbollah. Een staakt het vuur in Libanon is een belangrijke voorwaarde voor een akkoord tussen Iran en de VS. Het is de bedoeling dat delegaties van die landen binnenkort gaan onderhandelen in Zwitserland. De Boliviaanse president Paz heeft een noodtoestand uitgeroepen om een eind te maken aan blokkades en demonstraties die het land al weken plat leggen. Met de maatregel krijgt de president wettelijk meer mogelijkheden om het leger en de politie in te zetten om de orde te herstellen. De demonstranten eisen zijn aftreden en willen dat de lonen omhoog gaan. Door de betogingen ligt de economie in Bolivia deels stil en is er in het hele land een tekort aan brandstof, voedsel en medicijnen. In Staphorst in Overijssel is vanochtend een zwembad ontruimd nadat er een giftige stof was vrijgekomen in de technische ruimte. Er waren ongeveer 100 mensen in dat zwembad. Die moesten daar weg. De brandweer kreeg rond 9:30 een melding dat er een vreemde lucht in het zwembad hing. Het bleek hypochloriet te zijn. Dat zit in de bleekmiddelen waar het zwembad mee gedesinfecteerd wordt. Er is niemand gewond geraakt. De brandweer onderzoekt waar het lek zit. Het zwembad in Staphorst blijft vandaag gesloten. In München zijn vannacht twee wagons van een goederentrein van een brug gestort. Daarbij is een dode gevallen. De twee wagons botsten volgens Duitse media tijdens het rangeren tegen elkaar. Daardoor stortten de wagons van een brug en kwamen ze op de weg terecht. Het weer droog en overwegend zonnig. Af en toe wat stapelwolken. Het is 25 tot 32 graden. Morgen blijft het zonnig en warm. Al is er 's avonds in het zuiden wel kans op een regen- of onweersbui. Dit was het NOS Journaal.
0: ZFM Verkeersinformatie.
2: Dit is Erik Evengroen van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden te melden op de weg. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: ZFM. Dit is het geluid van Zandvoort. Dit is ZFM. Met nu. Zandvoort op zaterdag. Jesus.

0: De eerste plaat in het derde uur van Zandvoort op zaterdag bij ZFM. Je hoorde Temptations en Treat Her Like a Lady. Nou, we zijn er weer en uiteraard weer heel veel historische Grand Prix. En we gaan ook zometeen nog even bellen met Rendel over andere dingen dan de historische Grand Prix. Want waar kunnen we het zo over hebben met Rendel verder?
1: Ja, de 24 uur natuurlijk.
0: Uiteraard, dat was vorige week, hè?
1: En de, ja, en de Formule 1. Als we het maar niet over de historische Grand Prix hebben.
0: Nee, nee, daar hebben we genoeg over.
1: Nou, ja. Voor de rest hebben we nog Dier van de Week. En we hebben nog twee interviews. Als het goed is, dan hoop ik dat we Rob de Laat nog aan de microfoon krijgen. En Chris en Danny, dat gaat dan over modelauto's.
0: Modelauto's, net als wat Autopassion Beverwijk eigenlijk deed. Hè? Rendel altijd in zijn zaak.
1: Ja, dus dat wordt vakje die auto samen.
0: Ja, nou, dat gaat wat worden hoor. Ik zou gewoon blijven luisteren. Zometeen gaan we eerst, ja, wat gaan we doen eigenlijk? Eerst naar Rendel over andere zaken, denk ik.
1: Ja.
0: Ja, en eerst even lekkere muziek, hè? De nieuwe Bruno Mars, On My Soul.

0: Ja, terug naar de jaren 70 hier bij ZFM met One Way Ticket. We gaan naar het circuit toe, we gaan naar Rendel. Nou Rendel, goedemiddag nogmaals.
1: Ja, goedemiddag. Ja, One Way Ticket, dat is absoluut naar het circuit toe, hè, gewoon komen. Dat is prachtig.
0: Ja, dus, zeker weten.
1: Ja, en ik heb even gelukkig nu even een rustig plekje even gevonden.
0: Nou, mooi. Ja, net hoorden we dat lawaai ook bij jullie, zeg maar. Ja, dat was bij Michael Siemerink. Jongen, ging wel tekeer daar.
1: Ja, maar weet je wat het mooiste is? Als je gaat kijken, gewoon autosport en lawaai, dat hoort bij elkaar. En dat het gewoon dan even lekker 3 dagen op Zandvoort kan, dat is het mooiste wat er is. En dan moet je van, ik kan begrijpen, sommige mensen hebben een hekel aan, maar je moet er gewoon van genieten. En het is maar 3 dagjes. En het is weer voorbij. Ja, toch?
0: Zo is het, zeker weten. En het valt best wel mee, hoor. Dus zo enorm hard komt het ook weer niet over in het dorp.
1: Nee, weet je, en als je tegenwoordig ziet wat er om op de weg rijdt met motorfietsen, de Harley's zijn allemaal weer van stal. Dat is ook best wel lawaai, is daar een groep van 30 man voorbij komt, hoor, zeg ik altijd maar weer. He? Ja. Dat kan ik me meer irriteren.
0: Ja, een mooi verhaal. 2 dagen geleden stonden ze te flitsen op de Van Lennepweg met zo'n laserding stonden. Twee jonge agentjes, een man en een vrouw. En die stonden een beetje verscholen, zeg maar, auto's te meten, de snelheid. Maar ja, ze waren binnen een half uur weg, want niemand reed te snel. Want ze kozen precies een moment dat echt niemand op de weg was. En dat als je op de weg was, ja, dan was je waarschijnlijk een opa van 70 plus.
1: Oh,
0: dus maar vanmorgen heb ik ze wel weer over de Vlenderweg zien scheuren, hoor. Dus,
1: ja, okay. Ik wil zeggen, man, je hebt daar van die hele mooie t-shirt voor. Geschikt, niet geschikt. Nou, dan weet je gelijk wat ver je vinkje moet
0: komen. Zeker weten. Nou, Rendel, we bellen je nu even voor een andere autosport. Want volgende week hebben we natuurlijk Oostenrijk voor de Formule 1.
1: Ja.
0: Maar vorige week wil ik wel eventjes natuurlijk nog naar de 24 uur van Le Mans, want wat is daar gebeurd, zeg.
1: Ja, jongens, maar wat fantastisch, zeg. Gewoon eindelijk weer een Nederlandse winnaar, want de laatste was toch wel onze 70-jarige Jan Lammers, hè. Gewoon,
0: ja, dat bedoel gewoon, ik. In hoeveel jaar is dat geleden? 88.
1: Ja, 88. Jeetje. Silke Jack waar gewoon won. Dat is toch best wel een hele tijd terug. En nou, eigenlijk iemand waar niemand zegt van, ja, joh, die man gaat geen carrière krijgen. In de Formule 1 was het natuurlijk allemaal niet gelukt. En hij zit een beetje met accu-batterijautootjes te racen, waar die wel wereldkampioen is geworden, hoor. Dus het maakt ook allemaal niet zoveel uit. Maar ja, Nick de Vries, jongens. En we zaten natuurlijk eigenlijk beter als het Nederlands elftal. We zaten helemaal goed, hè. Op de tweede plek zat Robin Vrijs.
0: Ja, dus, ja. En het scheelt maar weinig trouwens, hè.
1: Nee, jongens, die 24 uur, het gaat helemaal nergens meer over. Het is van het begin tot het eind. Wat ik al vorige keer zei, hè. Het is gewoon vol gas. En dat doen ze ook gewoon. Het is volle bak door in het hele gebeuren. En het gaat helemaal nergens over. En ik geloof nou, de eerste 3 zat of zo. Ik weet de uitslag gewoon niet meer, maar en dan heb je 24 lopen knallen. En dan zitten ze gewoon, in het moment komen 1, 2 en 3 voorbij. En denk je, hoe waar gaat dit dan over?
0: Ja, ongelooflijk.
1: Fantastisch van Nick natuurlijk met zijn teamgenootjes. Fantastisch van Toyota, want die waren echt gewoon niet de torenhoge favoriet. Maar dat was toch eigenlijk wel die favoriet waren. Dat was toch eigenlijk wel BMW. Daar zei iedereen van, nou, die gaan dit jaar gewoon doen. Ja, dat hebben ze niet gedaan. Klaar. Simpel.
0: Ja. Nou ja, Gijs van Lennep heeft natuurlijk ook de eerste plek een keer behaald. Kunnen we ook trots op zijn.
1: Ja, twee keer zelfs.
0: Twee keer zelfs?
1: Twee keer gedaan.
0: Oh, wauw.
1: Ja, we sluiten je niet uit, hoor. We moeten de eerste keer in 71, tweede keer 76 volgens mij. Ergens rond die tijd. Ja, jongens, Gijs gewoon... Mr. Le Mans voor de Nederlandse begrippen.
0: Maar ja, zeker.
1: Echt wel. En dat was in de tijd de race nog maar met 2 man op de auto. Hè. Die jongens reden zelf ook heel veel meer. Tegenwoordig zijn het er 3, soms 4. En dat is later ingevoerd om het toch een beetje veiliger te maken. Maar dat doet deze nog met z'n tweetjes. En dan ben je toch wel serieus, heb je weinig slaap, hoor.
0: Ja, nou ja, dan kan je echt aan de bak, inderdaad. Gijs van Lennep hebben we verleden jaar, of de jaar ervoor, hebben we hem gezien bij de historische Grand Prix. Hadden we hem ook in de uitzending. Is hij vandaag ook weer op het circuit?
1: Ik heb hem nog niet gezien, maar ik loop overal naar binnen, overal naar buiten. Dus ik heb nog de helft nog niet gezien, zeg maar, van het circuit, zullen we maar zeggen.
0: Ja.
1: En ik word overal aangeklampt. Ja, een hele hoop mensen die kennen me natuurlijk. Dus ook uit het buitenland komen een hoop rijders naar me toe. Maar ik heb Gijs eigenlijk nog niet zo rondlopen. Hij zal het toch wel zijn.
0: Ja, dat denk ik ook.
1: Rondlopen.
0: Ja.
1: Historisch kampioen zonder Gijs, dat kan bijna helemaal niet.
0: Nee, dat is een 1-2'tje is dat.
1: Dat is een 1-2'tje. Dus, maar ja, het is hier best druk. Dus dan krijg je het een beetje. Dan loopt toch ook wel een beetje gewoon dat je mensen gaat missen, zeg maar. We hebben gelukkig een heleboel mensen wel gevonden, hè. Dus dat is ook goed. Maar ja, ik heb Gijs nog niet gezien. Hij zal er ongetwijfeld wel ergens rondlopen.
0: Zo is het. Nou ja, weet je wat het mooie is bij de interviews die we al hebben gedaan met jou vandaag?
1: Ja.
0: Dan merk je echt dat je ook een heel, heel bekend persoon bent, hè, bij de race mensen.
1: Nou ja, maar dat als jij gewoon, ik loop 40 jaar in die autosport, dan ken je op een gegeven moment ook een heleboel mensen. Ja, toch?
0: Ja,
1: en,
0: ja, ja.
1: En die komen allemaal voorbij. En ik heb echt al heel lang gewoon op het screen meegemaakt. Ja, en ik heb ook die jongens die nu gewoon furore hebben gemaakt, hebben als kleine jongetjes zien rijden, voor de eerste keer aanzien komen. Jaap van Aken bijvoorbeeld, die dan een hoop mensen in die Porsche Cup natuurlijk zo heel erg goed gaat. Ja, die heb ik bij de Rensportschool nog zijn BMW. Weet je, tegen Paula's hier rijden. Dus, dat was het toen je nog een kleine jongen was. Dus je kent een heleboel jongens ook van al een heleboel dingen die je daar meegemaakt hebt. En dat is natuurlijk heel erg mooi.
0: Ja, maar het bevordert ook het gesprek natuurlijk. Dus,
1: ja, makkelijk. Ja, ja. Makkelijk. En ik moet ook zeggen, eigenlijk elke dag, zeker op de historische autosport, elke dag zit ik daar middenin natuurlijk met mijn eigen serie. Maar ik volg het ook heel erg. Ook andere series. We zijn nu ook bevriende series en bezig nu helemaal in Kroatië aan het rijden. En ik toch op in te kijken wat ze aan het doen zijn daar. Weet je, dus je wil altijd alles weten van wie is daar bezig, welke rijder is daar lekker aan het stoeien. Je kent gewoon, in Europa ken ik heel veel rijders. En hier op Zandvoort ook, van die Formule 3. Ik rijd zelf toch ook Formule 3, historisch Formule 3. Dus daar ken je de rijders ook een beetje van. Dus ja, gewoon prachtig gewoon om gewoon... Het is familie, je komt thuis. Zo zeg ik het altijd. Je komt gewoon lekker thuis op de ski.
0: Nou, hartstikke mooi. Zit jij mooi op je plek. Volgende week dan Oostenrijk, heb je daar nog wat over te melden? Hoe gaat het nou met wat is er nou met Max Verstappen en die afspraken die hij had in Oostenrijk?
1: Ja, hij heeft allemaal afspraken. Laten we zo. Vermeulen heeft heel duidelijk gezegd, wij gaan heel snel beslissen wat we gaan doen. Nou, dan weten we heel snel of hij zijn contract gaat uitzitten of niet gaat uitzitten. Of dat hij met anderen in gesprek is. Ik denk dat hij gewoon zijn contract uitzit hoor, bij Red Bull. Alleen, ik denk wel dat het management van Verstappen op dan wel de vuist op tafel heeft. Jongens, er moet wat gebeuren. Want ook, ja, vorige week, hij deed het gewoon niet. Klaar. Hij kan niet meekomen in de wedstrijd. Tempo zit er niet in. We hadden trouwens jongens wel... Weet je, ik ook hoor. Ik ga nu ook gewoon zeggen, ik ben zelf ook af en toe een sukkeltje. Met al dat gebeuren van al die elektronica, toestanden in die auto's en de batterij. Jongens, dat gaat het heel jaar niet worden. Maar vorige week hadden we een prachtige wedstrijd. Klaar. Ze hebben toch wel wat in al die software nu wat veranderd, dat er toch serieus gereden kan worden. En ja, dat Hamilton een won, ik vind het zo geweldig.
0: Ja, mooi hè. Mooi, mooi, mooi.
1: Ja.
0: Zelfs Max kon dat enorm waarderen.
1: Ja, maar zelfs heb ik nu op internet gelezen een heleboel echte Max-fans en Hamilton-haters, die konden het zelfs waarderen.
0: Ja, dus, ja, ik had het ook hoor.
1: Dus, ja, weet je, ja, je kan dan zien dat iemand die toch door een heel diep dal is gegaan, wat Max op Talmik ook heeft, hè. Die zit in hetzelfde dal op Talmik als Hamilton. Alleen Max kijkt daar anders tegenover als Hamilton. Hamilton kwam echt gewoon dat hij de psychiaters echt nodig ging hebben. Dat zie ik bij Max nog niet zo heel erg gebeuren. Dat je daar uitkomt en dan toch met jouw droomteam die eerste overwinning pakt. Ja, ik vind dat toch wel heel erg knap. En je ziet die man gewoon helemaal opbloeien. Simpel, klaar.
0: Ja, mooi, mooi, mooi. In het rood, ja. Ik zou dat ook veel leuker vinden als Max nog naar een ander team toe gaat. Dat hij dan naar Ferrari gaat in plaats van Mercedes.
1: Ja, maar ja, ik denk dat Ferrari geen optie is. Want als Hamilton zo doorgaat, dan plakt hij er absoluut nog een jaartje tegenaan. Ik heb wel gezegd, als Hamilton dit jaar zo goed verder gaat en hij wordt wereldkampioen, dan stopt hij ermee. Ik denk dat dan gewoon, dan heeft hij zijn doel bereikt wat hij wilde halen. En tegenwoordig heeft hij een heel leuk meisje naar zich lopen en die wil de wereld met hem verkennen, denk ik. Daar hebben ze altijd geld voor, dus dat is ook niet zo moeilijk.
0: Ja.
1: Dus ja, dus ik denk dat er dan toch andere dingen in het leven gaan komen voor hem. Maar ja, je ziet gewoon die man helemaal opbloeien. Nou, die gaat gewoon nog, als hij geen kampioen wordt, gaat hij nog een jaartje door met Ferrari, absoluut.
0: Precies, maar hij genoot er ook echt van, hè, weet je wel. Dus Dus ja, hij was altijd een beetje een gevoelloos persoon, had ik het idee. En ja, zondag was het gewoon echt een normaal mens eigenlijk, zeg maar.
1: Zondag kwam, ik vond het heel mooi, Toto Wolff zei het heel mooi, de oude Lewis is weer terug.
0: Ja.
1: Want die heeft het natuurlijk heel lang meegemaakt, hè? Die heeft alle diepe dalen en alle successen met hem meegemaakt. Hij zei, de oude Lewis is weer terug. Daar kunnen we dus heel veel van verwachten. Ferrari heeft laten zien dat ze toch wel de goede auto hebben. En ja, weet je, Russell is geknakt. En Antonelli, die is ook even het spoor bijster. Dus er moet ook even wat gebeuren. Ja, toch?
0: Ja, zeker weten.
1: Dus ja, we gaan het zien. Ik hoop dat de lijn voortgezet wordt. Antonelli nog een keertje uitvallen. Hij moet er winnen. Dan gaan we zo'n leuk kampioenschap krijgen.
0: En mag ze stappen volgende week winnen op de Red Bull Ring? Dus,
1: ja, mag voor mij.
0: Ja, ja toch? Ja.
1: Absoluut. En ik weet niet of het net zo oranje gaat worden als het voorgaande jaar. Ik heb er nog heel weinig op social media van meegekregen dat het weer een gekhuis gaat worden dat alle tribunes oranje zijn. En dat heeft dan toch wel met het succes van Max te maken of niet natuurlijk.
0: Ja, klopt.
1: Dus ik weet het niet hoe het daar is. Ik hoop het wel. Laten we zo zeggen. Als het deel zelf al eruit ligt, dan hebben we genoeg shirtjes over. Zullen we daar ophouden? Die avond.
0: Ja, want we moeten vanavond tegen Zweden. Nou, dat gaat wat worden hoor. Dus,
1: Ja, dat wordt wel een hele grote battle, denk ik. Voor de pool is dat een hele grote battle.
0: Zeker weten.
1: Ze moeten altijd winnen, dus klaar.
0: Hey, we gaan de pitten. Reporter gaan we beëindigen, want zometeen spreek ik jullie nog twee keer, of wij.
1: Ja, en dan, wij gaan weer op zoek naar nieuwe mensen.
0: Dat lijkt me een goed plan. Dus dan spreek ik je straks weer.
1: Oké,
0: hoi.

0: Ja, de groep waar ik helemaal gek van was in de jaren 80. De Amsterdamse drie meiden van Mai Tai. En dit was wel de bekendste van ze. Je hoorde de history. Nou, het is 4:30. We gaan het dier van de week doen. En je zei al tegen je, ben ik een beetje gewend. Hond of kat? Maar nee, geen van beide.
1: Geen van beide, nee. Nee, we gaan naar een konijn.
0: Ah, oké.
1: Ik vond dat dat wel eens nodig was een keer om een konijn nu in het zonnetje te zetten. Ik stel hem er even voor vanuit zijn positie. Ik ben Pino, een gecastreerde Franse hanghoor, man van 3 jaar. Naar mensen ben ik een vriendelijke man en zou mijn nieuwe huis graag delen met een leuke dame. Ik zoek wel een nieuw huis met ruimte, want dat heb ik met mijn formaat wel nodig. Nou, even een opmerking van het asiel. Zie je een konijn dat je aanspreekt, maar heb je nog geen konijn? Wij kunnen ook 2 van onze konijnen koppelen voor je, zodat je ze samen naar hun nieuwe thuis kan brengen. Ja, konijnen zijn groepsdieren, Rob. Die moet je niet alleen houden, hè?
0: Nee, het lijkt me ook niet.
1: Dat is heel erg zielig. Dus ja. Of geen konijn of 2 konijnen.
0: Minimaal 2.
1: Minimaal 2.
0: Ja.
1: Ja. Maar wel gecastreerd.
0: Ja, anders zijn het er zo. Hoeveel krijg je per leg,
1: ja,
0: zeg maar?
1: Enorm, ja. Per jaar zijn het er wel 15 of zo.
0: Oh, wauw. Ja, ja, dan een steeds grotere hok in de tuin.
1: Nou, we kunnen ook helpen met de juiste klik vinden tussen je huidige konijn en een van onze konijnen. Vraag gerust naar de mogelijkheden. Nou, als u belangstelling heeft voor deze konijn, kijk dan op de website van het Dierenthuis Kennemerland of breng een bezoekje aan het asiel.
0: Dat was Pino. En ja, nou, we het er toch over hebben, over Pino. Ik ken ook nog een Pino die een plaatje uitgebracht heeft. Volgens mij ook jaren 70. Echt met de zon in de sky. En lekkere zonnige temperatuur is deze altijd goed. Pino D'Angelo en Maquella ID.
2: Beccata in discoteca con lo sguardo da serpente. Io mi sono avvicinato, lei

0: op de dansvloer gestaan?
1: Nou, ik vind het niet zo'n eerlijk gezegd als je dat dan gewoon op de mannen vraagt. Niet zo'n hele leuke plaats.
0: Oh, hè?
1: Dus ik denk dat ik een biertje ben gaan halen.
0: Oh, jeetje. Oh, ja, dat zou kunnen. Want ja, de discotheekvloer stond meteen vol als deze erin kwam. Maar ja, smaken verschillen, hè?
1: Ja, precies. Nou ja, ik ben ook eerlijk gezegd niet zo'n discotype, hoor. Toen ik 18, 19 was, ging ik liever naar bruine kroegen dan voor een goed gesprek dan een disco. En jij? Wat voor type was jij?
0: Ja, nou ja, echt deze muziek, alleen dan iets moderner, weet je wel, jaren 80. Dit is dan jaren 70, maar dit vind ik ook leuk, hoor.
1: Hmm.
0: Dus ja, ik vind het wel een radioplaatje, lekker zonnetje
1: zeker,
0: erbij.
1: Ja, voor de radio is prima natuurlijk.
0: Zeker weten. Nou, wat we ook prima hebben is de verbinding met de mannen op het circuit. Rendel, die we net al in de pit report horen. Maar ook Ben of Heugen, zij zijn allebei nog bij de historische Grand Prix. En ja, ik ben heel benieuwd wie ze nou weer achter de microfoon hebben al daar.
2: Nou, Rob en Richard, hier op het circuit gaat het natuurlijk allemaal gezellig verder met hopen. Trainingen en races. En Rendel die wil kosten wat het kost Rob de Laat interviewen. Maar Rendel, waarom?
3: Nou ja, waarom wil ik hem interviewen? Eigenlijk heel duidelijk. Ik zit nu naar een auto te kijken. Dat is een Opel Ascona B. Een hele mooie witte met gele auto. En Opel Ascona kennen de mensen. Zag je vroeger heel veel in het straatbeeld. Ook in Zandvoort. Ja. Hier staat een prachtige raceauto. Maar ja, ik volg heel veel sociale media, zoals je weet. Zeker op Facebook. En daar zit deze meneer, Rob de Laat, ook op. En een aantal weken geleden zag ik een auto. Dat was geen Opel Ascona meer, maar meer een B-cadet. Zo vierkant dat hij was. Dat was... Een voorkantje af, een achterkantje af. En dat betekent gewoon vaak dat als je nou aan het racen bent, dat of iets is gebeurd wat hij niks aan kan doen, of hij heeft geen talent meer. Nou, Rob, zeg het zelf maar.
4: Dan moeten we dat waarschijnlijk op het gebrek aan talent en omgevingssituatie doen. Er zat nog een auto aan de linker achterkant. En die had ik over het hoofd gezien. Ja, en dan gaat de voorkant ineens een heel andere kant op. Ja, en op een racebaan kom je dan wel zo'n vangrail tegen, dus dat was even een klappertje.
3: Ja, je komt dan meters tekort, zeggen we, hè?
4: Ja, de berm was een stuk smaller als gepland, ja. En geen grindbakken, het was gewoon meteen vangrail.
3: Toen zag ik een auto. Linker voorkant lag helemaal in puin.
4: Correct.
3: Rechtsachter lag helemaal in puin. Dat is een aantal weken geleden. Daar hadden we over praten. 4,5 week geleden. Dan is het meestal einde seizoen. En dan... krijg ik opeens allemaal, zie ik op de social media, zie ik opeens iemand zichzelf opsluiten in een garage. Want het eerste wat er gezegd wordt, hij zal en moet de historische Grand Prix rijden.
4: Het is het mooiste evenement van het jaar, dus je wilt er gewoon bij zijn. Je rijdt heel weinig, maar het is gewoon geweldig om erbij te zijn. Je hoort de achtergrond, er wordt een herrie gemaakt, alle mooie auto's. Dus, en uiteindelijk hebben we dat ook gewoon voor elkaar, want je hebt hem net al gezien, de wit-gele. Hij staat er weer bij.
3: Hij staat er helemaal prachtig bij, ja, gewoon helemaal in de kleur. De stickers zitten er ook allemaal gewoon weer op.
4: Ik heb maar één sticker hoeven plakken.
3: Maar één sticker hoeven te plakken.
4: Dat
3: scheelt dan heel erg. Dat zou je toch niet zeggen. Ja, er staan ook niet zoveel stickers op. Dat betekent dat je niet het allemaal uit eigen middelen moet doen. Want het zijn geen, je hebt zeg maar niet een budget van 200.000 sponsoring.
4: Sponsors zijn welkom. Mag altijd. @ de Laat Historic Racing, als je Facebook toch genoemd hebt. Nee, goed zelf. En wat ik ook al op Facebook had gezegd. De beste raad die je altijd maar hebt is voorraad. Het is een oude Opel. Wat je zei, ze stonden op elke hoek. Maar het wordt gewoon zeldzaam. Ze zijn ondertussen 81 is die. Meer dan 40 jaar oud. Dus ja, het wordt zeldzaam. Gelukkig heb ik hier en daar nog wat liggen. Heel veel onderdelen zijn te hergebruiken van de straatauto. Met wat aanpassingen, wat verstevigen. Schoonmaken, een beetje schilderen. Dan lijkt het ook nog wat als het hier weer staat. En als het maar weer heel en recht is. Er was niks meer recht.
3: Dus dat betekent ook gewoon ophangingen, alles was krom?
4: Ja, chassis was gebogen, uitgedeukt. Voordeel van oude auto's, daar kun je nog een beetje aan trekken en een beetje kloppen en doen. Dan komt het ook wel weer terug. Alles wat sterk moest zijn, was sterk gebleven. Alles wat daarvoor en achter zat, dat was wat je net al zei, hoe het eruit zag, helemaal krom. Maar ja, als het erin kan, kan het er ook weer uit. Ik heb uiteindelijk het voorscherm moeten vervangen en de rest is allemaal weer teruggeklopt. Ja. En dat kost heel veel tijd. En nou, ik kan het zelf.
3: Wat ik wel prachtig vind, hè? Want je staat hier met je historische bus natuurlijk ook in de koperkleuren. Ja. En oude 711 diesel Mercedes, daar kom je geen milieuzone meer doorheen volgens mij.
4: Zelfs door naar Zandvoort te rijden moet ik heel goed opletten dat ik bij Haarlem die de verkeerde afslag pakt. Krijgt automatisch een briefje binnen. Dat, ja. Nee.
3: Maar dat is wel historisch racen. Je bent dus een echte amateurcoureur. En dan in 4,5 week dit mogen. Hoe het thuisfront, wat zegt hij daarvan? Nou, zeg het maar.
5: Ik heb nog nooit zoveel tv gezien als de afgelopen weken.
3: Is dat het allemaal waard? Dat je zegt van nou die HGP, ik wil er absoluut bij zijn?
4: Het was haalbaar. Dus, en het was, ik heb al vanwege wel eens naar de auto te kijken van nou misschien moet ik het maar gewoon niet gaan doen en dan rustig mijn tijd nemen. Als het niet gelukt had kunnen lukken, dan had ik het gewoon niet afgemaakt. Mijn voordeel is, ik werk een beetje halve weken, zal ik maar zeggen. Dus ik heb af en toe eens een dagje over. Dan kun je ook eens een keer ergens heen rijden om spullen te halen als het nodig is. Want ja, ik kan een hoop hebben, maar uiteindelijk moet je het ook doen. En ik had een paar jaar geleden gereviseerd, dus ik had alle verf nog staan en dat soort dingen. En dat scheelt een hoop tijd. Maar dan moet je het nog steeds allemaal wel doen. En verder is het maar gewoon sleutelen. En nog een keer en nog een keer en 26 keer passen.
3: Nou rij jij in het 1K82, dat is een hele grote groep die dit weekend. Je zei het zelf, u rijdt niet, volgens mij niet zo heel veel, 3 keer geloof ik hè, dit weekend, 4 keer.
4: Ja, kwalificatie zoiets. 2 races. Ja.
3: Kwalificatie in 2 wedstrijden. Hoe leuk is het om daarin te rijden?
4: Het is vooral heel leuk, want deze auto hoort eigenlijk helemaal niet in deze klasse, want hij is veel te oud. 81 zei ik net al, ja. Hij is in de klasse van 82, maar ik mag gewoon met de papieren zoals die was gewoon meerijden, dus hij is conform.
3: Dan maakt het ook helemaal niet uit, toch?
4: Nee, maar bij ons is dat de regel en daar pas ik ook in, dus geen enkele discussie over, dat is het leukste ervan. Het gaat er eigenlijk altijd om, wie is er in de buurt bij jou en waar kun je lekker mee strijden. Als je alleen helemaal vooraan rijdt, lijkt me niet heel spannend. Ja, je krijgt elke keer een prachtige beker. Maar hoe leuk is dat? We hebben altijd wat te strijden. Er rijdt 40 man, geloof ik, 42 man morgen. Al rijd ik helemaal achteraan met de kapotte auto wat ik vorig jaar geprobeerd heb. Lukt ook niet trouwens. Dan ben je nog steeds aan het strijden met dan de langzaamste of de voorlangzaamste. Of als je vooraan rijdt, dan strijd je daarmee. Allerlei BMW's, Mazda's. Naast me staat straks de prachtige Alfa 33. Een Ford Sierra is erbij, allemaal uit die tijd. Is gewoon leuk. En zijn ze sneller in mijn klasse? Zijn ze sneller? Zijn ze langzamer? Nou, dan win ik. Maar dat,
3: ja, dat is wel heel, dat is een heel makkelijke redenering, hè? Dan win ik. Ja. Talent? Hoeveel talent heeft hij?
5: Genoeg om mee te kunnen doen. Ja.
3: Maar hij moet hem wel dit weekend tussen die witte lijntjes houden.
5: Dat moet hij altijd van mij, want dit seizoen heeft hij genoeg geklust.
3: Ja. En je mag er niet meer aan klussen, hoor ik net.
4: Nou, dan houden we wel heel.
3: Houden we heel, hè?
4: Zoals altijd zeker een mooie afsluiting
3: maar...
4: misschien.
3: Als races onder elkaar, ja. Als die helm opgaat, is vaak wel het lichtje uit. Hè? Dan gaat het, wordt er wel weer, want je wil altijd ietsje sneller zijn.
5: Rob rijdt altijd wel met zijn verstand erbij, volgens mij. Hij is niet zo dat hij waas voor ogen krijgt en moet en zal.
3: Rob, je hebt verstand volgens de tweede helft.
4: Nou, iemand die het kan weten, mag het zeggen.
3: Dus, ja, oké, dan gaat het helemaal goed komen. Hey, ik ga jou enorm, enorm veel plezier wensen. En, als je er een krasje op rijdt, betaal je het bier voor het hele paddock. Is dat een goede...
4: Lijkt me een hele slechte afspraak. Okay. Want garanties, dat hebben we zeker nooit. Het ligt niet altijd aan jezelf. Deze keer was het mijn fout. Volgende keer maakt iemand anders een fout. En als je dan op de verkeerde plek rijdt. Dus nee, die gaan we dus niet aan. Maar je kan wel een biertje komen halen straks hoor. Jij.
3: Gaan we doen. Dat kan helemaal goed houden.
4: Zie je dan.

0: Leo Sayer, weer zo'n lekkere gouden ouwe. En Thunder in my heart. En zo schieten we alweer op en vliegen we door deze uitzending heen. Maar ja, Rendel en Benno zijn nog steeds op het circuit natuurlijk. Dus ja. Die hebben nog een mooi interview. Want we hebben ze net gesproken en ze hebben Chris en Danny.
1: Nou, dat gaat kletteren hoor. Want beide model, of alle drie model freaks. Dus dat wordt diepgang wat modelauto's betreft, ben ik bang.
0: Lekker bij elkaar. Nou, daar gaat hij. De modelautomannen.
2: Ja, Rob, ik moet Rendel een beetje onderbreken. Want hij staat hier nou allemaal modelautootjes te kijken. En zoals je weet is Rendel zijn voorland was dat. Voordat hij in dat grote raceavontuur begon met ITCC. Maar Rendel op het circuit, veel merchandising. Dat is altijd leuk natuurlijk voor de mensen.
3: Ja, heel belangrijk. De mensen moeten wel wat kunnen kopen natuurlijk.
2: Ja, dus, willen ze dat ook, denk je?
3: Dat hoop ik. Dat horen we dadelijk. Of hij al multimiljonair is. Dat we volgend jaar naar Monaco kunnen achterop zijn jachtje.
2: Ja.
3: Ja, mijn oude business, 30 jaar gedaan, modelauto's verkopen.
2: Ja.
3: En dan loop je toch altijd even zo'n standje in. En nou ja, vertel maar eens even wie jullie zijn.
4: Ja, wij zijn Chris en Danny en we zijn DUC Modelcars. Ja, eigenlijk zijn we een paar jaar geleden begonnen met het verkopen van modelauto's. We zijn ooit eens begonnen op Marktplaats, een leuk handeltje. En dat hebben we een beetje uitgegroeid.
3: Ja, en

0: Zandvoort jouw winkeltje uitloopt?
1: Ja, dat is heel belangrijk. Ja. Ja, maar dat maakt het juist ook leuk. Juist die gesprekken en het praten over de mooie modellen. Meestal zit er nog een hele historie aan ook. En dat maken hele leuke gesprekken. En dat maakt dit vak ook zo leuk eigenlijk.
0: Nou hebben jullie hier voornamelijk, als ik even kijk, wel wat personenauto's, maar een hoop raceauto's gewoon staan. Want we zitten hier natuurlijk op de HGP, een historisch race evenement. Dan wil je eigenlijk alleen maar raceauto's bij
1: je
0: hebben.
1: Ja, je wil ook raceauto's bij je hebben. Maar dan komen er toch weer mensen ook vragen naar een klassieke autootje, een Fiatje 124 hoorde ik net. Dus je moet eigenlijk wel een beetje van alles mee hebben. Maar hoofdzakelijk is het wel racen, ja.
0: Maar ik weet uit ervaring, die 124 die heb je dan in het geel. Bijna niet te vinden in de hele wereld. En dan wil ze een blauwe.
1: Ja. En andere maat ook meestal. Dat is ook altijd meestal de verkeerde. Dus ja, je probeert het wel, maar vaak is het net de verkeerde soort.
0: Je komt er dus achter, het is een hele moeilijke wereld waar je in zit.
1: Ja, dat is zeker waar. Er is niks over gelogen. Dat is zeker waar. Ja.
0: Ook even voor jullie. Oh, Benno, jij wil tussendoor.
2: Nou, wat ik me af zat te vragen is... Nu Rendel gestopt is, sinds wanneer ook alweer met Auto Passion?
0: Ik ben vorig jaar gestopt, in januari.
2: Heb je dat gemerkt eigenlijk in de handel?
1: Ik heb het vooral gemerkt na de vraag dat ze Rendel zoeken, maar er niet meer is. Okay. En dat heb ik al gemerkt, ja.
2: Maar dan kon je ze nog wel van dienst zijn.
1: Nog een keer?
2: Dan kan je ze wel van dienst zijn.
1: Ja, ik probeer het wel. Ik denk dat Rendel net even een andere soort modelauto had als wat wij hebben. We proberen wat anders uit eigenlijk. Maar de vraag naar Rendel is nog zeker heel erg hoog.
2: Nou, je kan altijd nog terug, Rendel.
0: Ik heb elke dag nog wel een mailtje of een appje. Rendel, alsjeblieft, begin weer. Maar Rendel begint niet meer.
2: Okay,
0: Rendel heeft deze... ik kon stoppen en dan moet je ook gewoon stoppen, Benno. Ja. En dat ga ik deze jongens ook een beetje zeggen. Je moet modelauto's verkopen, is heel leuk. Maar je moet het wel elke dag met een lach op je gezicht doen. En denk je van nou, het is leuk geweest, moet je stoppen. Ja. Of denk jij, ik ga nog 40 jaar door?
1: Nee, ik ga zeker. Ik ga dit doen tot ik het tot me nog leuk lijkt. En als ik er niks meer aan vind, dan stop ik inderdaad. Maar ja, wat ik net al zeg, de leukste gesprekken vind je hier in de tent op evenementen met leuke mensen. Dus dat maakt het gewoon echt leuk.
0: Ja, maar dan mis ik toch al wat in die tent hoor. Dat heeft hij nooit goed afgekeken. Bij mij kon je altijd gratis koffie krijgen.
1: Ja, dat zou hier ook kunnen. Ja. Kijk maar achter, want daar hebben we onze koffiezetapparaat staan.
0: Oh, kijk nou. Maar die moet je in beeld hebben, want ze komen een bakkie bij je doen. Hè? Dan krijg je echt de klanten binnen. Even kijken, jullie hebben echt wel staan. Hè? Ik zie allemaal merken die ik ook allemaal gehad heb. Wat zijn hier de hardlopers nu?
1: Op dit moment is die Mazda 787 echt wel een hardloper. Die gaat als een malle. En de Hesketh Formule 1 auto, die doet het ook echt heel goed.
0: Ik weet niet, ik heb niet in de pits gekeken, maar is die er ook? Denk het wel?
1: Nee, Hesketh heeft hem niet meegenomen.
0: Dat is wel jammer. Maar oké, die Mazda, daar kan je, ga ik je zeggen, bij elk autootje wat je verkoopt ervan, moet je even dat geluid namaken. Dan hoor je helemaal in Utrecht, hè? Want er is zoveel lawaai maakt die wagen, echt.
1: Ja, in het echt maken ze zeker geluid. En ze rijden hier vlak achter ons, dus van de oordoppen zijn er altijd in.
0: Ze staan hier zowat. Nou jongens, even gewoon voor de luisteraars die naar het circuit komen. Het tunneltje uit linksaf, daar staan ze eigenlijk naast de e-tenten. Staan jullie gelijk, hè?
1: Ja, inderdaad. Mooi op de paddock tussen alle mooie klassieke auto's in. Ja, zeker.
0: Ik zie gewoon iemand met een hele grote grijs op zijn gezicht. Dat is meestal goed.
2: Ja, dat gaat helemaal goed. Kan je er zelf ook nog een beetje nog, krijg je er wat van mee van dit hele evenement? Je staat hier 3 dagen, dus heb je nog gelegenheid om langs te lopen of door het paddock te lopen?
1: Als alles goed gaat, dan hebben we daar geen tijd voor.
2: En dat is waar.
1: En dat is eigenlijk een goed teken. We horen het vooral. Zeker hier zo zien we eigenlijk heel weinig ervan. Vorige keer stonden we op de DTM, hier ook in Zandvoort. Toen zat eigenlijk iedereen tijdens de race op de tribune. Dus dan hadden we ook tijd om te kijken. Dus een van ons is ook even bij de race wezen kijken. Maar eigenlijk liever dat we het niet kunnen zien.
2: Oké, dankjewel voor dit gesprek. En wij gaan terug naar... We gaan er maar een beetje water drinken, denk je ook niet?
0: Nou, mijn flesje is leeg en ik kan wel wat gebruiken, geloof ik.
2: Dus, ik ga me melden bij de eerste hulppost. Ik ben een beetje uitgedroogd.
0: Okay. Nou, dat gaat helemaal goed. Hey, jij heel veel succes met z'n tweeën.
1: Ja, hartstikke bedankt. Okay. Leuk gesprek, dankjewel.
3: Ja, dank jullie wel voor de bijdrage vanaf het circuit. Rendel hoorde je, Rendel Lawson en Benno Veugen. Altijd leuk als twee heren die er heel veel verstand van hebben... met al die racefans en die coureurs en dergelijke... gaan praten daar op het circuit. Wij gaan nog 2 plaatjes draaien en dan zit...

uitzending er alweer op. En deze had ik van de week uitgekozen. Denk ik, nou, die wil ik zelf wel weer eens terug horen. Ook weer een single uiteraard uit mijn jaren 80 van Donna Ellen in Sirius.

0: Benno Veugen en Rendel Lawson waren vandaag voor ons op het circuit bij de historische Grand Prix. Dank daarvoor. En ja, we hebben er weer van genoten. Alle verhalen rondom de autosport. Morgen gaat officieel de zomer in vanavond vanaf 5 uur. Dus dat is vanaf nu hebben we de afsluiting van de Haltestraat. De zomerafsluiting, zoals dat zo mooi heet.
1: Ja, en dan kan je weer rustig heel veel drinken, Rob.
0: In de rustig vier, drinken als je
1: als geen
0: naar huis zonder
1: als
0: geen
1: worden.
0: Vetbiker doorheen scheurt. Natuurlijk.
1: Ja, maar dat zou dat... ja, dat mag natuurlijk. Ja,
0: dat mag, ja. Dus ja, dat is een beetje vreemd, maar goed. Hé, dankjewel weer, Richard.
1: Ja, dankjewel, Rob.
0: En tot de volgende. En bedankt voor het luisteren. Veel plezier zometeen.
1: Ja.
0: Bij het voetbal.
1: Ja, lekker. Ja. 7 uur. Heerlijk.
0: Ja. Ja. Nederland tegen Zweden.
1: En wij hopen dat ze winnen.
0: Tot volgende week. Dag.

0: Dit is ZFM. Hier hoor je het laatste nieuws uit Zandvoort en omstreken. Dit is ZFM. ZFM. Met het nieuws van 5 uur.
1: Mariet Krol met het NOS Journaal. Iran zegt dat de straat van Hormuz weer is afgesloten omdat Israël het bestand met Hezbollah heeft geschonden. Vannacht voerde Israël aanvallen uit op het zuiden van Libanon, nadat Israëlische strijdkrachten naar eigen zeggen door Hezbollah waren bestookt met 50 raketten. De nieuwe leider van de Partij voor de Dieren, Christine Teunissen, wil zich niet alleen richten op dieren en natuur, maar ook op mensen. Op een partijcongres in Den Bosch hield Teunissen haar eerste toespraak sinds ze deze maand het roer overnam van Esther Ouwehand. Teunissen wil doorgaan met verbreding van de partij die door Ouwehand is ingezet. Door het noodweer van gisteravond zijn in de provincie Groningen opvallend veel bomen omgewaaid. Meer dan 350 bomen waaiden om of raakten zwaar beschadigd. Bij Hoge Zand kwamen meer dan 40 bomen tegelijkertijd op de weg terecht. Ook vanochtend gingen nog bomen om. Boomspecialisten en hoveniers zijn de hele dag bezig geweest om het hout op te ruimen en de wegen in Groningen weer vrij te maken. De Britse koning Charles heeft laten weten zeer bedroefd te zijn door het treinongeluk van gisteravond bij Bedford. Door een botsing tussen twee treinen kwam een machinist om het leven. 89 mensen raakten gewond, van wie er nog een aantal zwaar gewond in het ziekenhuis ligt. Het onderzoek naar de oorzaak van het ongeluk met de treinen is nog in volle gang. En Oranje supporters zijn op weg naar het stadion in Houston voor de WK-wedstrijd van Nederland tegen Zweden. Meer dan 10.000 mensen lopen achter de traditionele oranje dubbeldekker. Het is warm in Houston, een graad of 30. En de wedstrijd begint straks om 7 uur Nederlandse tijd. Het weer hier nog droog en zonnig. Af en toe wat stapelwolken. Het is 25 of 32 tot 32 graden. Ook morgen zonnig en warm. Met in de avond in het zuiden kans op een regen- of onweersbui. Dit was het NOS Journaal.
0: ZFM Verkeersinformatie.
2: Dit is Erik Evengroen van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden te melden op de weg. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
3: Autobedrijf Zandvoort. Een echte Zandvoortse garage waar ze nog met je meedenken. Met veel persoonlijke aandacht kun je bij ze terecht voor reparaties in en verkoop van nieuw en gebruikte auto's. Naast de huidige service doen ze nog steeds de bekende Fiat-service. DWZ-adres voor autoschades en APK-keuringen van alle merken. Autobedrijf Zandvoort, de vertrouwde specialist voor Zandvoort en omgeving. Autobedrijf Zandvoort, ook geopend op zaterdag.
0: ZFM. Dit is het geluid van Zandvoort. Dit is ZFM. Met nu. Entertainment for you.

Jij en ik, zo is het. Welkom, goedemiddag. Hier is weer ondergetekende Fred Heij. En dat allemaal bij ZFM Entertainment voor u tot de klokjes van 7 uur. En natuurlijk gaan we lekkere muziek draaien. En dat doen we met de formatie Storm. En zij hebben het over Jij Laat Me Vliegen. En Devin heeft weer een nieuwe single uit, maar die horen we straks in 2 uur. Ik zou zeggen, luister lekker mee op die 106.9. DAB Plus 9A.

Ja, en we missen er geen één. En dat was hij dan. De formatie Storm heen. Jij laat me vliegen. En ja, we gaan lekker verder met Steffi. En zij hebben het over Mijn Lieve Schat. Dat is haar laatst uitgebrachte single natuurlijk. En dat allemaal hier bij zfmartiesten.nl. Daar kun je dus je verzoekjes in indienen. En dan komen ze bij mij terecht. Dan ga ik ze draaien straks. In 2 uur.

was er dan Steffi en mijn lieve schat. En zometeen gaan we natuurlijk eventjes bellen met gewoon Jan. En hij heeft een nieuwe single gemaakt, Parijs. Dus daar gaan we eventjes mee kletsen zometeen. Maar eerst nog even Elias van Hees in Taxi en Naar Mijn Ex. Ja, je moet er gewoon...

0: Ja, hij nam een taxi naar zijn ex. En dat was hij dan, Elias van Hees. En aan de telefoon hebben we gewoon Jan. Toch, Jan?
1: Yes, hele goedemiddag.
0: Goedemiddag.
1: Hi.
0: Is het nog uithouden bij jou?
1: Ja, het is goed te doen. Ik zit lekker binnen thuis. Ik ben een beetje aan het zingen. En gaat goed.
0: Lekker met de airco aan of windmolentje?
1: Airco staat aan, inderdaad.
0: Ja, ja, dan is het lekker, inderdaad.
1: Ja, toch? Ja,
0: die van ons is stuk hier in de studio. Dus dan weet je wel hoe ik erbij staat ongeveer.
1: Echt, hè? Baba.
0: Maar ik heb nog een klein windmolentje staan. Dus dat is een klein beetje redding.
1: Doe je goed.
0: Hé, jij hebt een single uitgebracht, Parijs.
1: Ja.
0: Ja, vanwaar Parijs?
1: Het is eigenlijk zo dat ik dacht, het is weer tijd voor ander type muziek, zeg maar. Ik zat op wat meer langzamere muziek en ik denk, het is goed om weer eens richting zomer met de nummer te komen.
0: Ja.
1: Die wat mij betreft perfect past bij de zomer.
0: Ja.
1: Gewoon de klanken en de melodie, zeg maar, past heel erg goed.
0: Ja,
1: en toen ik ging schrijven, had ik in het achterhoofd natuurlijk dat ik hem rond die periode net voor de zomer uit wou brengen. En dat is gebeurd. En ik ben er echt super blij mee. En de reacties zijn echt heel enthousiast.
0: Ja, ik wou net zeggen, je bent net op tijd, hè? Morgen begint de zomer, dus.
1: Ja, precies. Daarom. wat ik zeg, ik sta op de Vierdaagse feesten een paar keer. En zeg maar, dat was voor mij, ik weet niet, met die gedachte heb ik hem uitgebracht in die periode. Ik denk, dan is hij rond de Vierdaagse, zit hij goed in het hoofd bij mensen en kunnen ze hem lekker meezingen.
0: Ja, Vierdaagse feestweken, die komen dadelijk ook.
1: Ja, volgende maand is het zover.
0: Ja, ja, dus dat is precies een mooie timing.
1: Ja, toch?
0: Ja, dacht het wel.
1: Ja, precies.
0: Hey, en je bent in een studio bezig.
1: Ja.
0: En dus er ligt wat nieuws op de plank, of?
1: Er ligt behoorlijk wat op de plank. Ik heb denk ik zes nummers inmiddels klaar, zeg maar, opgenomen en alles erop en eraan. Er ligt daarnaast nog een hele batterij aan nummers die ik nog moet opnemen.
0: Ja.
1: Maar het eerstvolgende nummer komt op vrijdag de 3e en anders een week later uit.
0: Okay.
1: Dat is wel gaaf. Die heb ik samen met Vredeveld en Russian gemaakt. Producers van onder andere Yves Behrens, Tino Martin. Echt wel gerenommeerde namen, laat ik het zo zeggen.
0: Ja, ja, ja.
1: Ja, dus ik ben wel super trots en het resultaat is echt... In mijn beleving echt super geworden. Dus die mag ik over een 2 of 3 weken uitbrengen.
0: Ah, oké. Okay. Hey, en wordt het dan een EP wat met de tijd uit gaat komen? Of een albumpje?
1: Nou, ik zat daar aan te denken. Ik moet eerlijk zeggen dat ik er niet echt verstand van heb, zeg maar, als in wat is nou eigenlijk makkelijk. In mijn hoofd zat inderdaad, ik breng een EP uit met een 8 nummers of zo.
0: Ja.
1: Dat schijnt niet meer helemaal van deze tijd te zijn, dat je beter, zeg maar, individueel de nummers kan uitbrengen. Ik weet het nog niet.
0: Ja, EP hoeft natuurlijk niet specifiek 8 nummers te zijn, hè?
1: Nee, precies.
0: Kijk, nummertje of 4,
1: Ja, precies.
0: Weet je,
1: het is nog alsnog een overweging wel, want de nummers liggen klaar. En het is heel erg moeilijk, merk ik nu. Ja, als je moet kiezen welk nummer ga ik dan uitbrengen hierna. En je hebt er meerdere, maak maar een keuze. Het is te doen.
0: Ja, ik zeg altijd, de keuze is waar je achter staat, hè. Ja, in principe sta je al je achternummers, achter al je nummers natuurlijk. Maar er zijn toch altijd wel nummers dat je zegt van, weet je, dat is toch wel een nummer dat ik, dat raakt me wel.
1: Ja, klopt hoor. Dat is wel grappig inderdaad. Dat je steeds, als je voor jezelf hoort en je bent er gewoon aan het zingen, dan krijg je toch stiekem wat favorietjes.
0: Ja, ja, ja.
1: Klopt, dus daar moet ik inderdaad uitkiezen.
0: Ja.
1: Dat gaat lukken. Ik heb, wat ik zeg, eerst komt een nummer, die is al duidelijk en die gaat dan eventjes mee op. En dan komen we na de zomer weer, dat zal september of zo, denk ik, weer met dat nieuws. En misschien wel met een EP'tje inderdaad.
0: Ja, wat ga jij nog iets doen in een theater of iets?
1: Ik heb die plannen niet. Als je me vraagt of ik het wil, zeg ik volmondig ja. Maar die plannen heb ik niet. Ik ben echt, de afgelopen periode heb ik gewoon veel moeten investeren of veel tijd moeten investeren in gewoon, gewoon het optreden zelf, zeg maar, gewoon verbeteren.
0: Ja.
1: Ik ben druk met zanglessen en eigenlijk aan alle kanten ben ik aan timmeren aan de weg.
0: Ja.
1: Maar dat stadium wat jij zegt, theater en dat soort dingen, net, dat is nog voor mij nog niet aan de orde, maar... Ja, ik sluit het niet uit. Ik ben wel zeer hongerig.
0: Ja, nou ja, ik bedoel, het is altijd leuk een theater met een mannetje of 200, weet je. Dat is altijd wel leuk, persoonlijke. Toch?
1: Ja. Ja, dat is wel heel intiem en dat vind ik juist wel heel gaaf ook.
0: Ja.
1: Dus wat dat betreft, het ligt mij zeker. En het sluit het niet uit, maar vooralsnog is dat niet het geval.
0: Dan gaan we in ieder geval in de gaten houden.
1: Ja, leuk.
0: En mocht het zover zijn, dan spreken we je zeker nog.
1: Ja, absoluut. Zou gaaf zijn.
0: Ja, toch? En wie weet dan gewoon lekker een keer in de studio hier, hoor. Met een beetje behagelijke temperatuur.
1: Echt, hè? Maar dat komt wel weer, hoor.
0: Jawel.
1: Die temperatuur gaat wel zakken. Dan maken wij het wel warm.
0: Jawel, tuurlijk.
1: Met de muziek, hè?
0: Hey Jan, waar kunnen mensen jou volgen? Social media's, denk ik.
1: Ja, social media, TikTok of Instagram, op gewoon Jan, dus @gewoonjan.me. Maar ook op mijn eigen site www.gewoonjan.me, dus ME. Ja. Daar vind je alles over mij. En als je me een keer wilt boeken, zin hebt in een gezellig feestje, ja, heel graag, kom ik lekker langs. Dus dan komt dat helemaal goed.
0: Is goed, man. Hey, dan zou ik zeggen, rest mij nog één vraag.
1: Ja.
0: En kondig jij hem aan?
1: Ah, kijk, leuk. Nou, lieve luisteraars, respect dat jullie ook vandaag weer voltallig luisteren. En jullie worden beloond. En wel in de vorm van mijn nieuwe nummer, Gewoon Jan met Parijs.
0: Hey Jan, dankjewel.
1: Yes, en succes vanavond, hè?
0: Ja, jij ook, hè? Hopen dat we door zijn, hè?
1: Zeker.
0: Ja, hey, groetjes. Hoi, goed weekend. Hoi.

Zo, dat was hier dan gewoon Jan met Parijs. Ja, hey, we gaan verder met Brian Voet en hij heeft het over alles. En tot 7 uur. Ik zou zeggen, goedemiddag.

Ja, dit was Dion Verwer en al jouw leugens daarvoor had je natuurlijk Brian Voet en hij had het over alles. En wij gaan verder met Sineke. En zij heeft een covertje van Rob Zorn en Ik doe wat ik wil.

Zo, dat was er dan. Sieneke en ik doe wat ik wil. Hier bij Entertainer for You. En dat allemaal tot de klokjes van 7 uur. Ja, dan begint de wedstrijd natuurlijk Nederland-Zweden. En ja, dan gaan we gewoon lekker naar huis en dan gaan we kijken. Hé, hey, even kijken, wat gaan we doen? We gaan, ja, Perry Zuidom. We gaan naar Rotterdam toe en Perry Zuidom. En hij heeft het over de toffe jongens. En dat, ja, dat we zeker zijn.

0: Hoi, en dat was hij dan. Ja, toffe jongens, Paddy Zuidan. En aan de telefoon hebben wij Bert. Bert, een hele goede middag, Bert Solo, hè?
1: Ja, goedemiddag.
0: Goedemiddag, goedemiddag.
1: Ja.
0: Je zit in de tuin, of...
1: Nee, ik sta op het punt om op te treden.
0: Oh, oké. Okay.
1: Ja, 10 minuutjes.
0: Ah, oké. Okay. Hey, nou ja, dan hebben we nog even tijd om te kletsen.
1: Ja, zeker.
0: Hey, ja. Jouw nieuwe single, Je Laat Mijn Hart Dansen.
1: Ja, hoe vind je hem?
0: Ja, ik vind hem geweldig eigenlijk. Passend bij deze tijd. Bij dit tijd van het jaar.
1: Jawel, hè?
0: Ja.
1: Ja, lekkere voorjaarsbeat. Beetje uptempo, vrolijkheid.
0: Ja, ja. Dat vrolijke. Ja, dat, eigenlijk zijn we dat wel een beetje gewend van jou, hè?
1: Ja. Ik heb ook hele droevige ballads, hoor.
0: Ja. Hey, maar ja. Deze tekst, deze titel?
1: Nou ja, je kan hem op verschillende manieren bekijken. Ik had eerst ook wat anders in mijn hoofd.
0: Ja.
1: Maar ik denk, ja, als je vrouw, iedere vrouw dan ook, zeg maar, maakt niet uit. Als die een tijdje weg is, of op vakantie met een beste vriendin of met je dochter of whatever.
0: Ja.
1: Dan pas weet je wat je mist. En dan komen ook die kriebels weer naar boven. Als, ja. Als je haar aan de telefoon hebt of wat dan ook, dan is het contact juist heel fijn.
0: Ja, klopt.
1: En dan heb je elkaar ook ineens veel meer te vertellen dan als je elkaar alle dagen ziet. Dus dat is heel apart. En dan heb ik ook zoiets van, ja, je laat mijn hart nog steeds dansen na bijna 33 jaar huwelijk.
0: Ja, nou ja, dat is toch wel een mijlpaal, zeg maar, 33 jaar.
1: Ja.
0: Dat hoor je niet vaak meer dan vandaag de dag.
1: Nee. Natuurlijk hebben we wel wat dingetjes gehad, maar we zijn er hebben wel overwonnen. Dus,
0: ja. Ja, maar goed, dat weet je, ik zeg altijd in ieder goed huwelijk. Weet je, het is niet altijd appel en ei. Dat gaat wel eens eventjes langs elkaar heen.
1: Het is niet altijd roze geur en maneschijn, dat bedoel je.
0: Ja, ik wou zeggen appels met peren vergelijken, maar dat gaat ook niet. Oh. Nee, maar
1: ja,
0: goed.
1: Een appel en een ei. Ik heb er ook een braderie gekocht voor een appel en een ei. Ja. Nee, maar het is inderdaad, het is niet altijd vanzelfsprekend. Dus
0: nee,
1: zeg maar, Dus vandaar die tekst, een beetje vrolijke tekst.
0: Ja, en vier je dat ook ieder jaar weer, of... Ga je dan wat uit eten?
1: Nou, ik zou zeggen, over 5 dagen zijn wij 33 jaar getrouwd. Dan gaan we de avond ervoor.
0: Ja.
1: Dan gaan we wel even een hapje eten met de tweeën. Even leuk, even gezellig.
0: Ja, leuk, gezellig, zeker. Inderdaad. Even een onderonsje.
1: Ja, zeker. En met de twee erop uit. Absoluut.
0: En bij 35 jaar een groot feest? Of,
1: Ja, denk ik wel. Maar eerst volgend jaar word ik al 60. Dus dan heb ik ook al een leuk feest. Dan verklap ik natuurlijk mijn leeftijd, want ik ben 15 jaar jonger uit.
0: Ja, nou ja, dat is het belangrijkste. Als je maar jong blijft van geest, Bert.
1: Zo is.
0: Hey, en leg er al wat leuks op de plank die na zomer eruit gaat komen?
1: Toevallig afgelopen woensdag een nieuw nummer ingezongen alweer in de studio. En die is wellicht, denk ik, nog mooi, nog beter gelukt dan Je Laat Mijn Hart Dansen. Vallen en opstaan is dat.
0: Oké. Okay.
1: En dat is ook een uptempo, iets meer rockgericht, denk ik. Klein beetje meer rocky.
0: Oké, okay, andere genre.
1: Hou ik wel van. Ja. Maar voor de rest ligt het wel in het verlengstuk.
0: Ja.
1: Past het in hetzelfde vakje als Je Laat Mijn Hart Dansen, zeg maar.
0: Ah, oké. Okay.
1: Nou, beetje kruising tussen Marco Borsato en Het Goede Doel.
0: Oké.
1: Okay. Daar ben je
0: nederpop,
1: ja.
0: Nou, daar zijn we net benieuwd. Ja.
1: Oké, okay, ja.
0: Die gaan we vast en zeker ook van je horen en krijgen, dus.
1: Vast, die komt in augustus uit.
0: Ah, oké. Okay.
1: Duurt nog even.
0: Ja, duurt nog even, maar dan zie ik hem sowieso verschijnen op mijn vakantieadres.
1: Ja, komt goed.
0: Hey Bert, ik zou zeggen, vertel nog eventjes waar mensen jou kunnen volgen.
1: Ja, nou, mijn website is www.bertsolo.nl. Komen heel vaak korte filmpjes, live fragmenten op TikTok. Op Insta ben ik bekend en op Facebook natuurlijk.
0: Ja.
1: Artiestpagina op Facebook, daar heb ik meer dan 5000 volgers.
0: Ja, wat doe je trouwens ook nog steeds meneer De Bok? Of,
1: Meneer De Bok?
0: Ja?
1: Nee, heb ik nooit gedaan.
0: Oh.
1: Nee, dat is André van Duin.
0: Ja, volgens mij wel, toch?
1: Ja, Nee, ik heb nooit meneer de Bok gedaan.
0: Oh, oh, ik dacht dat jij een stukje theater ooit hebt opgevoerd.
1: Nee.
0: Nee, nou ja, nou ja.
1: Dat is voor mij.
0: Dan ben ik in de war.
1: Ja, dat maakt niet uit. Maakt niet uit.
0: Ja, dat sowieso. Maar ik kom ook door de warmte, denk ik, hier. Want, het is hier echt, ik denk een graadje of 32 zeker. En ja. De airco is stuk. We zitten hier met een plat dak. Dus,
1: vreselijk.
0: Leuke temperatuur hier.
1: Ja, nou, ik sta in Delfzijl bij de voetbalclub.
0: Ja.
1: Dan ga ik nog een deuntje doen voor de wedstrijd Nederland-Zweden. En na de wedstrijd nog en wellicht in de rust nog even 2-3 liedjes.
0: Ah, oké. Okay.
1: Dus ik ben hier tot een uur of 11.
0: Ah, oké. Okay.
1: Dan is dat wel mooi geweest.
0: Ja, dan op naar huis. Naar moeder de vrouw.
1: Ja, zeker.
0: Ah, oké. Okay. Hey Bernd, als jij hem aankondigt, dan ga ik hem draaien voor je.
1: Helemaal goed. Dankjewel voor de tijd, hè.
0: Graag gedaan.
1: Is goed.
0: Ja, kondig jij...
1: Nu te beluisteren op deze prachtige station... De zanger uit het noorden, uit Tolbert Groningen. Bert Solo met Je Laat Mijn Hart Dansen.
0: Hey Bert, dankjewel.
1: Alsjeblieft.
0: En ik zeg een heel goed weekend en natuurlijk veel plezier vanavond nog.
1: Komt goed, rustig aan met die water, hè.
0: Jo, komt goed.
1: Jo, hoi.
0: Hoi.
1: Hey, hoi.

0: Gezellig, Fred.
1: Ja, zo is het. En ja, vanavond om 7 uur dus van start in Nederland, Zweden. En ja, je hoorde Stef Ekkel en Harry Vermeegen. En ja, we hopen er maar het beste van. We gaan verder met een lekkere gouden ouwe van Koos Alberts. En een droom is nu voor ons voorbij. Nou, ik hoop het niet vanavond, maar...

Zo, dat was Jeroen Weerenberg en onderweg met jou. Wij gaan naar het nieuws van 6 uur. Ik zou zeggen, tot zo in het 2e uur. En dat doen we met Wesley Klein en Laat mij mezelf maar zijn.

0: mezelf zijn. Dit is ZFM. Hier hoor je het laatste nieuws uit Zandvoort en omstreken. Dit is ZFM. ZFM. Met het nieuws van 6 uur.
1: Mariette Krol met het NOS Journaal. Iran zegt dat de straat van Hormuz weer is afgesloten voor de scheepvaart. Schepen moeten er wegblijven, zegt het leger, voor hun eigen veiligheid. Volgens het Iraanse leger is dat omdat Israël het bestand met Hezbollah heeft geschonden. Vannacht nam Israël het zuiden van Libanon onder vuur, volgens het Israëlische leger na beschietingen door Hezbollah. Een staakt het vuren in Libanon is een belangrijke voorwaarde voor een akkoord tussen Iran en de VS. Het is de bedoeling dat delegaties van die landen binnenkort gaan onderhandelen in Zwitserland. De nieuwe partijleider van de Partij voor de Dieren, Christine Teunissen, zegt dat klimaat, dieren en de natuur op één moeten staan. En ook zegt ze dat ze zal opkomen voor mensen. Teunissen nam eerder deze maand de leiding over van Esther Ouwehand. Op een partijcongres in Den Bosch zei ze dat het kabinet Jetten te weinig doet tegen klimaatverandering. Ook wil Teunissen dat er een einde komt aan de bio-industrie. En ze sprak over het lot van Palestijnen en vluchtelingen. De eerste voorzitter van de SP, Hans van Hooft, is overleden. In 1972 was hij medeoprichter en 15 jaar lang was hij voorzitter van de partij. In de jaren 80 was hij 3 keer lijsttrekker bij de Tweede Kamerverkiezingen. Pas onder Jan Marijnissen kwam de SP in de Kamer. Hans van Hooft was 84 jaar. En door het noodweer van gisteravond zijn in de provincie Groningen opvallend veel bomen omgewaaid. Meer dan 350 waren er om of raakten zwaar beschadigd. Bij Hoge Zand kwamen meer dan 40 bomen op een weg terecht. En ook vanochtend gingen daar nog bomen om. Boomspecialisten en hoveniers zijn de hele dag bezig geweest om het hout op te ruimen en de wegen in Groningen weer vrij te maken. Het weer, vanavond enkele buien in het noordwesten en later in het zuidoosten. Morgen zonnig, vooral in het binnenland 30 graden. Aan de kust is het koeler en er is een wat grotere kans op regen en onweersbuien. Dit was het NOS Journaal.
0: ZFM Verkeersinformatie.
2: Dit is Erik Evengroen van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden te melden op de weg. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: ZFM. Dit is het geluid van Zandvoort. Dit is ZFM. Met nu... Entertainment for you.

van 5 tot 7. Inderdaad, entertainment for you. Precies goed. Ja, zo is het. Welkom bij het tweede uur van Entertainment for You. Met die 106.9 natuurlijk. En DAB plus 9A. En natuurlijk wereldwijd via www.zfmartiesten.nl. En daar kan je op je linkjes klikken. En ja, waar je het beste ontvangst hebt eigenlijk. We gaan eventjes, ondanks de temperaturen, ga ik een plaatje draaien van Johan van der Meer. En ik ga naar IJsland. Nou, dat zit hier wel goed.

Nou, als je even wacht, dan sla ik liever even over, Reykjavik. Dus nee, dan blijf ik hier in de studio zitten. Hey, we gaan zo eventjes bellen met Marloes Oosting natuurlijk over haar de laatste single. En ja, en een hele nieuwe release gisteren uitgekomen. Devin Donovan en Als je kiest voor jezelf. Onze collega natuurlijk, hè. Devin Donovan. Veel succes met je nieuwe single natuurlijk. En Als je kiest voor jezelf.

0: Ja, de nieuwe release van onze collega-zanger Devin Donovan. En als je kiest voor jezelf, prachtig nummer. En aan de telefoon hebben we Marloes Oosting. Marloes, een hele goede middag. Of
1: ja,
0: nee, avond, avond al.
1: Ja, is het al avond? Oh,
0: ja, het is al avond. Ja, al een kwartier.
1: Oh, nou, een hele goede avond. Ja, hey, goed, dat gaat dat snel, hè, met dat mooie weer.
0: Ja. Ja, jullie zitten al klaar voor het voetbal? Of,
1: Nog niet. Ik ben nog pannenkoeken aan het bakken. Dus ik ben bij mijn laatste pannenkoek. En dan gaan we straks snel pannenkoeken eten. En dan gaan we er allemaal klaar voor zitten, zeker.
0: Oh, manlief is het aan het afmaken.
1: Nee, die zit nog even bij de visite. Ik heb de pannenkoeken even uitgezet.
0: Oké. Hey, jouw single, daar bellen we natuurlijk even over. Als ik weg ben.
1: Ja.
0: Ja, hoe... toch wel een beetje een tekst dat je zegt van nou...
1: Ja, nou, het klinkt misschien wat intenser als dat het is. Het is eigenlijk een beetje met een knipoog. Het gaat er eigenlijk een beetje over van, je mist me pas als je weg bent. Maar ja, dikke pech voor jou en dan een knipoog. Ik ga nu lekker mijn gang. Ja. Dat deelt ik een beetje uit. Dat zie je ook wel een beetje in de videoclip. Dat is misschien ook wel leuk voor de luisteraars even te checken op YouTube. Ja. Er zit een mooie videoclip bij. In Groningen opgenomen op een hele mooie dakterras. Dat je zo over Groningen uitkijkt, zeg maar. Heel mooi.
0: Ja, dan in ieder geval heb je nergens van geen last van tijdens de opname.
1: Ook, inderdaad. Ja, nee, maar we hadden ook geluk, want het was prachtig weer, maar heel bijzonder. We waren gewoon de enigste, dus dat was ook vreemd. Ja, het was wel door de weeks, maar toch, weet je, met dat mooie weer. Dus we hadden heel erg geluk.
0: Ja, nou ja, het is een mooie clip geworden, dat sowieso.
1: Dankjewel, ja. Ja.
0: Hey, en heb je daar nog aardig wat reacties op gehad op deze single?
1: Het is inderdaad altijd weer afwachten. De ene single doet het beter dan de andere single. Maar deze ging vrij vlot, ook met de views eigenlijk, toen de clip op YouTube zette. Ging heel snel en dat liep eigenlijk al heel snel samen met de streams op Spotify. Dus hij wordt wel lekker beluisterd. Het is natuurlijk ook een zomerplaatje, dus... ga je hem al snel opzetten natuurlijk. Je wordt er vrolijk van, niet depressief. Dat is ook wel fijn.
0: Ja,
1: dat kan natuurlijk ook. Hè. Sommige liedjes trekken je helemaal naar de vernieling. Maar dat is bij deze niet.
0: Nee, maar goed. Kijk, vroeger... toen was hij nog een stuk jonger. En toen maakte hij ook nummers. En zaten er toch wel nummers bij dat je denkt van... Ja, dat is toch wel een...
1: Tranentrekkers.
0: Tearjerk, ja.
1: Nee, maar ik vind dat ook heel belangrijk, weet je, dat je dat afwisselt. Dat je niet alleen maar vrolijke feestliedjes uitbrengt, maar ook echt ballads. En vooral dat soort nummers breng ik een beetje in de wintertijd uit, weet je wel. Ik heb een hele mooie plaat geschreven, Bedankt voor jouw liefde, dat is echt een ballad.
0: Ja.
1: Maar ja, het is een beetje een ode aan de liefde, dus niet per se een tranen trekken, maar een ode. Maar ook gewoon een heel mooi rustig liedje, ja, zeker.
0: Ja, want als ik zeg altijd, als ik het nummer hoort, als ik 's nachts piano speel, dan gaan we al een hele tijd terug natuurlijk.
1: Nou, dan gaan we zeker een tijd terug. Dat was mijn eerste bekende liedje, zeg maar, op de radio. En dat is wel, ik denk 18 jaar geleden of zoiets.
0: Ja, zeker wel.
1: Of al die 19 jaar is.
0: ik neem aan dat het toen ook een hele leuke en spannende tijd was natuurlijk voor je.
1: Dat was het zeker, want ik had niet verwacht dat het eigenlijk zo snel zo goed zou gaan. Weet je, ik had een liedje uitgebracht, ik had het opgenomen in de studio bij iemand thuis.
0: Ja.
1: En die zei, die had wat connecties, hij zei, mag ik het naar een radiostation sturen, want hij had wat connecties. Nou ja, prima. En die werden gelijk opgepakt en die werden gedraaid, werden in de playlist gezet. En toen kwam er ineens een boekingskantoor, kwam ineens een manager om de hoek kijken. Dus eigenlijk ging dat balletje toen rollen en dat is nooit meer gestopt.
0: Ja, en toen is er nog een videoclip bij gemaakt, hè?
1: Bij Als er 's nachts piano speelt. Ja, er is een videoclip bij gemaakt, maar ook leuk misschien om te checken, maar goed, dat was echt nog, vergeleken met de videoclips, nu zeg maar heel amateuristisch.
0: Ja, maar goed, weet je, iedere tijd heeft zijn charmes, hè, zeg ik altijd.
1: Maar dat is ook zeker zo, absoluut.
0: Weet je, en over 20 jaar kijk je weer anders op dit gesprek neer als dat je dan op dat moment kijkt.
1: Ja, maar dat is ook zo. En dat is ook heel erg leuk, weet je. Je ziet je eigen, hoe zeg je dat?
0: Ja, groeien.
1: Loopbaan of zo, weet je wel. Je ziet jezelf ook veranderen, hè. Niet alleen de stem, ook het uiterlijk. Dus dat is natuurlijk super mooi dat het allemaal wordt vastgelegd, ook op YouTube. Weet je, als ik nu videoclips zie van het begin, dan denk ik, oh mijn god, wat had ik aan? Of oh, wat zag ik uit? Maar ik denk dat heel veel mensen dat hebben met als je jezelf terugziet op foto's. Maar zo moet je ook niet zo denken. Want mijn ouders zeggen altijd, nee, je moet niet zo praten. Het is juist leuk dat je die vooruitgang ziet.
0: Nou, dat heb ik nou altijd als ik mezelf terughoor, weet je. Dus...
1: Oh ja, dat zie je, het is een beetje herkenbaar.
0: Ja. Ja, dat is verschrikkelijk. Maar goed, het is niet anders. Ik weet niet waar dat aan ligt.
1: We vinden anderen altijd beter en het beter doen of beter klinken of beter eruit zien. Ach, dat is echt menselijk.
0: Ja, ja.
1: Dus.
0: Ja, we houden het maar dat het gewoon menselijk is. Laten we het zo zeggen.
1: Zo
0: toch?
1: Is het. Ja.
0: Hey, en deze single is natuurlijk al enige tijd uit. Ben je al met iets anders bezig?
1: Ja, zeker. Toevallig, even kijken, zou ik gisteren de band krijgen? Maar goed, ik zit bij Manfred Jongenellis, die heeft het heel druk. Dus dat zal deze komende week wel zo zijn.
0: Ja.
1: Dus we zijn al met de nieuwe plaat weer bezig, ja. En we gaan hem ook heel snel opnemen. Wanneer die uitkomt, dat weten we nog niet. Want dat is echt afhankelijk van hoe lang deze meedraait.
0: Ja, ik verwacht in ieder geval na de zomer, zeg maar, een beetje.
1: Ja, dat denk ik ook, hoor, zeker. Want ja, we gaan straks ook op vakantie. Na de zomer, ja.
0: Ja. Ga je nog lekker op vakantie?
1: Nou, dat zijn we zeker van plan. Maar we gaan dit jaar een last minute pakken. Want we zitten echt een beetje in de knoop met de optredens.
0: Ja.
1: Dus we moeten echt nog puzzelen van wanneer we weg kunnen. Dus dat wordt een last minute.
0: Ah, nou ja, dat is altijd goed, toch? Ja,
1: zeker.
0: Als je maar even de deur uit kan.
1: Ja, nou dat. Maar daar gaan we zeker voor zorgen. Want dat is natuurlijk ook leuk voor de kinderen. Hè? We hebben kinderen.
0: Ik wou net zeggen, de kids ook. Daar gaat alles goed mee.
1: Ja, gaat er helemaal goed. Het zijn nog grote jongens van 7, worden in december 8. Dus de tijd vliegt.
0: Ja, dat kan je wel stellen, ja. Want toen ik jou sprak, was je net bevallen.
1: Oh, echt? Oh, jeetje, moet je nagaan.
0: Ja, dus zo snel gaat het.
1: Ja, nou inderdaad, en daarom moet je genieten, want het is een cliché, maar het leven is niet voorbij, maar het is wel zo.
0: Nou ja, cliché, het is gewoon pure waarheid.
1: Ja, maar dat is zo, weet je.
0: Hé, nog eventjes waar mensen jou kunnen volgen.
1: Nou, ik ben vooral heel erg actief op de socials, dus Instagram, Facebook, TikTok, daar kunnen mensen mij volgen, ook benaderen.
0: Oké.
1: Ja, dus dat.
0: Nou, dan hebben we alles eigenlijk besproken, behalve dan dat jij hem dan aan mag kondigen.
1: Nou, helemaal goed. Nou, dan wens ik de luisteraars heel veel luisterplezier bij mijn allernieuwste single, Als ik weg ben.
0: Hey Marloes, dankjewel. En graag tot de volgende keer.
1: Heel graag. Toch? Ja, dankjewel.
0: Ik heb even ruzie met de computer, maar...
1: hij gaat niet starten. Die heeft ook last van de warmte.
0: Daar is hij.
1: Hij doet het. Tot ziens,
0: hè. Hey, tot ziens. Een goed weekend. Hoi.
1: Doei.

Zo, dat was er dan, Marloes Oosting en Als ik weg ben. En ja, we gaan verder met Sebastian. En Sebastian die is binnenkort natuurlijk ook in de studio aanwezig. En hij heeft zo zin in de zomer.

heb zin in de zomer. Ja, Sebastiaan binnenkort hier in de studio aanwezig. En hij heeft zin in de zomer. En wij allemaal natuurlijk. En ja, natuurlijk weten we allemaal dat Curaçao zich geplaatst had voor de eerste keer in de WK. Dus ja, gaan we het nummer draaien, Dion en Curaçao.

0: Curaçao, het stukje Nederlands-Caribisch gebied. Ja, vannacht om 2 uur spelen ze natuurlijk weer. En tegen Ecuador, ja. Tegen Ecuador, Curaçao. En ja, nou ja, mogen de beste winnen, zeggen we altijd maar. Hey, we gaan een lekker plaatje draaien van Amedeo Minghi en Cantare e d'Amore.
1: Meneer, zou u soms even op mijn rug willen krabbelen?
0: Nou, nu niet hoor. Nog een ander keertje. Tot 7 uur, entertainers for you.

dat was hij dan. Mooie zomerse Italiaanse nummer. Cantare d'amore. En dat allemaal van Amedeo Minghi. Wij gaan naar Jannes Uiterwijk en hebben het over dansen in de nacht. Nou, ik zou genoeg water meenemen met deze temperaturen.

Zo, dat was hij dan. Jannes Huiterwijk en Dansen in de Nacht. Ik heb weer een gouden ouwe gevonden uit een gouden oude doos. En ja, Corrie Konings samen met Koos Alberts. En zij zingen Dicht bij jou.

0: Zo, dat was hij dan. Koos Alberts samen met Corrie Konings. Lekkere gouden ouwe uit de jaren 80. En ja, dicht bij jou. Wij gaan naar Nio en hebben het over One in a Million.
1: Jet setter. Go getter. Nothing better.

One in a Million Neo. En dat allemaal hier bij ZFM. En dat allemaal met Entertainer View tot de klokjes van 7 uur. En zit je te eten. Ja, en dat snap ik, dat je wat later eet met deze warmte. Ik zou zeggen, eet smakelijk. En ja, mocht je al hebben gegeten, dat het u wel mogen bekomen. We gaan naar Mike Vlog en hij heeft het over So So Lobby. Oh.

Ja, daar was hij dan. Mike Vlog en Soso Lobby en Gimme a Brasa. Ja, ja, wel warm hoor, deze brasa dan. Dit is Helene Fischer. Ja, Zwischen Himmel und Herz. En dat allemaal hier bij Entertainer View.

Zo, dat was hij dan. Solomon Burke en... Ja, Cry It To Me. Hey, ja, we gaan een verzoekje draaien. En die is afkomstig van Michel uit Rotterdam. En die wilde graag een plaatje horen van Marco de Hollander. En bij jou in je hart.

Ja, bij deze wil ik natuurlijk gelijk afscheid nemen. Voor dit weekend in ieder geval. Ik zou zeggen, bedankt voor het luisteren, bedankt voor het kijken. En graag hoor ik u, of zie ik u, volgende week weer. Ik zou zeggen, een goed weekend. Geniet van de wedstrijd vanavond. En tot dan. Bye bye.

0: Dit is ZFM. Hier hoor je het laatste nieuws uit Zandvoort en omstreken. Dit is ZFM. ZFM. Met het nieuws van 7 uur.
1: Jan van der Putten met het NOS Journaal. De nieuwe leider van de Partij voor de Dieren, Christine Teunissen, wil zich niet alleen richten op dieren en natuur, maar ook op mensen. Op een partijcongres in Den Bosch hield Teunissen haar eerste toespraak sinds ze deze maand het roer overnam van Esther Ouwehand. Teunissen wil doorgaan met verbreding van de partij die door Ouwehand is ingezet. Afrikaanse en Caribische leiders willen excuses van landen die profiteerden van de Atlantische slavenhandel. Ze willen ook herstelbetalingen. In maart nam de VN een resolutie aan waarin de slavenhandel wordt bestempeld als de ernstigste misdaad tegen de menselijkheid ooit. 123 landen stemden voor, tientallen landen, waaronder Nederland, onthielden zich van stemming. De afgelopen dagen was er in Ghana een internationale conferentie over slavenhandel. Ghana wil het debat verschuiven van erkenning naar concrete maatregelen, zoals herstelbetalingen. De vrouw van de Spaanse premier Sanchez mag Spanje niet uit in afwachting van haar rechtszaak. Ze moet van de rechter haar paspoort inleveren. Begoña Gómez wordt beschuldigd van corruptie en fraude en het misbruik maken van haar positie. Iran zegt dat de straat van Hormuz weer is afgesloten voor de scheepvaart. Schepen moeten er wegblijven, zegt het leger, voor hun eigen veiligheid. Volgens het Iraanse leger is dat gebeurd omdat Israël het bestand met Hezbollah heeft geschonden. Vannacht nam Israël het zuiden van Libanon onder vuur, volgens het Israëlische leger, na een beschieting door Hezbollah. En het weer vanavond en vannacht in het zuiden, kans op een onweersbui en het is een graad of 17. Morgen zon, in het zuiden en zuidoosten kans op regen en onweersbuien. En dan wordt het 23 tot ruim 30 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: ZFM Verkeersinformatie.
2: Dit is Erik Evengroen van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden te melden op de weg. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
3: Autobedrijf Zandvoort, een echte Zandvoortse garage waar ze nog met je meedenken. Met veel persoonlijke aandacht kun je bij ze terecht voor reparaties in en verkoop van nieuw en gebruikte auto's. Naast de huidige service doen ze nog steeds de bekende Fiat-service. DWZ-adres voor autoschades en APK-keuringen van alle merken. Autobedrijf Zandvoort, de vertrouwde specialist voor Zandvoort en omgeving. Autobedrijf Zandvoort, ook geopend op zaterdag.
0: ZFM. Dit is het geluid van Zandvoort. Dit is ZFM. Met nu. ZFM in de avond.

0: Dit is ZFM. Hier hoor je het laatste nieuws uit Zandvoort en omstreken. Dit is ZFM. ZFM. Met het nieuws van 8 uur.
1: Jan van der Putten met het NOS Journaal. Bij een Russische luchtaanval op de Oekraïnse stad Zaporizhia zijn zeker 4 mensen omgekomen, melden de autoriteiten. 6 mensen raakten gewond en er zouden ook nog slachtoffers onder het puin liggen. In Kharkiv in het noorden vielen bij een Russische beschieting 2 doden. Zeker 13 mensen raakten daar gewond. Oekraïne voerde aanvallen uit op olie- en gasinstallaties op de Krim dat door Rusland wordt bezet. Ook spoorbruggen werden onder vuur genomen. Over slachtoffers is niets bekend. President Zelensky waarschuwt voor grootschalige Russische aanvallen. Hij adviseert de Oekraïnse bevolking zich voor te bereiden. Afrikaanse en Caribische leiders willen excuses van landen die profiteerden van de transatlantische slavenhandel. Ze willen ook herstelbetalingen. In maart nam de VN een resolutie aan waarin de slavenhandel wordt bestempeld als de ernstigste misdaad tegen de menselijkheid ooit. 123 landen stemden voor, tientallen landen, waaronder Nederland, onthielden zich van stemming. De afgelopen dagen was er in Ghana een internationale conferentie over slavenhandel. Ghana wil het debat verschuiven van erkenning naar concrete maatregelen, zoals herstelbetalingen. De nieuwe leider van de Partij voor de Dieren, Christine Teunissen, wil zich niet alleen richten op dieren en natuur, maar ook op mensen. Op een partijcongres in Den Bosch hield Teunissen haar eerste toespraak. Teunissen wil doorgaan met verbreding van de partij die door de vorige leider Esther Ouwehand is ingezet. De vrouw van de Spaanse premier Sanchez mag Spanje niet uit in afwachting van haar rechtszaak. Ze moet van de rechter haar paspoort inleveren. Begoña Gómez wordt beschuldigd van corruptie en fraude en van het misbruik maken van haar positie. Wanneer het proces begint is niet bekend. Gómez en haar man, de Spaanse premier, spreken de beschuldigingen tegen. Het weer. Vanavond en vannacht in het zuiden kans op een onweersbui en een graad of 17. Morgen zon. In het zuiden en zuidoosten kans op regen en onweersbuien. En het wordt ruim 23 tot ruim 30 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: ZFM Verkeersinformatie.
2: Dit is Erik Evengroen van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden te melden op de weg. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
3: Autobedrijf Zandvoort, een echte Zandvoortse garage waar ze nog met je meedenken. Met veel persoonlijke aandacht kun je bij ze terecht voor reparaties in en verkoop van nieuw en gebruikte auto's. Naast de huidige service doen ze nog steeds de bekende Fiat-service. DWZ-adres voor autoschades en APK-keuringen van alle merken. Autobedrijf Zandvoort, de vertrouwde specialist voor Zandvoort en omgeving. Autobedrijf Zandvoort, ook geopend op zaterdag.
0: ZFM. Dit is het geluid van Zandvoort. Dit is ZFM. Met nu. ZFM in de avond.

just a perfect day. Drink sangria in the park.

0: is ZFM. Hier hoor je het laatste nieuws uit Zandvoort en omstreken. Dit is ZFM. ZFM, met het nieuws van 9 uur.
1: Jan van der Putten met het NOS-journaal. De Verenigde Staten en Iran beginnen morgen in Zwitserland met uitwerking van hun principeakkoord. Dat gebeurt onder leiding van bemiddelaars Pakistan en Qatar. Hoge Iraanse onderhandelaars zijn onderweg. En volgens de Amerikaanse vicepresident Vance zijn onderhandelaars en Kushner en Witkoff inmiddels al in Zwitserland. Vance gaat de komende dagen zelf ook. Vandaag ontstond onduidelijkheid over de straat van Hormuz. Iran zei dat de zeestraat dicht is omdat Israël zich niet aan afspraken houdt. Vance sprak tegen dat de zeestraat dicht is en zei dat de Amerikanen de verbinding open houden. In Novi Sad in het noorden van Servië hebben duizenden mensen gedemonstreerd tegen president Vučić. Ze willen vervroegde verkiezingen. De betogers eisten dat Vučić de verantwoordelijkheid neemt voor het instorten van een deel van het treinstation in Novi Sad. Anderhalf jaar geleden vielen daarbij 16 doden. De betogers wijten die gebeurtenis aan corruptie bij de overheid. Servië wil lid worden van de Europese Unie. Volgend jaar zijn er parlements- en presidentsverkiezingen. Vučić zegt dat hij erover denkt om die te vervroegen. De Britse koning Charles heeft laten weten zeer bedroefd te zijn door het treinongeluk van gisteravond bij Bedford. Door een botsing tussen twee treinen kwam een machinist om het leven. 89 mensen raakten gewond. De vrouw van de Spaanse premier Sanchez mag Spanje niet uit in afwachting van haar rechtszaak. Ze moet van de rechter haar paspoort inleveren. Begoña Gómez wordt beschuldigd van corruptie en fraude en van het misbruik maken van haar positie. Wanneer het proces begint is niet bekend. Gómez en haar man, de Spaanse premier, spreken de beschuldigingen tegen. Dan het weer nog vanavond en vannacht in het zuiden. Kans op een onweersbui. Morgen zon in het zuiden en zuidoosten. Kans op buien. Het wordt 23 tot ruim 30 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: ZFM Verkeersinformatie.
2: Dit is Erik Evengroen van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden te melden op de weg. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: ZFM. Dit is het geluid van Zandvoort. Dit is ZFM. Met nu The Nightwalk.
3: Welcome to Nightwalk's main stage. The best house, club, tech house, deep house, DJs and more. Nightwalk's main stage. Hosted by Mario Zanfort.
4: Welcome

een hele goede avond en welkom bij een nieuwe aflevering van de Nightwalk Mainstage hier op ZFM Zandvoort. Mijn naam is Mario Zandvoort en iedere zaterdagavond van 9 tot middernacht het eerste uurtje het beste van dance, R&B en een beetje pop tussendoor. Laatste shownieuws, de party update, natuurlijk de 10 bovenbeste plaat van de danshoek. Straks het tweede uurtje DJ Mouse met zijn Global House Vibes en straks in het derde uurtje vliegen we helemaal naar Italië met het beste van de clubs uit Italië met DJ Cavaschelli. Hoop muziek, zometeen een beetje shownieuws. Natuurlijk welke leuke feestjes zijn er allemaal gaande her en der hier in Zandvoort. En natuurlijk in Amsterdam. En de Nightwalk 10. Welke plaatsen zijn erg populair in de clubs, op de streams, op de radio en op de

met de Show Me. En daarvoor horen we Bellini met Samba da Brasil in de NM Afro House Remix. En ik weet het gehoord heb, maar artiesten reageren geschokt op het plotseling overlijden van Oliver Tree. Onder meer Kid Cudi en Bebe Rexha herdenken de 32-jarige Amerikaanse singer-songwriter. Die kwam afgelopen zondag om, heb je gehoord waarschijnlijk, in Brazilië. Is hij om het leven gekomen toen twee helikopters op elkaar knalden en daarna op een parkeerterrein flikkerden. Om het maar zo te zeggen, ze vielen uit de lucht bovenop elektrische auto's. Ja, en dat geeft heel

betuigt zijn steun aan de nabestaanden van de slachtoffers. En rapper T-Pain herdenkt Tree door een oude video van hem te gaan delen. Nou, die heeft hij gedeeld. En Oliver Tree, misschien bij sommige mensen zeggen van, ik heb geen idee. Nou, hij had een grote hit met Marcus Schulz met I Miss You. En Life Goes On had hij zelf gemaakt. Dat is een beetje, ja, een heel aparte man. Je moet het voorstellen, als pak een bloempot, zet hem op je hoofd. Dan knip je haar rond en zo zag hij er dan uit. En hij kon heel goed schrijven. En heel veel artiesten, daar schreven die teksten voor. En zelf heeft hij dan een tweetal hits waar hij erg beroemd mee is geworden gemaakt. En hij is er niet meer. Dat tijdens een helikoptercrash van twee helikopters die tegen elkaar aan knalden. En Patrick Bruel is opnieuw beschuldigd van seksueel misbruik. Twee vrouwen hebben aangifte gedaan tegen de Franse zanger. Zo meldt persbureau AFP. Eerder deze week werd Bruel al aangeklaagd voor verkrachting, poging tot verkrachting, aanranding en seksuele intimidatie. De 67-jarige zanger werd maandag in voorarrest geplaatst in afwachting van het onderzoek naar de beschuldigingen van 13 mogelijke slachtoffers. De vermeende feiten zouden tussen 2010 en 2019 hebben plaatsgevonden in Frankrijk, Zwitserland en België. Dus

zullen meewerken aan het onderzoek. Ja, het begon ooit met Bill Cosby, wat ik dus echt kansloos vond. Nou ja, we hebben het gezien, Ali B, die moet zijn tijd uit gaan zitten in de gevangenis. Marco Borsato is vrijgesproken, maar je hoort het alleen maar, hè. Het is gewoon te triest voor woorden. En of het nou wel of niet waar is, het is vervelend voor beide partijen. Als het waar is voor de slachtoffers en als het niet waar is natuurlijk voor de artiest. Maar ja, het is de tijd van het jaar. Hè? Of de tijd, nou ja, niet de tijd van het jaar, want dat loopt al een tijdje. Maar het wordt steeds erger. Steeds meer dingen worden bekend over artiesten en dat ze dingen gedaan hebben. Maar voor kort waren het een hoop DJ's rond, ik meen, april. Maart, april kwamen er wat DJ's die ook dat soort dingen allemaal hadden. Die werden dan geboycott. Ja, einde van de carrière. En dan of het waar is of niet, ja, je weet het niet, hè. CFM Zandvoort, Nightwalk, Mainstays. Ik lul weer veel te veel muziek. Daarvoor zit je aan je radio gekluisterd. Onderweg zo meteen Prospa en Cosmo Kin met Love Songs. Maar eerst die Mirko en Mix met Keep On Walking.

Ja, dat was Woo Annalisa Lamola. Een revival house project met Music in Me. En daarvoor horen we Prospa en Cosmo Kid met Love Songs. Dit keer in de extended mix heeft hij opnieuw uitgebracht. Ik denk, misschien dat het de tijd voor het jaar is. Het wordt weer mooi weer, dus hij dacht van ik ga hem opnieuw uitbrengen. Plaatjes natuurlijk van vorig jaar. Maar vorig jaar was het erg populair. Pak een beet, 8 maanden geleden deed hij het ook erg goed. En nu, ja, doet hij het nog beter. Ja, ik doe dingen die niet mogen. Ik steek gewoon een sigaret op, ja. Spontaan, kan er niks aan doen. Zie, we hebben zo'n voor de party update. Wat voor leuke feestjes zouden we gaan op deze zaterdag. 20 juni alweer. En zo zal het beginnen weer zo met Escape in Amsterdam. Wekelijks feestje Brainwash. Met onze eigen Zandvoortse Raimundo. Hij doet daar een line-up. En hij heeft vanavond meegenomen Ramon Santos. Frederik Abbas en MC is Heights. Vanavond dus Brainwash in de Escape in Amsterdam. En dat begint allemaal om 11 uur en duurt tot 5 uur in de ochtend. Brainwash met onze eigen Zandvoortse Raimundo. En nog een leuk feestje waar ik vandaag de hele dag bij was. Mystic Gardens, Echoes of Amsterdam. Is weer nog mee begonnen. Duurt tot vanavond 11 uur. En het is allemaal op het festivalterrein Slotenplas. Dat is natuurlijk techno, deep house, house en tech house. En voor meer informatie check de website mysticgardenfestival.nl. Met onder andere

MysticGardenFestival.nl. Vandaag dus Mystic Garden Echo's of Amsterdam. Is om 1 uur begonnen, duurt tot vanavond 11 uur. En vandaag ook in de arena. De Johan Cruijff Arena, zoals het tegenwoordig heet. Toppers in Concert 2026 is vanavond allemaal om 19:30 begonnen. Dus het is stervensdruk. Ik weet niet of er ook wat in AFAS en Ziggo te doen is. Vast wel. Maar in ieder geval, Johan Cruijff Arena is natuurlijk stijf uitverkocht met de toppers. Oftewel René Vroger, Jan Smit, Jeroen van der Boom en Gerard Joning. Dus ja, misschien leuk om er naartoe te gaan. Van de week zag ik hem op tv, die editie van vorig jaar. Het is grappig hoor, maar om nou hutje mutje in zo'n tentje te staan. Tentje. Ja, ik vind het tentje. Ik vind het geluid is beroerd in de arena, laten we heel eerlijk zijn.

5 in Sloterdijk. En line-up natuurlijk Colin. 10 uur setje. En op de Secret Space brand new. Clintfield en Diddler Armeni. En in het circus het WK kijken op een groot scherm. Dus ook dat... Dat gebeurt allemaal, dus ik denk dat er gewoon een cd'tje opgezet wordt... en iedereen gaat de voetbalwedstrijd kijken, want ja... Hè, WK is, ja, is toch belangrijk, hè? We doen het goed, dus we gaan het er niet over hebben. Zaterdagavond, jouw warming-up voor jouw stapavond... en doen we met lekkere muziek. Wat dacht je van Bowen, Joe, T. Vanelli met Let's Start the Dance...

En dat was muziek van Harry Romero. En brothers Maklovic en Austin Atto met The Corner. Pianovlaatje. Pianomuziek, hè? Komt er lekker uit. En daarvoor horen we Bohane & Joe Tivanelli met Let's Start a Dance. En ook tussendoor nog Christophe met Disco Juice. CFM Zandvoort, het is even tijd voor de Nightwalk 10. Welke plaats het erg populair in de clubs, op de streams, op de radio en op de outdoor festivals. Deze week op 10, Frank Wizardo met Shinjuku. Op 9, Nina Simone en Mochak met Sea Line Woman. Gaan we ook straks nog even voor je draaien. Als de tijd het ons gunt. Op 8, Camel Fat, Josh Gigante en Nakura met So Good. Op 7, Naye en Ben Evers met Chica. Op 6,

Luxe met de plaat die opnieuw geremixed is. Groove Yet, If This Ain't Love. Op 2 deze week Clooney en Prospa met Free Your Mind. En de nummer 1 deze week, net als vorige week en die week daarvoor, is van Ultranate Hugo in Imael Angel. Imael Angel, komt er beter uit. Moving to the Sun, die extended mix heb je al een paar keer gehoord. Ik heb andere muziek voor je. En wat voor muziek?

dat was Nina Simone en Mochak. Plaats staat op nummer 9, de Nightwalk 10, met Sea Line Woman in de Mochak mix. En daarvoor horen we Jewel Kid met The House of God. En tot zover ook dit uur van de Nightwalk Mainstage. Niet getreurd, zometeen het nieuws en weer als je erop zit te wachten. Dan is het tijd voor DJ Mouse met zijn Global House Vibes. En straks vanaf 11 uur vliegen we helemaal naar Italië met het beste van de clubs uit Italië met DJ Cavaschelli. Vroeger nog even muziek. Wat dacht je van Prospa met The Situation?

0: All is right with the universe. All is right with the world.
1: Dit is ZFM. Hier hoor je het laatste nieuws uit Zandvoort en omstreken. Dit is ZFM. ZFM. Met het nieuws van 10 uur.
2: Jan van der Putten met het NOS Journaal. Voor delen van Zandvoort geldt dit weekend opnieuw een noodverordening. Door het mooie weer en evenementen verwacht de gemeente drukte op het strand, de boulevard en bij het station. Met Pinksteren was het ook erg druk, toen waren er opstootjes en voelden strandtenthouders zich niet veilig. Met een noodverordening kan de politie groepen uit elkaar halen en mensen wegsturen als ze overlast veroorzaken. De noodverordening in Zandvoort geldt tot maandagavond laat. Afrikaanse en Caribische leiders willen excuses van landen die profiteerden van de transatlantische slavenhandel. Ze willen ook herstelbetalingen. In maart nam de VN een resolutie aan waarin de slavenhandel wordt bestempeld als de ernstigste misdaad tegen de menselijkheid ooit. 123 landen stemden voor. Tientallen landen, waaronder Nederland, onthielden zich van stemming. De afgelopen dagen was er in Ghana een internationale conferentie over slavenhandel. Ghana wil het debat verschuiven van erkenning naar concrete maatregelen, zoals herstelbetalingen. De Verenigde Staten en Iran beginnen morgen in Zwitserland met de uitwerking van hun principeakkoord. Dat gebeurt onder leiding van bemiddelaars Pakistan en Qatar. Hoge Iraanse onderhandelaars zijn onderweg. Volgens de Amerikaanse vicepresident Vance zijn onderhandelaars Kushner en Witkoff inmiddels al in Zwitserland. Vance gaat zelf de komende dagen ook. Vandaag ontstond duidelijkheid over de straat van Hormuz. Iran zei dat de zeestraat dicht is, omdat Israël zich niet aan afspraken houdt. Vance sprak tegen dat de zeestraat dicht is en zei dat de Amerikanen de verbinding open houden. En dan het weer nog. Vanavond en vannacht in het zuidoosten kans op een onweersbui. Het is een graad of 17. Morgen zon, maar ook een regen- of onweersbui. En dan wordt het 24 tot 32 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: ZFM. Dit is het geluid van Zandvoort. Dit is ZFM. Met nu de Nightwalk.

0: is ZFM. Hier hoor je het laatste nieuws uit Zandvoort en omstreken. Dit is ZFM. ZFM met het nieuws van 11 uur.
1: Jan van der Putten met het NOS Journaal. Op het WK voetbal heeft Oranje zijn tweede groepswedstrijd ruim gewonnen. Tegen Zweden werd het 5-1 door doelpunten van Brobbey, Gakpo en Summerville. Nederland heeft nu 4 punten in groep F. Oranje is al bijna zeker van plaatsing voor de knock-out fase. De Verenigde Staten en Iran beginnen morgen in Zwitserland met de uitwerking van hun principeakkoord. Dat gebeurt onder leiding van bemiddelaars Pakistan en Qatar. Volgens de Amerikaanse vicepresident Vance zijn onderhandelaars Kushner en Witkoff inmiddels in Zwitserland. Vance is daar nu ook naartoe. Hoge Iraanse onderhandelaars zijn er ook, melden Iraanse media. Vandaag ontstond onduidelijkheid over de straat van Hormuz. Iran zei dat de zeestraat dicht is, omdat Israël zich niet aan afspraken houdt. Vance sprak tegen dat de zeestraat dicht is en zei dat de Amerikanen de verbinding openhouden. Voor delen van Zandvoort geldt dit weekend opnieuw een noodverordening. Door het mooie weer en evenementen verwacht de gemeente drukte op het strand, de boulevard en bij het station. Met Pinksteren was het ook erg druk. Toen waren er opstootjes en voelden strandtenthouders zich niet veilig. Met een noodverordening kan de politie groepen uit elkaar halen en mensen wegsturen als ze overlast veroorzaken. De noodverordening in Zandvoort geldt tot maandagavond laat. Op een internationale conferentie in Ghana over slavernij is opgeroepen tot excuses van landen die aan de transatlantische slavenhandel hebben verdiend. De deelnemers willen ook dat er een wereldwijd herstelfonds komt en dat geroofde objecten worden teruggegeven. De algemene vergadering van de VN bestempelde de transatlantische slavenhandel officieel als de ernstigste misdaad tegen de menselijkheid ooit. En het weer vanavond en vannacht in het zuidoosten kans op een onweersbui. Morgen zon, ook een regen- of onweersbui en het wordt 24 tot 32 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: ZFM. Dit is het geluid van Zandvoort. Dit is ZFM. Met nu de Nightwalk.
2: Welcome to Nightwalk's main stage. The best house, club, tech house, deep house, DJs and more. Nightwalk's main stage.

0: is ZFM. Hier hoor je het laatste nieuws uit Zandvoort en omstreken. Dit is ZFM. ZFM. Met het nieuws van 12 uur.
1: Jelle Seubring met het NOS Journaal. Israël heeft de afgelopen dag opnieuw luchtaanvallen uitgevoerd op de Gazastrook. Minstens 9 mensen zijn daarbij gedood. Een van de aanvallen was op een appartementengebouw in Gazastad. Daarbij kwamen 2 kinderen om het leven. Bij een raketaanval op een vluchtelingenkamp in centraal Gaza werd een journalist van Al Jazeera gedood. Sinds oktober is er een staakt het vuren, maar bijna dagelijks zijn er nog Israëlische aanvallen op Gaza. De Verenigde Staten en Iran beginnen morgen in Zwitserland met de uitwerking van hun principeakkoord. Dat gebeurt onder leiding van bemiddelaars Pakistan en Qatar. Volgens de Amerikaanse vicepresident Vance zijn onderhandelaars Kushner en Witkoff inmiddels al in Zwitserland. Vance is daar nu ook naartoe. Hoge Iraanse onderhandelaars zijn er ook, melden Iraanse media. Vandaag ontstond onduidelijkheid over de straat van Hormuz. Iran zei dat de zeestraat dicht is omdat Israël zich niet aan de afspraken houdt. Vance sprak tegen dat de zeestraat dicht is en zei dat de Amerikanen de verbinding open houden. Voor delen van Zandvoort geldt dit weekend opnieuw een noodverordening. Door het mooie weer en evenementen verwacht de gemeente drukte op het strand, de boulevard en bij het station. Met Pinksteren was het er ook al erg druk. Toen waren er opstootjes en voelden strandtenthouders zich niet veilig. Met de noodverordening kan de politie groepen uit elkaar halen en mensen wegsturen als ze overlast veroorzaken. De noodverordening in Zandvoort geldt tot maandagavond laat. Op het WK voetbal heeft Oranje zijn tweede groepswedstrijd ruim gewonnen. Tegen Zweden werd het 5-1. Door 2 doelpunten van Brobby, 2 van Gakpo en 1 van Somerville. Nederland heeft nu 4 punten in groep F. En Oranje is al bijna zeker van plaatsing voor de knock-outfase. Het weer, vannacht kans op onweersbuien. Het koelt af naar 15 tot 20 graden. Komende dag veel zon, met ook af en toe weer kans op een regen- of onweersbui. En het wordt 24 tot 32 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: ZFM. Dit is het geluid van Zandvoort. Dit is ZFM. Met nu. ZFM in de nacht.

0: Dit is ZFM. Hier hoor je het laatste nieuws uit Zandvoort en omstreken. Dit is ZFM. ZFM. Met het nieuws van 1 uur.
1: Jelle Seubring met het NOS Journaal. Israël heeft de afgelopen dag opnieuw luchtaanvallen uitgevoerd op de Gaza-strook. Minstens 9 mensen zijn daarbij gedood. Een van de aanvallen was op een appartementengebouw in Gaza-stad. Daarbij kwamen 2 kinderen om het leven. Bij een raketaanval op een vluchtelingenkamp in centraal Gaza werd een journalist van Al Jazeera gedood. Sinds oktober is er een staakt het vuren, maar bijna dagelijks zijn er nog Israëlische aanvallen op Gaza. De Oekraïense president Zelensky waarschuwt voor zware Russische aanvallen. Die zouden vannacht moeten plaatsvinden. Zelensky zegt dat de bevolking zich daarop moet voorbereiden. In een videoboodschap zei Zelensky verder dat het aanbod voor rechtstreekse onderhandelingen tussen hem en president Poetin nog steeds geldt. De Franse politie heeft bij een huiszoeking per toeval een gestolen schilderij van Picasso gevonden. De huiszoeking in een voorstad van Parijs werd gedaan vanwege drugshandel. In de woning vonden agenten niet alleen drugs, maar ook het kunstwerk. Om welk werk het van Picasso het gaat, is niet bekendgemaakt. Bronnen melden aan een Franse krant dat het schilderij eerder is gestolen uit een opslag. Het schilderij zou miljoenen euro's waard zijn. De Franse politie heeft 4 mensen aangehouden. Op het WK voetbal heeft Duitsland gewonnen van Ivoorkust. Het werd 2-1. Lang was het gelijkspel, maar in de laatste minuten scoorde Duitsland alsnog de 2-1. Afgelopen avond won Oranje zijn 2e groepswedstrijd ruim. Tegen Zweden werd het 5-1 door 2 doelpunten van Robbie, 2 van Gakpo en 1 van Somerville. Nederland heeft nu 4 punten in groep F. Oranje is al bijna zeker van plaatsing voor de knock-outfase. Het weer vannacht kans op onweersbuien. Het koelt af naar 15 tot 20 graden. Komende dag flink veel zon, maar af en toe ook weer kans op een regen- of onweersbui. Het wordt dan 24 tot 32 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: ZFM. Dit is het geluid van Zandvoort. Dit is ZFM. Met nu. ZFM in de nacht.

Dit is ZFM. ZFM. Strand, zee, boulevard en Formule 1. Dit is Radio voor Zandvoort. Dit

0: Dit is ZFM. Hier hoor je het laatste nieuws uit Zandvoort en omstreken. Dit is ZFM. ZFM. Met het nieuws van 2 uur.
1: Jelle Seubring met het NOS Journaal. Het KNMI waarschuwt opnieuw voor zwaar onweer met hagel en harde windstoten in Limburg. Voor die provincie is tot 3 uur vannacht code oranje afgegeven. De regen en wind kunnen tot overlast leiden. In de vorige nacht kwamen er in bijna het hele land, had het hele land last van flinke onweersbuien. In de buurt van Emmen kwam iemand om het leven toen een boom op een auto viel. En op veel plekken was wateroverlast en ontstond schade door de wind. Voor delen van Zandvoort geldt dit weekend opnieuw een noodverordening. Door het mooie weer en evenementen verwacht de gemeente drukte op het strand, de boulevard en bij het station. Met Pinksteren was het er ook erg druk en toen waren er opstootjes en voelden strandtenthouders zich niet veilig. Met een noodverordening kan de politie groepen uit elkaar halen en mensen wegsturen als ze overlast veroorzaken. De Verenigde Staten en Iran beginnen vandaag in Zwitserland met de uitwerking van hun principeakkoord. Dat gebeurt onder leiding van bemiddelaars Pakistan en Qatar. Volgens de Amerikaanse vicepresident Vance zijn onderhandelaars Kushner en Witkoff inmiddels al in Zwitserland. Vance is daar ook naar onderweg. Hoge Iraanse onderhandelaars zijn er ook, melden Iraanse media. De afgelopen dag ontstond er nog onduidelijkheid over de straat van Hormuz. Iran zei dat de zeestraat dicht is omdat Israël zich niet aan afspraken houdt. Vance sprak dat tegen en zegt dat de zeestraat open is en dat de Amerikanen die verbinding open houden. In het centrum van Middelburg heeft de politie afgelopen avond op iemand geschoten. De persoon raakte gewond en is naar het ziekenhuis gebracht. Waarom de agent op de verdachte schoot, wil de politie nog niet zeggen. De Rijksrecherche doet onderzoek. Het weer, vannacht kans op onweersbuien. In Limburg dus code oranje. Het koelt af naar 15 tot 20 graden. Komende dag flink veel zon met af en toe ook kans op een regen- of onweersbui. En dan wordt het 24 tot 32 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: ZFM. Dit is het geluid van Zandvoort. Dit is ZFM. Met nu. ZFM in de nacht.